Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: U luistert nog naar Lim FM op 91.7.
1: Rustig, dikke rustig, Maidria. Rustig, rustig.
2: Omwikama.
1: Oh, in omwikama.
2: Waar omwikama?
1: Ruwakadabe, ai, go. Hey, tik alasan, kugwe snel, tik alasan. Hey, wakti. Ruku wanda kudabe. Oke, Arkino, taye bek, woteke mi. Ja, want dan wat voor mako te kusan.
3: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
1: Mama San, goede eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improser NV.
4: Dag lieve mensen, mijn naam is Nisha Medaren en u luistert naar Lim FM.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, dinsdag.

collega zo'n visie vertrouwt. En het is een voorrecht om opnieuw het woord van God met jullie te mogen delen. Vandaag wil ik het met u hebben over liefde en liefhebben. Wij dienen een God van liefde. Sterker nog, wij dienen de God die liefde is. Die liefde heeft geschapen en die ons in liefde heeft geschapen. Ons als mensen om relatie aan te gaan met hem, maar ook relatie aan te gaan met anderen. Want Gods woord zegt en leert ons ook dat het niet goed is dat de mens alleen zal zijn. Het is goed voor men om een relatie te hebben. En niet zozeer alleen een liefdesrelatie met een partner, maar relaties met andere mensen. God heeft ons dus geschapen uit liefde, voor liefde en om lief te hebben. En het is zelfs zo dat de twee grootste geboden, waaronder de wet van de profeten valt, gaat om liefde. De Bijbel leert ons in Matteüs hoofdstuk 22, vers 37. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. We leren hier dus uit dat alles wat in de wet staat, dat betekent het Oude Testament, de boeken van de profeten, vallen onder het gebod van de liefde. De Bijbel beschrijft in eerste instantie dat we God moeten liefhebben met alles wat wij zijn. Met ons volledige en gehele ziel om God lief te hebben. En de Bijbel leert ons ook dat losstaand van God lief hebben, het tweede gebod is om onze naaste lief te hebben, maar gelijk aan onszelf, dus ook onszelf lief te hebben. En vanuit dat punt ook te begrijpen dat we alleen kunnen geven wat we hebben. Als wij liefde ontvangen vanuit die relatie met God, omdat we hem lief hebben, hij ons lief heeft en we daaruit liefde ontvangen. Vanuit die liefde kunnen wij ook geven, want wij kunnen niet geven wat we niet hebben. Ik kan niet zeggen, ik geef iemand een groot bedrag met geld als ik geen geld heb. Ik moet in eerste instantie geld hebben om het te kunnen geven aan mijn naaste. En zo staat het ook met liefde. Op het moment dat ik liefde ontvangen heb van de Heer, heb ik liefde in mij. En op het moment dat ik liefde in mij heb, ben ik ook in staat om liefde uit te kunnen geven aan mijn naaste. Het is dus belangrijk om in eerste instantie God te hebben met ons gehele hart, ons gehele verstand, ons gehele ziel, opdat wij ook de liefde van hem kunnen ontvangen en vervolgens ook vanuit deze liefde een andere liefde kunnen hebben zoals wij ook onszelf lief hebben. Want vaak zien we dat we een ander lief willen hebben, dat we iets willen doen voor een andere, eigenlijk mensen tevreden aan het stellen zijn, maar zelf met een ontevreden gevoel achterblijven. Zelf leeg zijn van binnen, zelf oververmoeid zijn omdat we elke keer maar mensen proberen te behagen. Terwijl wij God dienen te behagen, vanuit hetgeen wat wij in en met God doen, de liefde ontvangen, om vervolgens te doen wat hij van ons wil. En een ander lief te hebben. Het is zo belangrijk dat ook deze liefde naar onszelf uitgaat. Het is belangrijk om oog te hebben voor waar we zelf doorheen gaan. Wat we zelf ook nodig hebben. Het is belangrijk om onszelf liefde te geven. Zodat wij een ander gelijk lief kunnen hebben. En het eerste gebod is dus, heb de Heere uw God lief. Maar de Bijbel leert ons ook hoe wij de Heere onze God lief kunnen hebben. Het leert ons dat wie God lief heeft, zijn geboden houdt. Dat wie God lief heeft, zijn geboden kent en ze uitvoert. De Bijbel zegt in Johannes hoofdstuk 14 vers 15. Als je mij lief hebt, hou je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn, de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. Ik laat jullie niet als wezen achter. Ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. En dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben en dat

jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Vers 21 zegt, wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. En wie mij lief heeft, zal de liefde van mijn vader en mij ontvangen. En ik zal mij aan hem bekendmaken. Dus zoals we net hadden gezegd, op het moment dat wij God lief hebben als eerste gebod, zullen we liefde ontvangen. De Bijbel zegt hier dat wanneer we hem lief hebben en ons houden aan zijn geboden, is het zo dat wij de geest van de waarheid zullen ontvangen, de Heilige Geest. Wij zullen de geest ontvangen uit liefde. En terwijl wij lief hebben, zullen wij de liefde van de Vader en van Koning Jezus ontvangen. En vanuit dat punt kunnen we het uitstromen en uitstorten naar de mensen om ons heen. En liefde op zichzelf is geen gemakkelijk iets. Want liefde is God. Dus wij hebben God nodig om lief te kunnen hebben. Wij hebben God nodig om de naaste lief te kunnen hebben. Ongeacht dat een ander ons pijn doet, ongeacht dat een ander ons soms wat aandoet, moeten wij in staat kunnen zijn om vanuit die liefde die wij ontvangen hebben, te kunnen vergeven en te zeggen, ik hou nog steeds van je. De Bijbel leert ons dat wij een ander niet schuldig zijn dan de liefde. We zijn dus een ander alleen maar liefde schuldig. Want Jezus heeft ons lief gehad. De Vader heeft ons lief. De Heilige Geest is ons gegeven. Hij woont in ons, dus de liefde woont in ons. Zonder God kunnen wij niet lief hebben. Dus nu wij God ontvangen hebben, nu de Heilige Geest in ons woont, nu wij hem lief hebben, is het aan ons om liefde uit te geven aan een ander. Zoals God ons vergeven heeft voor onze zonden. Zoals God heeft gezegd, ongeacht wat wij hebben gedaan, de zonde die we hebben begaan en de zonde die we nog steeds begaan, heeft hij ons lief. Geeft hij ons zijn liefde, vergeeft hij ons voor onze zonden. Zo is het ook zo dat wij diezelfde genade en liefde die we van hem hebben ontvangen, dat wij die moeten uitgeven aan de anderen om ons heen, aan de naasten om ons heen, zelfs aan onze vijanden. Want de Bijbel zegt, heb uw vijanden lief. Het is aan ons om liefde te geven, omdat God ons verantwoordelijk stelt om liefde te geven aan een ander. Dus als wij door situaties heen gaan met mensen, als wij door pijn heen gaan met onze ouders, door vrienden, door familieleden, die mensen die ons zoveel aan kunnen hebben gedaan, is het nog steeds onze verantwoordelijkheid en Gods oproep naar ons toe om te vergeven en lief te hebben. De Bijbel zegt namelijk, na het Onze Vader gebed, waar Jezus de discipelen leert hoe te bidden, zegt de Bijbel in hoofdstuk 6, Matteüs hoofdstuk 6, vers 14. Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie hemelse Vader jullie je misstappen evenmin vergeven. Dus de Bijbel leert ons ook het belang van vergiffenis. Vergiffenis, hoe moeilijk, hoe pijnlijk en hoe lastig het soms ook kan zijn, is niet slechts iets wat je voor iemand doet. Vergiffenis is voor onszelf. Vergiffenis is voor onze relatie met God. Vergiffenis is zodat ons eigen hart vrij is van pijn en woede en wrok. Wij moeten een ander vergeven. Dus wanneer we zeggen we vergeven iemand, hoe moeilijk het ook is, zeggen we daarmee automatisch dat we God lief hebben, want we houden ons aan zijn geboden en zijn woord zegt, wie mij lief heeft, houdt mijn geboden. En zeggen we daarmee dat we onszelf lief hebben, omdat we ons hart vrijzetten van de pijn en de wrok die wij ervaren. En als laatste zeggen we daarmee ook, ik heb een ander lief, omdat ik de ander wat diegene heeft gedaan, loslaat en verkies om iemand anders liefde te geven. Zoals Jezus en God mij de liefde heeft gegeven. Ik wil u daarom bemoedigen om u te verdiepen in God. Om de relatie met God op te zoeken, om tot hem te naderen, om hem die liefde te geven, zodat je die liefde mag ontvangen. En dat terwijl wij die liefde ontvangen, dat we ook anderen lief zullen hebben, dat we ook anderen mogen vergeven, zodat ook onze hemelse Vader ons vergeeft. Ik wil u bemoedigen met deze liefde, ik wil u bemoedigen met dit woord en ik wens u een hele prettige en fijne werkweek toe. Wees gezegend.

0: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, safety through innovation.
1: 91.7
2: The notification on LIM.
1: Wij hebben altijd nog onze dromen om het onbereikbare aan te raken.
3: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice.

0: het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterbo. Number one.
1: Number one.
2: Que massa gangado. Die ook die man dat voor waar kino akabado eti. Uta wakti mo blessi fi eti voor ronta. Oké?
3: Oké.

0: the greatest.
1: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

0: Zo.
1: Hier hoor je het anders en beter.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Gewoon classic.
1: Dag lieve mensen, mijn naam is Nisha Medaren en u luistert naar Lim FM.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

0: U luistert naar Lim FM op 91.7, de andere radio.
1: The notification on Lim.
2: Wij hebben altijd nog onze dromen om het onbereikbare aan te raken.
3: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice, still unbeatable. Unbeatable.
4: This is the recap of the phenomenal top 10 on Lim.
5: All the hits, one station.
4: This week on 10.

0: het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.
2: NMP Records.
3: Kema Gangadu. Diwo ko di manda fukuru akina wakabadu eti. Uta wakti mo blessi fi eti furonta. Okay?
4: Okay, okay.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: The notification on LIM.
3: Wij hebben altijd nog onze dromen om het onbereikbare aan te raken.
4: U luistert naar LIM FM op 91.7, de andere radio.

0: Van Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
1: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
2: Zranazani, Naskip. Navio.
3: Can I get some money?

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.

0: hier hoor je het anders en beter.
1: De Oddo van de dag op Lim, aangeboden door Optiek Ninon. Shoop, shoop.

0: odo takso.
1: Arkis malontu, dantide, uko doro baka nanga na beskopu, oftewel, na odo funadi. En a beskopu ftide, dat takso, nyuzu, a bigi moro feti. En dat wil zeggen, mijn mensen, van een poep een donderslag maken of van een mug een olifant maken. Nyuzu, bigi moro feti.

0: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van dinsdag 23 juni, groene erwtensoep met kip en rookworst, antrouwa met gedroogde garnalen, kipballetjes in oestersaus en masala bambang. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!
1: Ja, ma?
2: Enough, mama mi. Want mijn man Bribi dat toch is in precies €100 no mo Jim.
1: Maar dat had ik u beloofd.
2: Maar deze man is na €50 Jim alsnog, no?
1: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
2: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Maar ik bedoel dat na Michari Timo Lange in mijn beren.
1: Maar ik heb haar eerst beloofd.
2: Is van je moeder? Nee, ma.
1: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
2: Anomoso, fijne dag.
1: Is goed, ma. Hallo, mama.
2: De cello, dat is meer zie ik brokken gesprek.
1: Nee, mama.
2: Wel, als je bosena €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
1: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
2: Ja, dat sabi. Want een service geweldig. De oren smalet me de jeep direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
1: Nog iets, mama?
2: Ja, amoni zei bosena gisteren. Schoon, maar ik kan zijn en Jim ook doen.
1: Mama.

0: Lim Radio.
1: We slapen aan de phone, ik vind het soms wel leuk. Maar het feit dat ik je niet vertrouw, girl, ik zweer, het maakt me nerveus. Maar dat denk ik weer aan jouw lach, dat denk ik als ik jou.

0: Ego.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
2: Hey, Biggie, stel op. Want if you want one professional junta, na een browser in de niemand. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock op die BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro heen qua opleiding. If you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners. Na de moro nieuw tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, dan moest doen boe snel. En browser na boe ernstig te mande. Maak snel contact met DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser, safety through innovation.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is dinsdag 23 juni. Er is onlangs aan de bel getrokken door onderwijsgevenden, met name de gecommitteerden. Uit informatie is gebleken dat er sprake is van achterstallige betalingen. De gecommitteerden waren zich reeds aan het roeren en de mogelijke gevolgen kunnen zijn dat de examen van de verschillende scholen in gevaar zouden komen. We spraken daarom gistermiddag met Bernice Baron, de voorzitter van de VOLS, of althans de president van de VOLS, en zij gaf ons de volgende informatie.
1: We kregen individuele appjes van dat gecommitteerde gelden niet zijn uitbetaald, want de mensen hebben hun loonstroken al bekeken. En toen zagen ze van dat gecommitteerde gelden niet zijn uitbetaald. In de communicatie met het veld hadden wij aangegeven dat de mensen die vorig jaar en de jaren ervoor, denk 3 jaren terug, hebben gefunctioneerd als gecommitteerde, dat ze nu uiterlijk eind juni dat alle gecommitteerden over hun gelden zullen beschikken. Dus ze hebben dat vastgehouden. En wat schetst ons verbazing? Dat de mensen hun loonstrook bekijken en ze zien degene die daar recht op hebben, die zien niet dat de gelden zijn opgenomen. Dus een beetje paniek, geen geld, dus we gaan niet werken. Oké, ik heb toen gekoppeld met het ministerie, afdeling ATD, Algemeen Technisch Beheer. En ik kreeg te horen van dat de mensen over een aparte loonstrook zullen beschikken. Dus wordt een andere loonstrook uitgedraaid. En CIBIMA is nu bezig de loonstroken uit te draaien. Maar ik gaf aan van toen we zijn geweest voor het gesprek. We hebben na het tekenen van, die overeenkomst hebben we al 2 overlegmomenten gehad. De eerste was te bevestigen dat de ministerraad de overeenkomst heeft goedgekeurd. En daar hebben we al besproken van hoe de uitbetaling zal plaatsvinden. Het tweede gesprek weer heb ik weer gevraagd van welke groepen zullen wanneer over hun geld beschikken. En toen werd ons aangegeven, nee, de gecommitteerde is eind juni. En we hebben dat meegenomen. Dus als de mensen nu zien dat ze het niet hebben gehad, is toch terecht om gelijk aan de bel te trekken. En dan gaat het niet erom van, de mensen kunnen niet wachten. Nee, het zijn gelden van vorig jaar, het jaar ervoor, of 2 jaar ervoor. De mensen hebben er recht op. En er is aangegeven, er is een afspraak gemaakt, het wordt betaald, dan moet je het uitbetalen. Want als zij weer als gecommitteerde moeten functioneren, wat ga je dan krijgen? Nee, ik ga dan voor een derde keer of een tweede keer, ga ik niet werken, want ik heb nog gelden te goed bij de overheid. Dus wij hebben toen ook meteen een mail gestuurd naar het ministerie, naar de minister, om daar aan te geven van, als er geen oplossing komt, dan zien we dat het examen in gevaar komt.
0: En misschien toch voor de duidelijkheid, kunt u ons even uitleggen wat dat inhoudt? Gecommitteerde, wat is dat? Wie is dat? Wat voor gelden zijn dat?
1: Als er examens worden afgenomen, of VOS-niveau, als er examens worden afgenomen, dan heb je een externe kracht nodig die er ook bij is. Toch, die gaat naar toezicht houden. En die gelden zijn niet betaald. Straks heb je ook de MULO-kandidaten die straks ook een examen zullen afnemen. Maar dan heb je ook dan weer geen externe krachten die aanwezig zullen zijn als die dingen niet betaald worden. Dus dan snapt u wat er kan gebeuren. Toch, maar ik heb intussen begrepen dat de loonstroken worden uitgedraaid. Ik heb gevraagd tot wanneer kunnen de mensen uitkijken. Het kan vandaag, het kan morgen tot uiterlijk overmorgen.
0: En om hoeveel geld gaat het, mevrouw Baron? Weet u dat misschien?
1: Nee, ik weet niet precies om hoeveel geld het gaat. Er worden nu 900 loonstroken uitgedraaid. Maar er is nog een groepje. En die communicatie heeft een beetje slecht plaatsgevonden. Want als wij vragen wanneer wordt er uitbetaald, er wordt aangegeven tot uiterlijk 1 juni. Maar als er fouten zijn in bepaalde declaraties, want leerkrachten moeten declaraties invullen. Als er ergens fouten zijn gemaakt van desbetreffende leerkrachten, dan moet je dat ook melden, toch? Want dan weet zo'n leerkracht van, bij mij zijn er fouten gemaakt, dus ik ga 1 juni niet over mijn gelden kunnen beschikken. Dus dat stukje is niet goed gegaan.
0: Daarnet hebt u gesproken over een achterstand van een achterstand die groter is dan een jaar. Hoe zal de uitbetaling geschieden? Zal de hele achterstand in één keer ingehaald worden, ingelopen worden? Hoe zit dat?
1: Dat is al aangegeven, ja.
0: En wat zijn de gevolgen indien de betaling niet geschiet volgens de gemaakte afspraken?
1: Kijk, ik heb we moeten in de groep nog straks gaan communiceren wat de volgende stappen zijn. We wachten dan even af om te kijken van oké, zien de mensen hun longstroken, hebben ze hun longstroken kunnen bekijken, zijn ze die al uit, dus daarop wachten we dan even.
0: Bernice Baron, de president van de Vols. We hebben daarna contact opgenomen met directeur Gracia Ormskerk. Zij is directeur algemeen vormend onderwijs op het ministerie. En zij gaf ons aan dat de betalingen reeds zijn gestart.
2: Goedemorgen, meneer Bernardine. Goedemorgen, luisteraar. Ja, natuurlijk is het bekend hoeveel scholen onder water zijn. Kijk, natuurlijk betreuren we deze situatie, dat de gecommitteerden of de mensen allemaal hun achterstallige betalingen nog niet hebben gehad. Want het ministerie heeft echt wel werk verricht om dit in orde te maken. We hebben trouwens ook met de bonden hierover gesproken. U weet, er was een actie vanuit de bonden. En dit waren echt wel de heikelpunten die ze hadden aangekaart. En de afspraak was dat we dus zouden laten uitbetalen van de maand. Wat hier mis is gelopen, er zijn een heleboel andere dingen die ermee bepaald staan. Ik begrijp ook administratieve zaken die een rol hebben gespeeld. Maar we hadden wel afgesproken met de bonden dat, zeg maar, als het gaat om Mungu Taku, want daar heeft het ook over, toch?
3: Ja.
2: Want die mensen, als het gaat om Mungu Taku, waren het van de 13 of 15 leraren, om even dat te voeden. Maar van de 15 leraren, dat 5 tenminste van de maand betaald zouden worden. Voor de rest zouden we dan een volgend moment laten uitbetalen. Omdat er dus heel wat administratieve, men kan zeggen, romslomp erbij kon kijken. En van de leraar, de comiteerde, daarmee zijn we dus ook bezig om dat allemaal in orde te maken. Want we begrepen dat de mensen de betaling moeten krijgen, hoe je het bent of keer. Maar er komen een heleboel zaken bij kijken, vooral administratieve zaken.
0: Als ik u goed mag begrijpen, is de uitbetaling al gestart?
2: We zijn al gestart. In ieder geval met het administratief gedeelte zijn we gestart. Of de betaling geschied is, dat moet ik dus zo meteen horen in de directiemeeting, want daar zat ik net in.
0: En u hebt daarnet vaker het woordje administratie aangehaald. Hoe staat het met de administratie op het ministerie van Onderwijs? Ja, lopen jullie achter? Hoe zit dat?
2: Ik moet eerlijk zeggen dat we inderdaad achterlopen. Er moet veel gebeuren. Kijk, vanaf minister Currie er is, hebben we gekeken naar zaken sinds vanuit het resultaat wat de quickscan had opgeleverd. Hebben we gekeken naar verschillende processen binnen het ministerie. En een van de processen, als het gaat om lesuren staten, maakt zo'n proces bijna 52 stappen. Dat soort dingen hoeven niet meer, toch? Want wij hebben gekeken hoe het korter kan. En natuurlijk kan je kijken hoe het korter kan, maar je moet ook flexibiliteit aan de dag leggen en mensen die het werk dus echt wel naar behoren doen. Ik weet dat, dat de administratie aan de Heerstraat soms lang op zich laat wachten. Omdat we dus ook te weinig mensen hebben die alle administratieve gegevens moeten verwerken.
0: Mevrouw Armskerk, er was onlangs een oproep gedaan aan leerkrachten om hun gegevens, et cetera, op een formulier in te vullen of te mailen naar het ministerie om administratieve processen te versnellen of te verduidelijken. Hoe staat het daarmee?
2: Volgens mij, want dat is op het bord van loonadministratie, volgens mij hebben de mensen de gegevens wel in kaart kunnen brengen. En dus moeten we dus nu overgaan tot het bewerkstelligen van het doel van de gegevens die dus zijn aangeleverd.
0: Toch deze vraag, hoe groot is de groep leerkrachten of onderwijsgevenden die een achterstand hebben in loon of betalingen vanuit het ministerie?
2: Dat is best wel veel, want ik moet wel aangeven dat er zaken...

0: Want die zijn er nog wel wat.
1: Er zijn een heleboel mensen die natuurlijk ontevreden zijn. En ik kan het wel best begrijpen. Ik zal geen populaire uitspraken doen. Maar ik weet wel dat de mensen toch wel overhoop zitten met hun salaris. Of met hun waardering. We weten dat, de leraar verdienen niet toereikend is om dus er niet rond te komen. Een maand, een hele maand. En het lerarenwerk, omdat ik zelf ook leraar ben, weet ik wat het inhoudt. Dat je niet, het stopt niet bij alleen bezig zijn in de klas. Je bent constant en de hele dag bezig, want je moet je voorbereiden op het vak dat je verzorgt aan alle kinderen, alle klassen. Als je op een middelbare school bent, heb je verschillende klassen en dan zal je daarop moeten voorbereiden. Ben je op een basisschool, dan moet je alle vakken verzorgen die op de basisschool worden gegeven. Dus een leraar is constant bezig, er wordt veel van ze verwerkt. En op dit moment, ja, vergelijkt men natuurlijk zij die minder geschoold zijn, die een heleboel verdienen, en zij die naar school zijn gegaan, een diploma hebben, zelf een master, en helemaal eigenlijk bijna aan de grond zijn met hun salaris. Dat soort dingen moeten we wel gaan bekijken. We kunnen niet blijven praten en niet handelingen treffen om de leraren te motiveren. En ik weet dat het niet alleen maar gaat om salaris. Er zijn ook andere dingen die leraren graag zouden willen. Toch? Weet je? Dus dan heb ik het over de secundaire voorwaarden. Dat is dus toch wel daar iets zouden willen zien in positieve zin.
0: Nou goed, tot slot. Mevrouw Ormskerk, voor wat betreft dit onderwerp, de examens zijn gegarandeerd. Mogen we dat zeggen?
1: We gaan natuurlijk met, met gisteren heb ik via social media een paar dingen gelezen. En we gaan natuurlijk met de bonden moeten praten, de leraren moeten praten, want het gaat om communicatie. Toch? En als je hebt gecommuniceerd, dan moet je je wel houden aan wat je hebt afgesproken. Mocht het zijn dat zaken nog niet in orde zijn gemaakt, dan dienen wij als ministerie ook weer met de mensen in contact te treden. Dus we gaan al die dingen, we gaan even moeten kijken en natuurlijk praten door communiceren. Te communiceren bereik je wel veel.
0: Dus het is nog niet zeker?
1: Maar op dit moment heb ik niet begrepen dat er geen examens zijn gedraaid vandaag of dat die examens niet worden. Naam vandaag. Dus laat me zeggen dat het op dit moment rustig is.
0: De directeur Algemeen Vormend Onderwijs, Gracia Ormskerk. We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om mevrouw Ormskerk ook te vragen over de vele scholen, met name in het binnenland, die gesloten zijn vanwege wateroverlast. Mevrouw Ormskerk antwoorden als volgt.
1: Natuurlijk is het bekend hoeveel scholen onder water zijn gelopen. Ik moet wel zeggen dat het een heleboel scholen zijn geweest. Want het had een van de dagen zo hard geregend dat haast heel Paramaribo onder water was. Of laat me zeggen, een aantal delen in Paramaribo onder water waren geraakt. Dus vandaar dat een heleboel scholen waren gesloten. We merken dat het wel een beetje langzamerhand afneemt. En de scholen weer een beetje open kunnen, zodat de kinderen les kunnen volgen.
0: En het aantal, mevrouw Ormskerk?
1: Het aantal heb ik niet helemaal in kaart, want dat moet ik op aan de inspectie vragen. Maar het zijn een aantal scholen. Op dit moment, laat me kijken, hadden we 4 scholen waarmee we zaten. OS Davis Buiten, OS Maritrette, OS Kwarasang en Hanaslus. Die scholen zijn de afgelopen week gestart. Op de andere scholen, laat me dat even verduidelijken, op de andere scholen waar het dus veel wateroverlast was, trok het water wel, zeg maar, iets sneller weg.
0: En mevrouw Ormskerk, hoe staat het met de school te Brokopondo?
1: De school te Brokopondo, ja, dat is ook een zorgpunt hoor, omdat we met verschillende factoren daar te maken hebben. Die school is gebouwd in een dal, waarin het regent, hebben we heel veel wateroverlast. Maar het is ook bekend dat er dus ook goudwinning daar wordt gedaan. Waardoor dus eigenlijk natuurverschillen.

0: zijn ze ontstaan.
1: Is de school al daar al open?
0: Ik zou het niet echt nu kunnen zeggen met klem kunnen zeggen, omdat dus eigenlijk dit valt onder het bord van beroepsonderwijs. Dus ik zou even moeten kijken. Ik denk niet dat ze nog zijn gestart. Dat moet ik wel zeggen, want tot en met weekend was dat niet het geval.
1: Ja, we hadden onlangs een situatie gehad te Jumu, waarbij er is geschoten op een polykliniek van de medische zending. En daarmee gepaard is ook de basisschool al daar gesloten vanwege veiligheidsoverwegingen. Hoe staat het daarmee?
0: Ik zou dat wel aan de inspectie overlaten om deze vraag te beantwoorden, hoor.
1: Ten aanzien van de scholen die onder zijn gelopen en die een achterstand hebben opgebouwd, hoe zal deze achterstand ingehaald worden, ingelopen worden?
0: Laat me zeggen, de leraren of de scholen waren wel bezig al een beetje te kijken naar hoe ze het rooster zouden aanpassen. Er werd ook gedaan aan afstandsonderwijs. Natuurlijk hadden niet alle kinderen, omdat niet alle ouders betrokken waren. Maar dit stukje hebben de leraren of de scholen op zich genomen hoe ze de achterstand gaan inlopen. Weet je, want het is moeilijk om tijdens regenval kinderen toe te laten op school. Omdat we dus echt wel moeten denken aan de veiligheid als eerst van de school. En daar gaat het om. We willen geen risico's nemen als er wateroverlast is en kinderen zijn op school. Vooral als het water blijft zitten. Want ik denk je wat het kan, die wat ziekte met zich meebrengt. Dus de leraren zijn wel bezig geweest met de kinderen en er moet een roosteraanpassing zijn, want ik was wel constant in contact met de scholen en ook de districtscommissarissen hebben ook hier hun best gedaan. Hoor. Ze hebben flink geholpen om te kijken wat ze willen doen, vooral op amateurs als het dus deze raad waarmee ik constant in contact was. Met DC Noordwest, mevrouw Kranenburg is er ook gesproken. Zij hebben allemaal ook hun best gedaan om dus de scholen, om de kinderen toch wel van les te voorzien.
1: En wat wordt er vanuit het ministerie gedaan? En het ligt weliswaar misschien op het bordje van het ministerie van Onderwijs, maar wat wordt er vanuit uw ministerie gedaan om dit probleem te verhelpen? Het onderlopen van scholen, jaar in, jaar uit?
0: Kijk, we moeten beleid hierop aanmaken. Kijk, we hebben geen allemaal pad op weer, op extreme weeromstandigheden, maar we moeten wel gaan kijken hoe we zo snel mogelijk komen tot oplossing. En daar hebben we verschillende instanties hierbij nodig. We hebben samenwerking met andere instanties of ministeries nodig, openbare werken, regionale ontwikkeling, maar ook financiën, om dus te kijken. We gaan ons door die klimaatwisseling, dan moeten we ook kijken naar schoolinfrastructuur, de weersomstandigheden die dus maken dat zeg maar het schoolterrein onder water loopt. We gaan moeten investeren daarin om de school te bouwen anders in te richten. Betere afwatering en onderhoud van schoolterreinen is belangrijk. Maar ook vooral van belang, want wanneer het water allemaal wegtrekt, dan zien we zelf, het is niet alleen maar water dat daartoe zat. Er is heel veel afval. Ik denk dat we ook een bewustwordingcampagne moeten gaan opzetten om Surinamers verantwoordelijk te maken om te gaan, hoe ze omgaan met afval. We gaan veel smijten overal. Toch? Een stuk met vaderlandse liefde is nodig om ons land behoorlijk te laten uitzien. We hebben een heel mooi land. Heel mooie natuur, heel veel groen. Laten we dat koesteren, want dat is meer dan goud waard. Dus ik zou vragen aan alle Surinamers. Laten we met z'n allen werken aan een schoon Suriname. Het moet kunnen als we nu beginnen en iedereen op zichzelf let. Hoe men met zijn of haar vuil of haar omgaat. Moet het kunnen dat we een schoon Suriname hebben. En dat de schoten en trenzen niet verstopt raken tijdens een water tijdens regen. Dat is wat ik wil zeggen.
1: Gracia Ormskerk, directeur algemeen vormend onderwijs op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Gisteren is in de Nationale Assemblée discussie ontstaan op over het al dan niet rechtmatig verlopen van de vergadering. De fractieleider van de VAP, Aziz Gaidin, stelde dit punt aan de orde. We voeren nu terug naar dat moment. Naast Aziz Gaidin, de fractieleider van de VAP, hoort u ook de voorzitter van de Nationale Assemblée, Ashwin Adin. Daarnaast Ronnie Brunswijk, fractielid van de ABOP. Gerald Pauwiro Regio, fractieleider van de NPS. En Ebu Jones, fractielid van de NDP.
2: Ik begrijp wel, en zeker ten overstaan van die samenleving, dat deze vergadering geschorst is geworden vanwege een handeling waarbij er onrechtmatige vergadering is geopend en dat wij zeker ook als fractieleiders beraadslag hebben. En dat het duidelijk was dat er een kwestie is van een onrechtmatige vergadering. En u komt dood eenvoudig, probeert u die vergadering te openen. Voorzitter, het is een miskenning naar die samenleving. De wijze van uw handelen, waarbij u geen presentie hebt getekend en conform ons ordereglement. En u een vergadering heb geopend, geleid, vervolgens overgedragen en achteraf bleek dat u niet getekend had. En u komt en u opent de vergadering alsof er niets aan de hand is.
3: Het is duidelijk wat u probeert te
2: laat het
3: zeggen.
2: Duidelijk zijn
3: laat het duidelijk
2: dat er een onrechtmatige vergadering gaande is. Die u geopend had?
3: Nee.
2: Voorzitter, u had een onrechtmatige vergadering geopend.
3: Dat is niet wat we af hebben gestemd.
2: Omdat u geen presentie, u maakt ook geen...
3: Wij hebben een fractieleidersoverleg gehad waarbij geen zins is aangegeven dat er onrechtmatig. Waarom komt u met die conclusie? Er is duidelijk gesteld, er is een omissie als je niet tekent zoals vaker leden spreken en nader gaan tekenen. Er is duidelijk gesteld, ik ga hier aangeven, het is niet voorzien in het ordereglement dat eventueel een voorzitter wij verplicht op een stoel moeten hebben die als hij getekend is. Voor de vergadering wordt er een lijst beschikbaar gesteld aan de voorzitter om te kijken of er quorum is. En de presentielijst heeft die twee functies. En de voorzitter kan direct daarna nog tekenen. Zolang de vergadering niet gesloten is, kan de voorzitter tekenen. En de voorzitter heeft erna getekend. Ik heb erna getekend. Zoals meerdere leden, ook u, later kunt tekenen, zolang de vergadering niet gesloten is. Dus het is... En we kunnen verder vervolgen. U heeft net iets geciteerd, we hebben in een fractieleidersoverleg gesproken. We hebben daar niet gezegd, er is een onrechtmatige vergadering. Dus ik weet niet hoe u daarmee komt. We hebben duidelijk met de fractieleiders gesproken. Ik ga niet kunnen toelaten dat u eerst hier stelt dat niet waar is. We hebben fractieleidersoverleg duidelijk gezegd, er is een omissie. We hebben niet gezegd, het is een onrechtmatige vergadering. Nu komt u hier, nadat we in de fractieleidersoverleg gezeten hebben, om nu te stellen dat het onrechtmatig is? Dat klopt dan niet, toch? Ja, punt van orde. Voorstel van orde. Wordt dat ondersteund? Wat is uw voorstel?
4: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, laat me datgene wat lid Gayadin aanhaalde. Misschien een ongelukkige woordkeuze van lid Gayadin. Omdat die vergadering niet onrechtmatig is, omdat die vergadering conform is uitgeschreven. We mogen en we hebben gezien wat er is gebeurd met betrekking tot openen van die rechtmatige vergadering. Want die vergadering is rechtmatig uitgeschreven, dus die vergadering is rechtmatig. Maar het proces om aanvang te maken met die vergadering, daar hebben we gemerkt dat er uitdagingen zijn. En u heeft aangegeven dat er overleg is gepleegd en dat er daarover is gesproken. Zij het nou een omissie, zij het nou hoe we het willen verwoorden. Punt is, voorzitter, dat ik voorstel dat we het proces van je rechtmatige vergadering opnieuw starten. De vergadering is rechtmatig uitgeschreven. Laten we het opnieuw starten en dan kunnen we doorgaan met die vergadering. Want uiteindelijk zouden we om 10:00 moeten beginnen. Het is nu bijna half drie. Die samenleving wacht, die begroting wacht. Dus ik stel voor dat op basis van een omissie, hoe je het wil noemen, dat we doorgaan met die vergadering. Natuurlijk met de nodige zaken in rekening. Ja, precies.
3: Nee, het gaat niet opnieuw
4: dus
3: starten.
4: Daarom zeg ik opnieuw, toch? Dus dat
3: nee, dat gaat niet kunnen.
4: Kunnen we daarmee doorgaan? Oké, zit. Afgesproken, voorzitter.
3: Nee. Ja, wat is uw voorstel ondersteund? Ja, wat is uw voorstel?
2: Voorzitter, of er een ongelukkig woord is gekozen, dat laten we in het midden. Maar we begrepen, en dat is wat we overlegd hebben, voorzitter, dat zoals ook het voorstel wordt gedaan door geachtelid Jones, zijn niet vaak eens met elkaar, maar goed, in dit geval wel, voorzitter. We gaan die vergadering opnieuw moeten starten. En als u daarmee instemt, willen we dan aanvang maken met die vergadering, maar voorzitter. Maar voortgaan, zoals u doodnormaal binnenkomt en zegt dat we doorgaan en de regering vraagt om te vervolgen, dat is onkan, voorzitter.
3: Als het een rechtmatige vergadering is, waarom zou het opnieuw moeten starten? Het is al vastgesteld, er is een hiaat in het reglement van orde. Je kan niet stellen op het moment, artikel 31 zegt duidelijk, leg de procedure als volgt. Ieder lid tekent de presentie, leest, oké, prima. De griffier, en het staat ook, en aan het einde staat er duidelijk, blijft, en de presentielijst blijft ter tafel voor de griffier liggen. Het is niet terstond en er is vaker voorgekomen. Het is vaker voorgekomen dat er leden naderhand nog getekend hebben tijdens de vergadering. En dat doet u ook en dat doen andere voorzitters ook. Oké? Het is in het verleden ook geschied. En ik vraag dan, en nog een keer hoor, nogmaals. Blijf ter tafel, zei u net, hè. Kijk. Ja. De griffier overhandigt de lijst aan de voorzitter zodra tenminste 26 leden getekend hebben, waarna de voorzitter de vergadering dadelijk opent. Op het moment dat er 26 aangegeven is door de griffier, open ik. Het kan zijn dat ik daarna teken, het is een omissie als ik niet teken, maar de 26 rechtvaardigt dat de vergadering gestart is. U kunt u ook herinneren dat, ja, dat kan ook. Er is geen grond dat dat niet kan. Zolang er handelingen zijn die aantonen bij audio en visueel dat de persoon aanwezig is, gesproken heeft, is dat zo. En ik heb hier geconsulteerd, eerdere voorzitters. Ik heb geconsulteerd en er zijn zelfs voorzitters waar dit al eerder voorgekomen is. Er zijn leden die ook gesproken hebben, naderhand getekend hebben. Dus het is al gebeurd eerder. Als u nu wil gaan doen alsof er een novum is, dan vind ik het jammer. Maar ik vraag dat wij, ondanks het hiaat dat daar aanwezig is, dat we gewoon continueren. Toch? Er is, zolang er 26 is, is er een rechtvaardige vergadering. Een rechtmatige. Is er nog een opmerking die gedaan wil worden? Ja, graag. Heeft u een punt van orde vanuit deze zijde eerst? Want u had, hier was er eerder ingedrukt. Ja.
5: Dank u wel, voorzitter.
3: Voorstel van orde, ja.
5: Voorzitter.
3: Ja.
5: In alibi alles waar ik ben gewoon fout. Maar u heeft daar net voor gelezen. Wat de orde moet zijn. Zoveel mensen moeten tekenen.
3: Ja.
5: De voorzitter is in de zaal. Hij is lijfelijk aanwezig. Maar het is een omissie. Kennelijk vergeten om te tekenen, maar hij is aanwezig. Dus als het zo is dat hij niet heeft getekend en de verklaring is aangevangen, dan wil ik voorstellen dat wij als parlement dat we zeggen van de voorzitter heeft zich verkeerd niet getekend. En dat is een kleine omissie is dat wij als parlement, we zitten hier. En als we van goede orde is, dan zeggen van laten we de vergadering voorzetten en die aantekening maken zeg van het is een omissie en is de zaak afgelopen. Dus we hoeven niet de hele de gemeenschap bezig te houden met dit. Dus als hij nou aan het over van het teken, maar hij was lijfelijk aanwezig. Dus dat heeft iedereen gezien.
6: Ja.
5: En ik denk dat wij in het parlement laten we een besluit nemen zeg, van, dat we voor deze keer dat we dit vergadering door laten gaan. En wat de minister heeft gezegd dat we een analoog laten opnemen. Ik denk dat we niet hoeven een hele discussie van te maken. Maar hij was het teken, maar hij was aanwezig. Ja, dus ik wil oppositie en coalitie vragen zodat we de vergadering kunnen laten voorzetten.
3: Ja.
5: Ja, we hoeven niet te gaan zoeken als we verder gaan, juridisch dit en dat, gaan we verder van huis.
6: Ja, helemaal.
5: Ja?
3: Ja.
5: Dus ik vraag het parlement, via uw voorzitter, dat we dit besluit kunnen nemen, zodat we verder kunnen gaan. Dank u wel.
3: Dank u wel. Ik vraag ook aan deze zijde, dat als de voorzitter gestart heeft, daarna of na 10 minuten of een half uur daarna tekent. Als u gaat stellen, principieel luister, eerst getekend en dan pas spreken. Dan heeft een hiaat in het reglement van orde die daarover niet spreekt. Dat het verplicht gesteld is, je moet getekend hebben. Als je nou, als ik heb direct daarna getekend, dan zeg ik oké, ik heb getekend. Dan vindt u nee, zolang u niet getekend heeft, artikel 29, mevrouw Ramdien, u stoort. Artikel 29 lid 3 stelt, DNA vangt haar beraadslaging. DNA vangt haar beraadslaging. Niet aan en besluit niet meer dan de helft der leden tegenwoordig is. De norm is dus tegenwoordigheid van leden, niet de samenstelling van de presentielijst, inclusief de voorzitter. Nu weet ik, wilt u allemaal dat ik teken? Prima, ik heb daarna getekend, toch? En als we nu gaan stellen, nou, er is een paar minuten ertussen, willen we daarover discussiëren?
1: Aldus de discussie in de Nationale Assemblée over het al dan niet rechtmatig geschieden of het rechtmatig verlopen van de vergadering. Uiteindelijk is de vergadering vervolgd. We blijven nog bij de Nationale Assemblée, want er zijn vragen gesteld aan de minister van Buitenlandse Zaken, Melvin Bouva, over het aanstellen van een niet-residerende ambassadeur voor de staat Israël.
7: Voorzitter, Suriname heeft Palestina erkend als een onafhankelijke staat. Dat hebben wij toentertijd gedaan onder leiding van wijle president Boutersen op principiële keuzes, op het recht van volkeren tot zelfbeschikking, waardigheid en vrijheid. Ik heb een vraag aan de minister. Hoe zorgt deze regering ervoor dat het kiezen tot een ambassadeur voor Israël niet onze principiële positie afzwakt ten opzichte van Palestina? En minister, kunt u voor mij bevestigen dat Suriname onverminderd blijft staan achter het recht van het Palestijnse volk op een eigen staat? We hadden het net over het internationaal recht. Staan wij onverminderd, minister, achter het internationaal recht en achter de bescherming van onschuldige burgers waar ook ter wereld? Want voorzitter, diplomatieke relaties onderhouden is één ding, maar een land dat zelf vrijheid, rechtvaardigheid en menselijke waardigheid hoog in het vaandel draagt, mag er geen moment de schijn ontstaan dat wij stilblijven wanneer duizenden burgers worden vermoord, wanneer duizenden kinderen worden verhongerd, wanneer een land wordt beschuldigd van genocide en daar wij dodelijk een ambassadeur voor gaan benoemen. Ik dank u, voorzitter.
8: Voorzitter, en ik ga deze interruptie voorzichtig inleiden. Suriname is een vreedzame samenleving waar alle etnische groepen, religieuze groepen in harmonie al eeuwen met elkaar samenleven. Dan bevreemdt het ons dat de regering een niet-residerend ambassadeur voor Israël benoemt. In maart van dit jaar heeft het parlement van dat land een wet aangenomen die de doodstraf doet gelden uitsluitend voor mensen van één etnische groep, CQ, religieuze geloofsovertuiging, de Palestijnen. Dat is volkomen in strijd met de normen en waarden van ons land Suriname. Ik wijs erop dat Suriname pas in 1995, nadat de apartheid was afgeschaft in Zuid-Afrika, hebben we diplomatieke relaties met Zuid-Afrika aangeknoopt. Ik laat nog buiten beschouwing dat er meer dan 80.000 mensen zijn omgebracht in dat land. Ik laat buiten beschouwing dat mensen uit hun huis worden gezet en dat land wordt ingenomen en huizen worden ingenomen. Dus deze daad van de regering roept vraagtekens op. Hoe ziet ons buitenlands beleid eruit op dat stuk? En ik ben blij dat al helemaal niet aan de orde is wat is geweest in het verleden van een ambassade in Jeruzalem. Graag toelichting, voorzitter.
6: Ten aanzien, voorzitter, van een van de meest besproken zaken. Dat is de benoeming van een, let wel, niet residerende ambassadeur van Israël in Suriname. Moet ik bevestigen, voorzitter, dat wij een bestaande relatie, bilaterale en diplomatieke relatie hebben met Israël. Er zijn zelf, voorzitter, projecten die zijn geïnitieerd en lopend zijn. Vanaf landbouwinitiatieven, projecten binnen de gezondheidszorg. Onze, hoe noem je dat, de ADEC Universiteit, de campus op de universiteit, voorzitter. Het is een voortvloeisel vanuit de bestaande relaties. Uitgaande van de inzet, niet van mij als minister op dit moment. Mogelijk komen er een aantal van deze dingen. Maar al voorgaande regeringen, voorgaande presidenten en ministers die daarvoor hebben gestaan. Dus er is een bestaande relatie. En wat ik absoluut wil stressen, en dan neem ik mee de vraag van het lid Sadi, de vragen van lid Pawiro. Ik dacht Pawiro Rijo voor de volledigheid, inderdaad. De vragen van ons nieuw geacht lid, ik probeer zo ver te zien, is dat Kasjo? Ja, geacht lid Kasjo. En zeker de interventie van ons geacht lid Jones. Met dank voor die interventie. Zeker vanuit uw meer verantwoordelijkheid, denk ik zo, als voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken die de zaak nauwgezet heeft gevolgd. Is dat niet anders, voorzitter, dat we een bestaande relatie hebben en dat er daarin niets is veranderd. Zoals er ook, lid Somoharjo, niets is veranderd in spanningsveld ten aanzien van de erkenning van Palestina. Daar is er niets veranderd in het standpunt van Suriname. En wij blijven onverminderd staan achter dat standpunt vanaf 2011. En ook deze regering behoudt dat standpunt. Dus ik hoop in alle rust om is abtak, nou op tien gevoelig zijn niet. Maar even zo wel belangrijk om in alle rust die duidelijkheid te geven. Ja, er is een bestaande diplomatieke relatie. En ja, we hebben standpunten aanzien van Palestina aangenomen. Dus wij moeten vaststellen wanneer de vraag komt dat er daarin geen wijziging is opgetreden. En of zal optreden. En als, zeg het lid, een van uw leden vindt van ja, maar we moeten de diplomatieke landen, de banden verbreken. Tot nu toe is de regering niet op dat punt. Maar als een lid dat vindt en daarvoor meerderheid zou kunnen vinden, dan horen we dat. Bedoelt het lid Sadi te zeggen, ja, we moeten de banden verbreken met Israël? Ik weet het niet, of een van de anderen, ik weet het niet. Ik denk het niet. Dus zolang de banden er zijn, zijn er zaken erin welke wij in zeker goede overweging moeten doen. En dat is dus het onderhouden van die banden. Meestal gebeurt dat op een behoorlijke manier. op basis van reciprociteit overigens ook nog middels het hebben van een vertegenwoordiging. En deze vertegenwoordiging is anders, en ik dacht dat de Jones het zei, anders dan wat we in het verleden hebben gezien. Ja, Jeruzalem genoemd en dat genoemd en zo. Nee, is een non-resident. Dus de vertegenwoordiger doet vanuit hier. En we zijn druk bezig om alles in place te hebben om dat werk te kunnen doen.
1: De minister Melvin Bouffa van Buitenlandse Zaken. Hij is ingegaan op vragen van het parlement met betrekking tot het aanstellen van een niet-residerende ambassadeur voor de staat Israël. We hebben voor de minister u laten horen, de fractieleider van de Partij Lehoer, Bronte Somarjo, als ook de fractieleider van de NPS, Gerald Pawiro-Rejo. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op dinsdag 23 juni. Blijft u afgestemd? Ik bedank u voor het luisteren. Hebt u een fijne dag verder.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van dinsdag 23 juni, groene erwtensoep met kip en rookworst, antrua met gedroogde garnalen, kipballetjes in oestersaus en masala bambang. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

0: Papatruminamasta.
1: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
2: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat jij...

0: nigga.
1: Yama?
2: Enough, mama mi. One minimum bribe dat toch is in precies €100 no mo gym.
1: Dat had ik je beloofd.
2: Maar die no ma zijn naar €50 gym alsnog, no?
1: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
2: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timolanga in mi bere.
1: Maar ik heb haar eerst beloofd.
2: Is zo je moeder? Nee, ma.
1: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
2: Anomoso, fijne dag.
1: Is goed, ma. Hallo, mama.
2: De cello. Dat is meer zie ik brokken gesprek.
1: Nee, mama.
2: Wel, if je bosena €100 eten, zorg dat ik doe via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
1: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
2: Ja, dan sabi. Want een service geweldig. De oersmal heeft me de jeep direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
1: Nog iets, mama?
2: Ja, amoni zei bosena. Die schoon, maar ik kan zijn en Jim ook toe.
1: Mama!
3: Rustig, dikke rustig, maar iedereen. Rustig, rustig. Omwikama. Oei, omwikama. Fai omwikama. Ruwaka dabe, ai, go. Hey, dik alasan. Ugo snel, dik alasan. Hey, wakti. Uko wanta ku dabe. Oké, Arkino, taie bek. Wat teke mi? Ja, want daar kwam voor mako teke usan. Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, hey, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, safety through innovation. Maar wat san, goede eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improcer NV. Hoe ben je van jou?
4: Eethuis Esseline met het menu voor vandaag, dinsdag 23 juni. Sweet osso bami, sweet osso nasi, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, de heri met zoute vis en ei, gele pisi moxalisi met gerookte kip, Chinese taiersoep met kip, gebakken vis met oma, haar speciale saus en masala kip en ei. Als groente kozeban, kaisoi en pampong wil je opnieuw verliefd raken. Eethuis Esseline, annyeongso, nanga ekte, switesi, fufosi. Bonistraat 106 tegenover Indramayu voor telefonische bestellingen 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluiten appen 748-7679. Esseline.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is dinsdag 23 juni. Er is onlangs aan de bel getrokken door onderwijsgevenden, met name de gecommitteerden. Uit informatie is gebleken dat er sprake is van achterstallige betalingen. De gecommitteerden waren zich reeds aan het roeren en de mogelijke gevolgen kunnen zijn dat de examen van de verschillende scholen in gevaar komen. We spraken daarom gistermiddag met Bernice Baron, de voorzitter van de VOLS, of althans de president van de VOLS, en zij gaf ons de volgende informatie.
1: We kregen individuele appjes van dat gecommitteerde gelden niet zijn uitbetaald, want de mensen hebben hun loonstroken al bekeken. En toen zagen ze van dat gecommitteerde gelden niet zijn uitbetaald. In de communicatie met het veld hadden wij aangegeven dat de mensen die vorig jaar en de jaren daarvoor, denk 3 jaar terug, hebben gefunctioneerd als gecommitteerde, dat ze nu uiterlijk 1 juni dat alle gecommitteerden over hun gelden zullen beschikken. Dus ze hebben dat vastgehouden. En wat schetst ons verbazing? Dat de mensen hun loonstrook bekijken en ze zien degene die daar recht op hebben, die zien niet dat de gelden zijn opgenomen. Dus een beetje paniek. Geen geld. Dus we gaan niet werken. Oké. Ik heb toen gekoppeld met het ministerie, afdeling ATD, Algemeen Technisch Beheer. En ik kreeg te horen van dat de mensen over een aparte loonstrook zullen beschikken. Dus wordt een andere loonstrook uitgedraaid. En CIBIMA is nu bezig de loonstroken uit te draaien. Maar ik gaf aan van toen we zijn geweest voor het gesprek. We hebben na het tekenen van, die overeenkomst hebben we al 2 overlegmomenten gehad. De eerste was te bevestigen dat het ministerraad de overeenkomst heeft goedgekeurd. En daar hebben we al besproken van hoe de uitbetaling zal plaatsvinden. Het tweede gesprek weer, heb ik weer gevraagd van welke groepen zullen wanneer over hun geld beschikken. En toen werd ons aangegeven, nee, de gecommitteerde is 1 juni. En we hebben dat meegenomen. Dus als de mensen nu zien dat ze het niet hebben gehad, is toch terecht om gelijk aan de bel te trekken. En dan gaat het niet erom van, de mensen kunnen niet wachten. Nee, het zijn gelden van vorig jaar, het jaar ervoor, of 2 jaar ervoor. De mensen hebben er recht op. En er is aangegeven, er is een afspraak gemaakt, het wordt betaald, dan moet je het uitbetalen. Want als zij weer als gecommitteerde moeten functioneren, wat ga je dan krijgen? Nee, ik ga dan voor een derde keer of een tweede keer, ga ik niet werken, want ik heb nog gelden te goed bij de overheid. Dus wij hebben toen ook meteen een mail gestuurd naar het ministerie, naar de minister, om daar aan te geven van, als er geen oplossing komt, dan zien we dat het examen in gevaar komt.
0: En misschien toch voor de duidelijkheid, kunt u ons even uitleggen wat dat inhoudt? Gecommitteerde, wat is dat? Wie is dat? Wat voor gelden zijn dat?
1: Als er examens worden afgenomen, of VOS-niveau, als er examens worden afgenomen, dan heb je externe kracht nodig die er ook bij is. Toch, die gaat naar toezicht houden. En die gelden zijn niet betaald. Straks heb je ook de MULO-kandidaten die straks ook een examen zullen afnemen. Maar dan heb je ook dan weer geen externe krachten die aanwezig zullen zijn als die dingen niet betaald worden. Dus dan snapt u wat er kan gebeuren. Toch, maar ik heb intussen begrepen dat de loonstroken worden uitgedraaid. Ik heb gevraagd. Tot wanneer kunnen de mensen uitkijken? Het kan vandaag, het kan morgen, tot uiterlijk overmorgen.
0: En om hoeveel geld gaat het, mevrouw Baron? Weet u dat misschien?
1: Nee, ik weet niet precies om hoeveel geld het gaat. Er worden nu 900 loonstroken uitgedraaid. Maar er is nog een groepje. En die communicatie heeft een beetje slecht plaatsgevonden. Want als wij vragen wanneer wordt er uitbetaald, er wordt aangegeven tot uiterlijk 1 juni. Maar als er fouten zijn in bepaalde declaraties, want leerkrachten moeten declaraties invullen. Als er ergens fouten zijn gemaakt van desbetreffende leerkrachten, dan moet je dat ook melden, toch? Want dan weet zo'n leerkracht van, bij mij zijn er fouten gemaakt, dus ik ga 1 juli niet over mijn gelden kunnen beschikken. Dus dat stukje is niet goed gegaan.
0: Daarnet hebt u gesproken over een achterstand die groter is dan een jaar. hoe zal de uitbetaling geschieden? Zal de hele achterstand in één keer ingehaald worden, ingelopen worden? Hoe zit dat?
1: Dat is ons aangegeven, ja.
0: En wat zijn de gevolgen indien de betaling niet geschiet volgens de gemaakte afspraken?
1: Kijk, ik heb... we moeten in de groep nog straks gaan communiceren. Wat de volgende stappen zijn. We wachten dan even af om te kijken van oké, zien de mensen hun longstroken? Hebben ze hun longstroken kunnen bekijken? Zijn die al uit? Dus daarop wachten we dan even.
0: Bernice Baron, de president van de VOLS. We hebben daarna contact opgenomen met directeur Gracia Ormskerk. Zij is directeur algemeen vormend onderwijs. En zij gaf ons aan dat de betalingen reeds zijn gestart.
2: Natuurlijk betreuren we deze situatie. Dat de gecommitteerden of de mensen allemaal hun achterstallige betalingen nog niet hebben gehad. Want het ministerie heeft echt wel werk verricht om dit in orde te maken. We hebben trouwens ook met de bonden hierover gesproken. U weet, er was een actie vanuit de bonden. En dit waren echt wel de heikelpunten die ze hadden aan elkaar. En de afspraak was dat we dus zouden laten uitbetalen van de maand. Wat hier mis is gelopen, er zijn een heleboel andere dingen die ermee bepaald staan. Ik begrijp ook administratieve zaken die een rol hebben gespeeld. Maar we hadden wel afgesproken met de bonden dat, zeg maar, als het gaat om Mungu Taku, want daar heeft het ook over, toch?
3: Ja.
2: Want die mensen, als het gaat om Mungu Taku, waren het van de 13 of 15 leraren, om even dat te voeden, maar van de 15 leraren, dat 5 tenminste van de maand betaald zouden worden. Voor de rest zouden we dan een volgend moment laten uitbetalen. Omdat er dus heel wat administratieve, men kan zeggen, romslomp erbij kon kijken. Mm-hmm. En van de leraar, comiteerde, daarmee zijn we dus ook bezig om dat allemaal in orde te maken. Want we begrepen dat de mensen de betaling moeten krijgen, hoe je het bent of keer. Maar er komen een heleboel zaken bij kijken, vooral administratieve zaken.
0: Als ik het goed mag begrijpen, is de uitbetaling al gestart?
2: We zijn al gestart. In ieder geval met het administratief gedeelte zijn we gestart. Of de betaling geschied is, dat moet ik dus zo meteen horen in de directiemeeting, want daar zat ik net in.
0: En u hebt daar net vaker het woordje administratie aangehaald. Hoe staat het met de administratie op het ministerie van Onderwijs? Ja, lopen jullie achter? Hoe zit dat?
2: Ik moet eerlijk zeggen dat we inderdaad achterlopen. Er moet veel gebeuren. Kijk, vanaf minister Curie er is, hebben we gekeken naar zaken sinds vanuit het resultaat wat de quickscan had opgeleverd. Hebben we gekeken naar verschillende processen binnen het ministerie. Een van de processen, als het gaat om lesuren staten, maakt zo'n proces bijna 52 stappen. Dat soort dingen hoeven niet meer, toch? Want wij hebben gekeken hoe het korter kan. En natuurlijk kan je kijken hoe het korter kan, maar je moet ook flexibiliteit aan de dag leggen en mensen die het werk dus echt wel naar behoren doen. Ik weet dat, dat de administratie aan de Heerstraat zeg maar lang, soms lang op zich laat wachten, omdat we dus ook te weinig mensen hebben die alle administratieve gegevens moeten verwerken.
0: Mevrouw Armskerk, er was onlangs een oproep gedaan aan leerkrachten om hun gegevens, et cetera, op een formulier in te vullen of te mailen naar het ministerie om administratieve processen te versnellen of te verduidelijken. Hoe staat het daarmee?
2: Volgens mij, want dat is op het bord van loon

0: 16 hatte man ja gesehen, 10 Jahre verder. En die gegevens hebben we eerst moeten afwerken. Dus alles wat aan het begin was, hebben we afgewerkt. En dan komen we nu op dat van wat er nu gebeuren moet. Maar we zijn met zaken van 2016 geconfronteerd, 2017 en zo, en zo maar door. Dus al die gegevens moeten we, al die administratieve handelingen moeten we plegen om deze dingen af te werken.
1: En hoe gaat het ministerie om met de ontevreden leerkrachten? Hoe ziet jullie communicatie eruit? Want die zijn er nog wel wat.
0: Er zijn een heleboel mensen die natuurlijk ontevreden zijn. En ik kan het wel best begrijpen. Ik zal geen populaire uitspraken doen. Maar ik weet wel dat de mensen toch wel overhoop zitten met hun salaris. Of met hun waardering. We weten dat wat de leraar verdienen niet toereikend is om dus er niet rond te komen een maand, een hele maand. En het lerarenwerk, omdat ik zelf ook leraar ben, vind ik wat het inhoudt. Dat je niet, het stopt niet bij alleen bezig zijn in de klas. Je bent constant en de hele dag bezig, want je moet je voorbereiden op het vak dat je verzorgt aan alle kinderen, alle klassen, als je op een middelbare school bent. Heb je verschillende klassen en dan zal je daarop moeten voorbereiden. Ben je op een basisschool, dan moet je alle vakken verzorgen die op de basisschool worden gegeven. Dus een leraar is constant bezig, er wordt veel van ze verwerkt. En op dit moment, ja, vergelijkt men natuurlijk zij die minder geschoold zijn, die een heleboel verdienen, en zij die naar school zijn gegaan, een diploma hebben, zelf een master, en helemaal eigenlijk bijna aan de grond zijn met hun salaris. Dat soort dingen moeten we wel gaan bekijken. We kunnen niet blijven praten en niet handelingen treffen om de leraren te motiveren. En ik weet dat het niet alleen maar gaat om salaris. Er zijn ook andere dingen die leraren graag zouden willen. Toch? Weet je, dus we hebben het over de secundaire voorwaarden. Dat is dus toch wel daar iets zouden willen zien in positieve zin.
1: Nou goed, tot slot, mevrouw Ormskerk, voor wat betreft dit onderwerp, de examens zijn gegarandeerd. Mogen we dat zeggen?
0: We gaan natuurlijk met, met gisteren heb ik via social media een paar dingen gelezen. En we gaan natuurlijk met de bonden moeten praten, de leraren moeten praten, want het gaat om communicatie. En als je hebt gecommuniceerd, dan moet je je wel houden aan wat je hebt afgesproken. Mocht het zijn dat zaken nog niet in orde zijn gemaakt, dan dienen wij als ministerie ook weer met de mensen in contact te treden. Dus we gaan al die dingen, we gaan even moeten kijken en natuurlijk praten, door te praten, door communiceren. Te communiceren bereik je wel veel. Ja.
1: Dus het is nog niet zeker.
0: Maar op dit moment heb ik niet begrepen dat er geen examens zijn gedaan gedraaid vandaag. Of dat die examens niet worden gedaan vandaag. Dus laat me zeggen dat het op dit moment rustig is.
1: De directeur Algemeen Vormend Onderwijs, Gracia Ormskerk. We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om mevrouw Ormskerk ook te vragen over de vele scholen, met name in het binnenland, die gesloten zijn vanwege wateroverlast. Mevrouw Ormskerk antwoordde als volgt.
0: Natuurlijk is het bekend hoeveel scholen onder water zijn gelopen. Ik moet wel zeggen dat het een heleboel scholen zijn geweest, want het had een van de dagen zo hard geregend dat haast heel Paramaribo onder water was. Of laat me zeggen, een aantal delen in Paramaribo onder water waren geraakt. Dus vandaar dat een heleboel scholen waren gesloten. We merken dat het wel een beetje langzamerhand afneemt. En de scholen weer een beetje open kunnen, zodat de kinderen les kunnen volgen.
1: En het aantal, mevrouw Ormskerk?
0: Het aantal heb ik niet helemaal in kaart, want dat moet ik op van de inspectie vragen. Maar het zijn een aantal scholen. Op dit moment, laat me kijken, hadden we 4 scholen waarmee we zaten. OS Davis Buiten, OS Maritretten, OS Kwarasang en Hanaslus. Die scholen zijn de afgelopen week gestart. Op de andere scholen, laat me dat even duidelijk

0: op de andere scholen waar het dus veel wateroverlast was, trok het water wel, zeg maar, iets sneller weg.
1: En mevrouw Armskerk, hoe staat het met de school te Brokopondo?
0: De school te Brokopondo, ja, dat is ook een zorgpunt hoor, omdat we met verschillende factoren daar te maken hebben. Die school is gebouwd in een dal. Wanneer het regent, hebben we heel veel wateroverlast. Maar het is ook bekend dat er dus ook goudwinning daar wordt gedaan. Goudwinning daar wordt gedaan. Waardoor dus eigenlijk er natuurverschijnselen ontstaan.
1: Is de school al daar al open?
0: Ik zou het niet echt nu kunnen zeggen met klem kunnen zeggen. Omdat dus eigenlijk dit valt onder het bord van beroepsonderwijs. Dus ik zou even moeten kijken. Ik denk niet dat ze nog zijn gestart. Dat moet ik wel zeggen. Want tot en met weekend was dat niet het geval.
1: Ja, we hadden onlangs een geval, een situatie gehad te Jumo. Waarbij er is geschoten op een polykliniek van de medische zending. En daarmee gepaard is ook de basisschool al daar gesloten. Vanwege veiligheidsoverwegingen. Hoe staat het daarmee?
0: Ik zou dat wel aan de inspectie overlaten om deze vraag te beantwoorden hoor.
1: Ten aanzien van de scholen die onder zijn gelopen en die een achterstand hebben opgebouwd. Hoe zal deze achterstand ingehaald worden, ingelopen worden?
0: Laat me zeggen, de leraren of de scholen waren wel bezig al een beetje te kijken naar hoe ze het rooster zouden aanpassen. Er werd ook gedaan aan afstandsonderwijs. Natuurlijk hadden niet alle kinderen, omdat niet alle ouders betrokken waren. Maar dit stukje hebben de leraren of de scholen op zich genomen hoe ze de achterstand inlopen. Weet je, want het is moeilijk om tijdens regenval kinderen toe te laten op school. Omdat we dus echt wel moeten denken aan de veiligheid als eerst van de school. En daar gaat het om. We willen geen risico's nemen als er wateroverlast is en kinderen zijn op school. Vooral als het water blijft zitten. Want ik denk je wat het kan, die wat ziekte met zich meebrengt. Dus de leraren zijn wel bezig geweest met de kinderen en er moet een roosteraanpassing zijn, want ik was wel constant in contact met de scholen en ook de districtscommissarissen hebben ook hier hun best gedaan. Hoor. Ze hebben flink geholpen om te kijken wat ze willen doen, vooral op amateurs als je dus deze Rafubarabibatu waarmee ik constant in contact was. Met DC Noordwest, mevrouw Kranenburg is er ook besproken. Zij hebben allemaal ook hun best gedaan om dus de scholen, toch, om de kinderen toch wel van les te voorzien.
1: En wat wordt er vanuit het ministerie gedaan? En het ligt weliswaar misschien op het bordje van het ministerie van Onderwijs, maar wat wordt er vanuit uw ministerie gedaan om dit probleem te verhelpen? Het onderlopen van scholen, jaar in, jaar uit.
0: Kijk, we moeten een lijn hierop aanmaken. Kijk, we hebben geen allemaal pad op weer, op extreme weeromstandigheden, maar we moeten wel gaan kijken hoe we zo snel mogelijk komen tot oplossing. En daar hebben we verschillende instanties hierbij nodig. We hebben samenwerking met andere instanties of ministeries nodig, openbare werken, regionale ontwikkeling, maar ook financiën, om dus te kijken. We gaan ons door die klimaatwisseling, dan moeten we ook kijken naar schoolinfrastructuur, de weersomstandigheden die dus maken dat zeg maar het schoolterrein onder water loopt. We gaan moeten investeren daarin om de schoolgebouw anders in te richten. Betere afwatering en onderhoud van schoolterreinen is belangrijk. Maar ook vooral van belang, want wanneer het water allemaal wegtrekt, dan zien we zelf, het is niet alleen maar water dat daartoe zat. Er is heel veel afval. Ik denk dat we ook een bewustwordingcampagne moeten gaan opzetten om Surinamers verantwoordelijk te maken om te gaan, hoe ze omgaan met afval. We gaan veel smijten overal. Toch? Een stuk met vaderlandse liefde is nodig om ons land behoorlijk te laten uitzien. We hebben een heel mooi land. Heel mooie natuur, heel veel groen. Laten we dat koesteren, want dat is meer dan goudwaard. Dus ik zou vragen aan alle Surinamers. Laten we met z'n allen werken aan een schoon Suriname. Het moet kunnen, als we nu beginnen en iedereen op zichzelf let, hoe men met zijn of haar vuil of haar moet kunnen dat we een schoon Suriname hebben. En dat de schoten en trenzen niet verstopt raken tijdens, tijdens regen. Dat is wat ik wil zeggen.
1: Gracia Ormskerk, directeur algemeen vormend onderwijs op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Gisteren is in de Nationale Assemblée discussie ontstaan over het al dan niet rechtmatig verlopen van de vergadering. De fractieleider van de VAP, Assis Gaidin, stelde dit punt aan de orde. We voeren nu terug naar dat moment. Naast Assis Gaidin, de fractieleider van de VAP, hoort u ook de voorzitter van de Nationale Assemblée, Ashwin Adin. Daarnaast Ronnie Brunswijk, fractielid van de ABOP. Gerald Pauwiro Regio, fractieleider van de NPS. En Ebu Jones, fractielid van de NDP.
2: Ik begrijp wel, en zeker ten overstaan van die samenleving, dat deze vergadering geschorst is geworden vanwege een handeling waarbij er onrechtmatige vergadering is geopend en dat wij zeker ook als fractieleiders beraadslag hebben en dat het duidelijk was dat er een kwestie is van een onrechtmatige vergadering en u komt dood eenvoudig probeert u die vergadering te openen. Voorzitter, het is een miskenning naar die samenleving, de wijze van uw handelen, waarbij u geen presentie hebt getekend en conform ons orde reglement en u een vergadering hebt geopend, geleid, vervolgens overgedragen en achteraf bleek dat u niet getekend had. En u komt en u opent de vergadering alsof er niets aan de hand is.
3: Het is duidelijk wat u probeert te
2: zeggen. Laat het duidelijk zijn
3: dat er
2: een onrechtmatige vergadering gaande is.
3: Ja.
2: Die u geopend had.
3: Nee.
2: Voorzitter, u had een onrechtmatige vergadering geopend.
3: Dat is niet wat we af hebben gestemd.
2: Omdat u geen presentie, u maakt ook geen...
3: Wij hebben een fractieleidersoverleg gehad waarbij geen zins is aangegeven dat er onrechtmatig is. Waarom komt u met die conclusie? Er is duidelijk gesteld, er is een omissie als je niet tekent zoals vaker leden spreken en nader gaan tekenen. Er is duidelijk gesteld, ik ga hier aangeven, het is niet voorzien in het ordereglement dat eventueel een voorzitter wij verplicht op een stoel moeten hebben die als hij getekend is. Voor de vergadering wordt er een lijst beschikbaar gesteld aan de voorzitter om te kijken of er quorum is. En de presentielijst heeft die twee functies. En de voorzitter kan direct daarna nog tekenen. Zolang de vergadering niet gesloten is, kan de voorzitter tekenen. En de voorzitter heeft erna getekend. Ik heb erna getekend, zoals meerdere leden, ook u, later kunt tekenen zolang de vergadering niet gesloten is. Dus het is... En we kunnen verder vervolgen. U heeft net iets geciteerd. We hebben in een fractieleidersoverleg gesproken. We hebben daar niet gezegd dat er een onrechtmatige vergadering is. Dus ik weet niet hoe u daarmee komt. We hebben duidelijk met de fractieleiders gesproken. Ik ga niet kunnen toelaten dat u eerst hier stelt dat niet waar is. We hebben fractieleidersoverleg duidelijk gezegd, er is een omissie. We hebben niet gezegd dat het is een onrechtmatige vergadering. Nu komt u hier, nadat we in de fractieleidersoverleg gezeten hebben, om nu te stellen dat het onrechtmatig is. Dat klopt dan niet, toch? Ja, punt van orde, voorstel van orde. Wordt dat ondersteund? Wat is uw voorstel?
4: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, laat me datgene wat lid Gaidin aanhaalde. Misschien een ongelukkige woordkeuze van lid Gaidin. Omdat die vergadering niet onrechtmatig is, omdat die vergadering conform is uitgeschreven. We mogen en we hebben gezien wat er is gebeurd met betrekking tot openen van die rechtmatige vergadering. Want die vergadering is rechtmatig uitgeschreven, dus die vergadering is rechtmatig. Maar het proces om aanvang te maken met die vergadering, daar hebben we gemerkt dat er uitdagingen zijn. En u heeft aangegeven dat er overleg is gepleegd en dat er daarover is gesproken. Zij het nou een omissie, zij het nou hoe we het willen verwoorden. Punt is, voorzitter, dat ik voorstel dat we het proces van die rechtmatige vergadering opnieuw starten. De vergadering is rechtmatig uitgeschreven. Laten we het opnieuw starten en dan kunnen we doorgaan met die vergadering. Want uiteindelijk zouden we om 10:00 moeten beginnen. Het is nu bijna half drie. Die samenleving wacht, die begroting wacht. Dus ik stel voor dat op basis van een omissie, hoe je het wil noemen, dat we doorgaan met die vergadering. Natuurlijk met de nodige zaken in rekening. Ja, precies.
3: Nee, het gaat niet opnieuw dus kunnen starten.
4: Daarom zei ik opnieuw, toch? Dus dat
3: nee, dat gaat niet kunnen.
4: Kunnen we daarmee doorgaan? Oké, zit. Afgesproken, voorzitter.
3: Nee. Ja, wat is uw voorstel ondersteund? Ja, wat is uw voorstel?
2: Voorzitter, of er een ongelukkig woord is gekozen, dat laten we in het midden. Maar we begrepen, en dat is wat we overlegd hebben, voorzitter, dat zoals ook het voorstel wordt gedaan door gachtenlid Jones, zijn niet vaak eens met elkaar, maar goed, in dit geval wel, voorzitter. We gaan die vergadering opnieuw moeten starten. En als u daarmee instemt, willen we dan aanvang maken met die vergadering. Maar voorzitter, maar voortgaan zoals u doodnormaal binnenkomt en zegt dat we doorgaan en de regering vragen om te vervolgen, dat is onkan, voorzitter.
3: Als het een rechtmatige vergadering is, waarom zou het opnieuw moeten starten? Het is al vastgesteld, er is een hiaat in het reglement van orde. Je kan niet stellen op het moment, artikel 31 zegt duidelijk, leg de procedure als volgt. Ieder lid tekent de presentie, leest, oké, prima. De griffier, en het staat ook, en aan het einde staat er duidelijk, blijft, en de presentielijst blijft ter tafel voor de griffier liggen. Het is niet terstond en er is vaker voorgekomen, dat er leden naderhand nog getekend hebben tijdens de vergadering. En dat doet u ook en dat doen andere voorzitters ook. Oké? Het is in het verleden ook geschied. En ik vraag dan, en nog een keer hoor, nogmaals. Blijf ter tafel, zeiden we net, hè. Kijk, ja. De griffier overhandigt de lijst aan de voorzitter zodra tenminste 26 leden getekend hebben, waarna de voorzitter de vergadering dadelijk opent. Op het moment dat er 26 aangegeven is door de griffier, open ik. Het kan zijn dat ik daarna teken, dat is een omissie als ik niet teken, maar de 26 rechtvaardigt dat de vergadering gestart is. U kunt u ook herinneren dat, ja, dat kan ook. Er is geen grond dat dat niet kan. Zolang er handelingen zijn die aantonen bij audio en visueel dat de persoon aanwezig is, gesproken heeft, is dat zo. En ik heb hier geconsulteerd, eerdere voorzitters. Ik heb geconsulteerd en er zijn zelfs voorzitters waar dit al eerder voorgekomen is. Er zijn leden die ook gesproken hebben, naderhand getekend hebben. Dus het is al gebeurd eerder. Als u nu wil gaan doen alsof er een novum is, dan vind ik het jammer. Maar ik vraag dat wij, ondanks het hiaat dat daar aanwezig is, dat we gewoon continueren. Toch? Er is, zolang er 26 is, is er een rechtvaardige vergadering. Een rechtmatige. Is er nog een opmerking die gedaan wil worden? Ja, graag. Heeft u een punt van orde vanuit deze zijde eerst? Want hier was er eerder ingedrukt. Ja.
5: Dank u wel, voorzitter.
3: Voorstel van orde, ja.
5: Voorzitter. Ja. In alibi, alles wat ik ben gewoon fout. Maar u heeft daar net voorgelezen wat de orde moet zijn. zoveel mensen moeten tekenen. Ja. De voorzitter is in de zaal, hij is lijfelijk aanwezig. Maar het is een omissie, kennelijk vergeten om te tekenen, maar hij is aanwezig. Dus als het zo is dat hij niet heeft getekend en de vergadering is aangevangen, dan wil ik voorstellen dat wij als parlement, dat we zeggen van de voorzitter heeft zich vergist, niet getekend. En dat is een kleine omissie is dat wij als parlement, we zitten hier. En als we van goede orde is, dan zeggen van laten we de vergadering voorzetten en die aantekening maken, zeg van het is een omissie en is de zaak afgelopen. Dus we hoeven niet de hele de gemeenschap bezig te houden met dit. Dus als hij Manchester heeft het over een teken, maar hij was lijfelijk aanwezig. Dus dat heeft iedereen gezien. En ik denk dat wij in het parlement laten we een besluit nemen, zeg van dat we voor deze keer dat we dit vergadering door laten gaan. En wat de minister heeft gezegd, dat we een analoog laten opnemen. Ik denk dat we niet hoeven een hele discussie van te maken. Maar de voorzitter teken, maar hij was aanwezig. Ja, dus ik wil oppositie en coalitie vragen, zodat we de vergadering kunnen laten voorzetten.
3: Ja.
5: Ja, om niet te gaan zoeken, als we verder gaan, juridisch dit en dat, gaan we verder van huis.
6: Ja, helemaal.
5: Ja, ja. Dus ik vraag het parlement, via uw voorzitter, dat we dit besluit kunnen nemen, zodat we verder kunnen gaan. Dank u wel.
3: Dank u wel. Ik vraag ook aan deze zijde, dat als de voorzitter gestart heeft, daarna of na 10 minuten of een half uur daarna tekent, als u gaat stellen, principieel luister, eerst getekend en dan pas spreken, dan heeft een hiaat in het reglement van orde die daarover niet spreekt. Dat het verplicht gesteld is, je moet getekend hebben per se. Als je nou, als ik heb direct erna getekend, dan zeg ik oké, ik heb getekend. Dan vindt u nee, zolang u niet getekend heeft, artikel 29, mevrouw Ramdien, u stoort. Artikel 29 lid 3 stelt, DNA vangt haar beraadslaging. DNA vangt haar beraadslaging niet aan en besluit niet meer dan de helft der leden tegenwoordig is. De norm is dus tegenwoordigheid van leden, niet de samenstelling van de presentielijst, inclusief de voorzitter. Nu weet, wilt u allemaal dat ik teken, prima, ik heb daarna getekend, toch? En als we nu gaan stellen, nou, er is een paar minuten ertussen, willen we daarover discussiëren?
1: Aldus de discussie in de Nationale Assemblée over het al dan niet rechtmatig geschieden of het rechtmatig verlopen van de vergadering. Uiteindelijk is de vergadering vervolgd. We blijven nog bij de Nationale Assemblée, want er zijn vragen gesteld aan de minister van Buitenlandse Zaken, Melvin Bova, over het aanstellen van een niet-residerende ambassadeur voor de staat Israël.
7: Voorzitter, Suriname heeft Palestina erkend als een onafhankelijke staat. Dat hebben wij toentertijd gedaan onder leiding van wijle president Boutersen op principiële keuzes, op het recht van volkeren tot zelfbeschikking, waardigheid en vrijheid. Ik heb een vraag aan de minister. Hoe zorgt deze regering ervoor dat het kiezen tot een ambassadeur voor Israël niet onze principiële positie afzwakt ten opzichte van Palestina? En minister, kunt u voor mij bevestigen dat Suriname onverminderd blijft staan achter het recht van het Palestijnse volk op een eigen staat? We hadden het net over het internationaal recht. Staan wij onverminderd, minister, achter het internationaal recht en achter de bescherming van onschuldige burgers waar ook ter wereld? Want voorzitter, diplomatieke relaties onderhouden is één ding, maar een land dat zelf vrijheid, rechtvaardigheid en menselijke waardigheid hoog in het vaandel draagt, mag er geen moment de schijn ontstaan dat wij stilblijven wanneer duizenden burgers worden vermoord, wanneer duizenden kinderen worden verhongerd, wanneer een land wordt beschuldigd van genocide en daar wij dodelijk een ambassadeur voor gaan benoemen. Ik dank u, voorzitter.
8: Voorzitter, en ik ga deze interruptie voorzichtig inleiden. Suriname is een vreedzame samenleving waar alle etnische groepen, religieuze groepen in harmonie al eeuwen met elkaar samenleven. Dan bevreemdt het ons dat de regering een niet-residerend ambassadeur voor Israël benoemt. In maart van dit jaar heeft het parlement van dat land een wet aangenomen die de doodstraf doet gelden uitsluitend voor mensen van één etnische groep, CQ, religieuze geloofsovertuiging, de Palestijnen. Dat is volkomen in strijd met de normen en waarden van ons land Suriname. Ik wijs erop dat Suriname pas in 1995, nadat de apartheid was afgeschaft in Zuid-Afrika, hebben we diplomatieke relaties met Zuid-Afrika aangeknoopt. Ik laat nog buiten beschouwing dat er meer dan 80.000 mensen zijn omgebracht in dat land. Ik laat buiten beschouwing dat mensen uit hun huis worden gezet en dat land wordt ingenomen en huizen worden ingenomen. Dus deze daad van de regering roept vraagtekens op. Hoe ziet ons buitenlands beleid eruit op dat stuk? En ik ben blij dat al helemaal niet aan de orde is wat is geweest in het verleden van een ambassade in Jeruzalem. Graag toelichting, voorzitter.
6: Ten aanzien, voorzitter, van een van de meest besproken zaken. Dat is de benoeming van een, let wel, niet-residerende ambassadeur van Israël in Suriname. Moet ik bevestigen, voorzitter, dat wij een staande, bestaande relatie, bilaterale en diplomatieke relatie hebben met Israël. Er zijn zelf, voorzitter, projecten die zijn geïnitieerd en lopend zijn. Vanaf landbouwinitiatieven, projecten binnen de gezondheidszorg. Onze, hoe noem je dat, de ADEC Universiteit, de campus op de universiteit, voorzitter. Het is een voortvloeisel vanuit de bestaande relaties. Uitgaande van de inzet, niet van mij als minister op dit moment. Mogelijk komen er een aantal van deze dingen. Maar al voorgaande regeringen, voorgaande presidenten, ministers die daar voor hebben gestaan. Dus er is een bestaande relatie. En wat ik absoluut wil stressen, en dan neem ik mee de vraag van het lid Sadi, de vragen van lid Pawiro. Ik dacht Pawiro Rijo voor de volledigheid inderdaad. De vragen van ons nieuw geacht lid, ik probeer zo ver te zien, is dat Kasjo? Ja, geachte lid Kasjo. En zeker de interventie van ons geachte lid Jones. Met dank voor die interventie. Zeker vanuit uw meer verantwoordelijkheid, denk ik zo, als voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken die de zaak nauwgezet heeft gevolgd. Is dat niet anders, voorzitter, dat we een bestaande relatie hebben en dat er daarin niets is veranderd? Zoals er ook, lid Somoharjo, niets is veranderd in spanningsveld ten aanzien van de erkenning van Palestina. Daar is er niets veranderd in het standpunt van Suriname. En wij blijven onverminderd staan achter dat standpunt vanaf 2011. En ook deze regering behoudt dat standpunt. Dus ik hoop in alle rust om Misaptak. Nou, geen gevoelig zijn niet, maar even zo wel belangrijk om in alle rust die duidelijkheid te geven. Ja, er is een bestaande diplomatieke relatie en ja, we hebben een standpunt ten aanzien van Palestina aangenomen. Dus wij moeten vaststellen wanneer de vraag komt dat er daarin geen wijziging is opgetreden en of zal optreden. En als, zeg het lid, een van uw leden vindt van ja, maar we moeten de diplomatieke landen, de banden verbreken. Tot nu toe is de regering niet op dat punt, maar als een lid dat vindt en daarvoor meerderheid zou kunnen vinden, dan horen we dat. Bedoelt het lid Sarita zeggen, ja, we moeten de banden verbreken met Israël. Ik weet het niet, of een van de anderen, ik weet het niet. Ik denk het niet. Dus zolang de banden er zijn, zijn er zaken erin welke wij in zeker goede overweging moeten doen. En dat is dus het onderhouden van die banden. Meestal gebeurt dat op een behoorlijke manier, op basis van reciprociteit overigens ook nog, middels het hebben van een vertegenwoordiging. En deze vertegenwoordiging is anders, en ik dacht dat het Jones het zei, anders dan wat we in het verleden hebben gezien. Ja, Jeruzalem genoemd en dat genoemd en zo. Nee, is een non-resident. Dus de vertegenwoordiger doet vanuit hier. En we zijn druk bezig om alles in place te hebben om dat werk te kunnen doen.
1: De minister Melvin Bouffa van Buitenlandse Zaken. Hij is ingegaan op vragen van het parlement met betrekking tot het aanstellen van een niet-residerende ambassadeur voor de staat Israël. We hebben voor de minister u laten horen, de fractieleider van de Partij Lehoer, Bronte Somarjo, als ook de fractieleider van de NPS, Gerald Pawiro-Rejo. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op dinsdag 23 juni. Blijft u afgestemd, ik bedank u voor het luisteren. Hebt u een fijne dag verder.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: Lego.
1: Eten is Esseline met het menu voor vandaag, dinsdag 23 juni. Sweet Osso Bami, Sweet Osso Nasi, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, de heri met zoute vis en ei, gele pisi moxalisi met gerookte kip, Chinese taiersoep met kip, gebakken vis met oma, haar speciale saus en masala kip en ei. Als groente koseban, kaisoi en pampong wil je opnieuw verliefd raken. Eters Esseline en njauso. Nanga ekte, Switesi Fufosi. Bonistraat 106 tegenover Indramayu. Voor telefonische bestellingen 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen 748-7679. Esseline.
2: This is the recap of the phenomenal top 10 on Lim.
3: All the hits, one station.
2: This week on 10.

0: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
1: Number one.
2: Que massa gangado. Di oko di mandal tu poro aqui no acabado eti. O tawak di mob blessi fi eti poronta. Okay?
3: Okay, okay.

0: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van dinsdag 23 juni, groene erwtensoep met kip en rookworst, antrouwa met gedroogde garnalen, kipballetjes in oestersaus en masala bambang. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk! Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

0: modo taxo.
1: Arkis malontu, dantide, ukodoro baka nanga nabeskopu, oftewel, na odofunadi. En abeskopu ftide, dat taxo, nyuzu, abbigi moro feti. En dat wil zeggen, mijn mensen, van een poep een donderslag maken of van een mug een olifant maken. Nieuwsu, bigi moro feti.

0: 70 voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwartenweg 75, telefoon 475-543.
2: Ogies Livestream en Ogies Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinity, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688, 863-2243 of 872-3127. Ogies Livestream en Ogies Sound System.
3: Hey, Biggie, stel op, want if you want a professional junta, na een browser in Deniman. If you ready for start na een new stabiel job, if you ready for rock op die BG bedrijf na een ambassade, if you ready for de man City Comoro heen qua opleiding, if you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners, na de moro nieuw trange en modern apparaat te ego om veiligheid, if you ready, dan moest u boe snel. En browser na boe ernstig de man de. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, Improser ready. Improser, safety through innovation.
4: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
5: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
4: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
5: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
4: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
5: Hey, hey Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
4: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
6: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
7: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
8: Bij Naskip geniet je van een heerlijke 10-piece die perfect is voor elke gelegenheid. 10 stukken juicy kip voor iedereen. Thuis, met vrienden of gewoon voor jezelf.
9: Zranazani, Naskip, Naviu.
10: Hoi mama.
11: Hallo Shella. Mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn. Mijn buik doet pijn. Alles doet pijn.
10: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
11: Frank, je zin wel 100 euro, Jim.
10: Mama, ik zei 50 euro.
11: Maar dan van jou zin naar 100 euro daar.
10: Ik zei 50 euro, mama. 50.
11: Nee, mijn broer. Omdat Debra die zin, Jim, naar 100 die zin niet.
10: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
11: Maar jij nog. Die zin heeft via Western Union, die aan Pengelstraat. Want drappen naar top service. Vriendelijkheid, top. De smaaije is aan het gaan. If you stop that, you're sending our trappers. That's the one.
10: Ja, maar ik weet. Ik

0: werd weer tijd. Na 6 jaar presenteert het Bastion opnieuw dubbel Stoffie. Stoffie met Kaseko Jazz Formatie Time Out en met Pila en Nax Kaseko Loco op zaterdag 27 juni exclusief in het Bastion Nieuw-Amsterdam komen wijnen. Kaarten voor 500 SRD nu in de voorverkoop bij de Tweede Kamer, Techno Lobby en het Bastion. Voor tafel en VIP-reserveringen bel 879-3284. Dubbel Stoffie. Optredens van Stoffie met Time Out en Nax Kaseko Loco. Zaterdag 27 juni, inloop 9 uur, showtime at 10. Het
1: Bastion. The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough.
3: Number one. Number one.
4: Que massa gangado. Die ogen die mandal voeren aki na wakabado eti. Utawak die mob blessie vieti voor ronta. Okay?
5: Okay.

United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.

Goedemiddag kijkers, luisteraars, welkom weer bij QN Inside Weka Update. Vandaag wederom een speeldag, wat een dag gisteren. En het regende van doelpunten en records werden gesneuveld. En dat is ook de bedoeling op, natuurlijk op het mondiale toernooi. Alvast mijn felicitaties richting de producent van Bacan Natori, Cliff Limburg, de man van de grap, Fransman. 3-0, je gaat zeker zeggen, ja, de score kon hoger. Mbappé had Messi voorbij kunnen gaan. Maar goed, dat zal nog komen, denk ik. Als je kijkt naar zijn leeftijd, heeft hij nog 2 WK's te gaan. En Messi is bezig aan zijn 6e, tevens laatste WK. Messi verbrak het record. Scoorde gisteren 2 keer tegen Oostenrijk. Ik moet wel eerlijk zeggen dat het eerste doelpunt niet gegeven had moeten worden als je kijkt naar de aanval zelf. Dan is de overtreding gemaakt door McAllister en er is niet gefloten. Ook VAR heeft niet ingegrepen. En je kan er niets aan doen als je Messi vrijlaat, dan straft hij je altijd af. Hij is nu de all-time topscorer geworden bij de FIFA met 18 goals. Dat hij 2 scoorde en nu in het toernooi zelf heeft hij de 5. Argentinië maakte geen fout met Oostenrijk, tegen Oostenrijk. En zoals ik al aangaf, was het een 2-0 overwinning. Die wedstrijd was een wedstrijd gespeeld natuurlijk in Dallas. En dan gistermiddag hadden we Frankrijk tegen Irak. De Fransen zijn een van de grootste kanshebbers om Argentinië te onttronen. Het was wederom de show van Kylian Mbappé. Die scoorde 2 maal. Frankrijk won met 3-0. Mbappé had het makkelijk kunnen tellen naar 4 en 5-0. Maar je ziet dat hij scherp is en elke wedstrijd scherper wordt. En doordat hij 2 maal scoorde, is hij nu op de topscorerslijst gekomen. All-time topscorerslijst van de FIFA. Met 16 goals. Messi heeft er 18. Mbappé heeft er 16. Miloslav Klose, de Duitser, is nu verdreven van de eerste plaats. Die jaren op de eerste plaats won. Die heeft er 16. Ronaldo Nazario van Brazilië is op 15 blijven steken. En Gerd Müller, de dodelijke spits van de Duitsers, die is op 14. En Gerd Müller bijna was die bomber. En met de statistieken van nu zien we toch wel dat Mbappé in dit toernooi en Messi hoger op zullen gaan eindigen en een verschil zullen gaan maken. En dan nog 2 andere wedstrijden die we gisteravond hebben gehad. Overigens was de onderbreking van Frankrijk tegen Irak zeker 2 uren. Vanwege een aantal thunderstorms die men had voorspeld in Philadelphia. En de wedstrijd werd zeker voor 2 uren gestaakt. Dat niet makkelijk is, zelf het publiek wat u gezien heeft moest van de tribune. En er is genoeg plek rondom het stadion om ze te accommoderen.

0: Maak het toernooi nog leuker met onze complete WK-boekje. Alles wat je nodig hebt om het wereldkampioenschap van begin tot eind te beleven op één plek. Overzichtelijke poolindelingen en speelschema's, informatie over stadions, leuke weetjes over landen en spelers, maar ook over onze deskundigen en hun verwachtingen. En natuurlijk veel meer! Of u nu fanatiek voetbalkenner bent of gewoon gezellig wilt meedoen met de WK-sfeer? De 7e editie van het WK-boekje is nu beschikbaar in alle goed gesorteerde winkels en supermarkten. Dus ook bij u in de buurt voor slechts 200 SRD. QN Sports, giving you more insight in the game.
1: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
2: Naar Noorwegen tegen Senegal, waar misschien vele mensen hadden gedacht dat Senegal het zou afmaken. Dat gebeurde niet. De Nooren wonnen met 3-1. Dat duel tussen Mane en natuurlijk Haaland. Haaland pakte weer 2 goals. Die partij werd gespeeld in New York, toch? En waarbij Noorwegen nu ook op 6 punten gekomen staan met Frankrijk. En in de laatste moet ik zal aangeven wie daar goed voor wordt. Maar zowel Frankrijk als Noorwegen zijn geplaatst voor de volgende ronde. En dan aan de laatste ontmoeting. Wedstrijd tussen Jordanië en Algerije. Je kan bijna zeggen een moslimwedstrijd onder onsje. Maar Algerije maakte daar geen fout. En won met 2-1. En die partij werd gespeeld in San Francisco Bay Area in het Levi Stadium. Dat is wat betreft de wedstrijden van gisteren. Nogmaals, Lionel Messi is nu op 18 goals gekomen, heeft het record verbroken. En opvallend was wel op die dag gisteren, wat misschien belangrijk is om leuk om te weten, is dat 22 juni ook de geschiedenis is ingegaan in Mexico in 1986, waar Maradona toen in de kwartfinale met Argentinië won van Engeland met 2-0. En we kennen allemaal de bal met de hand van God. En zoveel jaren later in Amerika verpurvelt Messi het record van Miroslav Klose. En met zijn 2 goals kwam hij op 18 goals tot nu toe. En je kan zeggen wat je wil, de wonderkind van Argentinië, bezig aan zijn laatste weken, is vast van plan om voor de 2e keer wereldkampioen te gaan worden in zijn carrière. En de laatste keer dat iemand ooit wereldkampioen werd achter elkaar was in 1958 en 62 met de legendarische Edson Arantes do Nascimento. In 58 was hij 17 jaar. En natuurlijk Mané Garrincha, die het in zijn eentje deed bijna in 1962. Nou goed. Dat is even een terugblik geweest wat betreft de wedstrijden van gisteren van 22 juni. We gaan heel even vooruit en dan pakken we de draad op. Want ook vandaag hebben we 4 wedstrijden. Graag tot zo.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
2: Welkom terug bij QN Insight WK Update. Altijd leuk om te weten wat er gebeurt op het toernooi. En straks gaat u lekker kunnen luisteren van Bakkanatori. Toch gebracht door de enige echte Cliff Limburg. Voor vandaag hebben we natuurlijk weer 4 wedstrijden. In Pool K komt Portugal van Cristiano Ronaldo, die nog droog staat. Wat goals tegen Oezbekistan. Die partij wordt gespeeld in Houston. Die wedstrijd begint om 2 uur. Middags Portugal zal geen fouten moeten maken om 3 punten binnen te halen. Want ze speelden de eerste partij gelijk tegen Ghana 1-1. Dus de Portugezen weten ook dat ze vandaag moeten winnen. Op papier zijn ze sowieso de betere ploeg. Natuurlijk zijn alle ogen opgericht, want alle toppers tot nu toe op het toernooi met naam en faam hebben weten te scoren, behalve Cristiano Ronaldo, die 41 jaar is. Hopelijk vindt hij het doel wel vandaag. Dus en Portugal staat op papier, is sterker. Maar in de praktijk moet het gaan blijken als de Portugezen in staat zijn Oezbekistan vandaag klein te krijgen. Wat eigenlijk wel verwachtbaar is. Die wedstrijd begint om 14:00 PM. Dan een andere wedstrijd om 17:00 PM in Pool L. Het is Engeland tegen Ghana. Die partij wordt gespeeld in Boston. In het stadion, in het Gillette Stadion. Engeland daarentegen maakte geen fout tegen Kroatië. En won met 4-2. Toch, dus dat betekent dat dat bijzonder belangrijk is. By the way, Portugal won niet van Ghana. Maar het was, laat me daar even het juist zeggen. Dat Portugal tegen Congo moest het zijn, dat was het 1-1 en geen Ghana. Ghana zit in die pool van Engeland. Die partij wordt vanmiddag om 5:00 gespeeld. Zoals ik dat eerder zei, ook Harry Kane daar is op dreef. En de winnaar, als Engeland wint, zijn ze al geplaatst voor de volgende ronde. Ghana daarentegen heeft, moet proberen natuurlijk de punten te pakken. Ze hadden gewonnen van Panama met 1-0 op 17 juni. Die dag zullen we nooit meer vergeten, want daar zou Nacho moeten hebben gestaan. Dus als Engeland wint vandaag, dan van Ghana, dan komt Engeland op 6 punten en dan gaan ze over naar de volgende ronde. Dan om 8:00 PM, Panama tegen Kroatië. Ik zei het al, Panama verloor de eerste ontmoeting, Kroatië verloor ook. De eerste ontmoeting van Engeland, Ghana won van Panama. Dus even kijken wat onze CONCACAF vertegenwoordiger Panama zal doen tegen Kroatië. Toch, die partij begint om 8:00 PM. En er wordt gespeeld in Canada, in Toronto, in het BMO Field Stadion. Daar is een stadion waar Nacho 2 jaar geleden verloor van Canada in de Nation League met 0-3. Dan de andere ontmoeting om 11:00 PM in Pool K, Colombia tegen Congo. Colombia won die eerste ontmoeting al. Dus bij winst zijn de Colombianen geplaatst voor de volgende ronde. Ze spelen wederom in Mexico, maar in een andere stad, in Guadalajara. Toch, en daar in het, de naam van het stadion is Stadio Akron. Colombia won de eerste ontmoeting in het Azteca Stadion met 2-1. Dat zijn de matchups voor vandaag. Voor de mensen die het nog graag willen weten. Vanmiddag om 14:00 Portugal tegen Oezbekistan. Om 17:00 Engeland tegen Ghana. Om 18:00 Panama tegen Kroatië. En om 11:00 s'avonds Colombia tegen Congo. En vergeet u niet elke avond van 9-10:00 via 7.2 QN WK Journaal. En elke zondagavond van 9:45 tot 11:30 top weekanalyse, waarbij de deskundigen in discussie gaan over spelsituaties of situaties waar ter discussie wordt gesteld. Nou, dit was Quraish Nagising vanuit Miami voor Bagan Natori. Wat mij betreft geniet natuurlijk van de topic van de dag. Clifford Jaren Waka zeker. En wat ons betreft graag tot morgen, want dan komen de goddelijke Canaris Brazilië in actie. En tegen de mannen die Kong, dat Grondtapu etant hier even. Want daar zal Neymar zijn intrede maken, maar zover is het niet. Daar zal Rashid morgen alle informatie vertellen. Wat mij betreft, graag tot de volgende keer. Goedemiddag.
1: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen. En de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kuldiepzing winkels.

0: Pite. Ataki dis na O. Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
2: When I'm in Suriname, I listen to Bakan Natori with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari, guide and protect the people, keep them from falling.

Nou, goedemiddag, dames en heren. We hebben Bakanatori vandaag. Eigenlijk hadden we eerder moeten melden. Maar het is geen probleem. Wij groeten u. Nauwelijks a play beginning of a good life. 1-0 voor Portugal. Goedemiddag. 23 juni is het. Clifton Michael Limburg. In een Bakanatori dwars door het wereldkampioenschap voetbal. Dekwan Kaas. Dwars door de wedstrijd. Portugal, Oezbekistan. En ik weet niet hoe je dat gaat combineren, tenminste als je naar me kijkt hoor. Want ik weet, tegenwoordig hebben jullie geen tijd voor me. Alles aan je naar voetbal, voetbal. Omgekeerd heb ik misschien ook geen tijd voor jou. Maar zo doen we dat, dat moet kunnen. Maar als je naar me kijkt, ben ik blij dat je er bent. Alsjeblieft. Als je naar me kijkt, ben ik blij dat, dat je er bent. Op deze Bakana. Laat mij de mensen die vandaag jarig zijn, alvast feliciteren. En is Masang Esiki beterschap toewensen. En is Masang Abiwan sterfgeval. Moeten we ook de condolences daarbij uitspreken. En alvast de felicitaties aan alle fans van Frankrijk. Want wij hebben in elk geval, ik zeg wij, want ik voel me tijdens Wika, deel van Frankrijk. Isabi 3-1, win Senegal. En is de Unia Irak 3-0 met de onderbreking vanwege de weersomstandigheden. En later in de week Wokou Noorwegen. Ook de felicitaties aan alle fans van Argentinië met de prestaties van Messi en de Argentijnen. We kijken wat de Brazilianen doen morgen tegen Schotland. En eigenlijk moet ik u alvast feliciteren met de 3-0 overwinning van Portugal over Oezbekistan. De goat heeft net alvast 1-0 gescoord. Hij gaat later nog 1 zetten. Misschien nu, nee. Neergelegd. Penalty. Oh nee, gelukkig. Jammer genoeg niet. Gele kaart. Binnenmiddag zijn dat play uit. Maar dan krijgen we problemen met de STVS en met FIFA en BIBA en weet ik veel hoe al die organisaties heten. Maar goed, we gaan. Eigenlijk heb ik een miscalculatie gemaakt, want ook vandaag hadden we de BT moeten afblazen. Maar geen nood, we gaan proberen om het te combineren. En het zal niet makkelijk zijn. Er zijn een paar dingen die besproken moeten worden. We hebben meneer Eugène van der Zand ook dwars door Bakanatori. We krijgen wat informatie over Agafal Fusnaipa. Sarema Dwangama in Assel is niet mooi. Asambe Dikba, maar tegenwoordig wordt het gefilmd. En daar worden we deelgenoot gemaakt van de dingen die de mensen ernstig in de fout gaan en daar belanden. De man taki efi konap chiningere. Dega strafu, ga je het merken. De ene meneer, een buschauffeur, staan bij Goinap Chimboy Broeku. De man Pritama, dat is Chim bij het leven. De man Wip Wipamang. En nou, in het geval van Sniper, lek van de man Takiar. Ik weet niet als het onderzoek al is afgerond. Maar het zou dus gaan om een 30-jarig meisje. En daar staat de goat weer. Met een vrije trap. Het zou dus gaan om een 30-jarig meisje. En Isafasan Dikba. Wij horen ons te beheersen. En we mogen niet komen aan kinderen.
A moment you go in the fort, you got chinengere, you go fast fast, you go pot poti, ga je hangen. En ik heb dus begrepen dat het behoorlijk misgegaan met de mensen. Remadwam in Azel. Natuurlijk ga ik niet zeggen, kies hem mooi, want dat mag je ook niet doen. Alleen vraag ik me af, de remand in Azel en ze worden zo mishandeld. Of den scootoneer of den sipier. Want de mij batambal de maar ernstig, letterlijk en figuurlijk batambal. De mij wiep de man. En je vraagt je inderdaad af wie de mensen beschermt. En dan weet ik dat u gelijk zegt, ja, maar wie heeft dat, kies hem mooi, wie heeft dat 13-jarig meisje beschermd? Maar goed, die Tory gaan we dus, die case komt later heel even, dacht ik zo hoor, in een gesprek met de politiewoordvoerder aan de orde. Migado! Ja! Tweede. Het is niet de goat. Allemaal zijn dan een goat boskopo. Maar een strategie, strategie. Strategie. Je mag je tv aan de buurt zetten hoor. Liever baganatori dan geen baganatori. Maar we gaan het wel zo doen. Amalaya balfaboyis neng. Terwijl de concentratie gericht was op Ronaldo. Ronaldo zet wel alleen uit naar mijn hart. De doelman van Oezbekistan. Hoe noem je iemand van Oezbekistan?

0: Goedemorgen, meneer Eugène van der Zan. Allemaal sabi dat te omscheni et taki. Dan ilomango discussieer im arki, want hij kent zijn stof. Hij kent zijn stof, hij babbelt niet. Er zijn mensen die babbelen, maar meneer van der Zan doet niet mee aan, doet niet mee met de club babbelaars. He knows what he's talking about. Er is een stuk verschenen op Waterkant. Waar artikel komt, dames en heren, op Waterkant met als kop. Is een ingezonde stuk, dacht ik. Bronto moet volgens de wet automatisch worden geschorst als DNA-lid. Volgens de wet zou hij dus automatisch geschorst moeten worden. Toen wij hier bij Lim dit gelezen hebben, hebben we gezegd van we weten niet als het waar is of niet. Bij dit soort vragen en stellingen, of hoe je het wil noemen, moet je bij meneer Van der Zan terecht. Niet om hem de hemel in te prijzen hoor, maar het is nou eenmaal zo dat hij op dit stuk beter weet dan wij hier. Ik bedoel, als het zou gaan om het bedienen van het paneel, dan zou hij bij ons op les moeten komen, want dit is ons ding. Maar daar waar het gaat, dames en heren, om de inrichting van de verschillende apparaten binnen het staatsbestel, dan kloppen we bij hem aan om hem te vragen, wat staat daar, oom Shinny, meneer Van der Zand, bestuurskundige? Is de person, is he making sense of is it nonsense? Moet Bronto volgens de wet automatisch worden geschorst?
1: Ten aanzien van die stelling is niet helder genoeg. Het is niet automatisch geschorst worden. Volgens die artikel 11 van de WIPA, wat ik eerder heb gelezen. Hij is van rechtswege geschorst. Hij is geschorst. Dus er moet geen rechtshandeling nog volgen. Die rechtshandeling heeft al plaatsgevonden. Het moment dat hij in staat van beschuldiging is gesteld. Heeft die rechtshandeling plaatsgevonden op grond van artikel 11 WIPA. Dat hij geschorst is. Dat is de bepaling van die wet. Dus degene, want ik heb nu begrepen waar het om gaat. Degene die de toelichting geeft, geeft geen correcte toelichting, wat hij zegt. Hij doet alsof nog een handeling moet plaatsvinden. Hij moet geschorst worden. Nee, volgens die bepaling artikel 11 is hij van rechtswege geschorst. Dus betekent van rechtswege hier betekent dat niemand iets nog hoeft te doen. Het moment dat hij in staat van beschuldigen is gesteld, treedt de gevolgen in dat hij van rechtswege is geschorst. Dat is het.
2: En heer Van der Zan, waarom zien we die schorsing in de praktijk niet terug?
1: Ja, dat is een vriendenzaak. Want dat is een mooie vraag, heer Jamal. Waarom zien we het niet terug? Dat is een mooie vraag. Dat is die essentiële vraag. Waarom zien we het niet terug? Omdat we een... Niet in een formele rechtsstaat wonen, moet ik dan zeggen. Want in een rechtsstaat hebben de regels gevolgen. De bepalingen hebben daar rechtsgevolgen, toch? Dus die treden op, die treden in wanneer dat gevolg is ontstaan. En die vraag die u stelt heeft daarmee te maken. Waarom zien we het niet terug? Dan moet je zeggen, omdat we dan niet in een rechtsstaat wonen. Dat is het antwoord van mij.
2: Opmerkelijk, er zitten 51 leden in ons parlement, zowel oppositie als coalitie. En niemand heeft dit artikel opgemerkt, heer Van der Zan. Wat zijn de mogelijke gevolgen of de consequenties?
1: Ik vind het schandalig van een wetgevend orgaan dat zo'n wet bestond. Althans met zo'n bepaling, een artikel, en men heeft die kwestie breedvoerig behandeld, maandenlang, wekenlang over gesproken, geschreven. Een heleboel mensen die zich daarmee hebben bemoeid. wetgevers en anderen.

0: En het gevolg van die bepaling heeft niemand ooit iets over gezegd. Dat vind ik gewoon schandalig. Dat we dit achter ons hebben gehad. Terwijl die wet werd behandeld door de wetgevende. Althans de mensen die daartoe geroepen zijn volgens de grondwet. En niemand heeft dus dit gevolg benoemd en erop gewezen. Ook Somo Harjo zelf niet, Bronto. Want Joyce vond ik hem dus niet dapper zoals velen vonden dat hij vond. Hij moet in staat van beschuldiging stellen. Dat is een politieke zaak. Hoe kan je zeggen ik moet of ik wil? Dus dat vond ik minder voor hem. Hij denkt dat hij daarmee een politieke show geeft. Of een politieke... score. Maar dat is niet rechtsstatelijk, die benadering. En nu zie je het gevolg. Want hij zelf wist dat niet, althans had niet door, dat als hij in staat van beschuldiging zou worden gesteld, hij van rechtswege geschorst is. Je moet goed begrijpen wat daar staat. Van rechtswege is gestort. Niemand hoeft er meer tussen te komen. Het gaat in, het gevolg gaat in zodra het feit is, heeft plaatsgevonden. En het feit was van rechtswege schorsen. Daar gaat het gevolg in.
1: Heer Van der Zaan, dit alles is gestoeld op artikel 11, lid 3 van de WIPA. En dit artikel wordt in verband gebracht met artikel 68 van de grondwet. Heer Van der Zaan, misschien kunt u ons toch even kort voorhouden wat de relatie is tussen deze twee wetsartikelen?
0: Ik zit niet met wetten hier bij me. Wat ik nu praat is gewoon uit het hoofd van wat u mij voorhoudt. En u heeft me eerder voorgehouden die bepaling van artikel 11 WIPA. Als u dat nu wil voorlezen, dan ben ik bereid om antwoord te geven op die vraag die u zo mooi hebt gesteld.
1: Yes. Artikel 11 lid 3 WIPA luidt als volgt. Onmiddellijk na het besluit van de Nationale Assemblee om de politieke ambtsdrager in staat van beschuldiging te stellen, is de betrokken politieke ambtsdrager die in functie is, onverminderd hetgeen bepaald in artikel 68 van de grondwet van rechtswege in zijn functie geschorst.
0: Ja, en dus dat dit nu koppelen met die vraag van u zo even, betekent dat de wetgever hier duidelijk uitlegt, in feite hoeft niet meer uit te leggen, heeft vastgelegd, dat aan moment zijn Upotama in staat van beschuldiging stelling, als schorsing, ik go in, leki, lid voor de Nationale Assemblee. Dat die nap drapen. Misschien moeten we het zo zeggen. En dat is taki onverminderd a positie voor artikel 68, artikel 68, voor een grondwet. Waarom zegt men dat? Omdat in artikel 68 is een, de grondwet is een hogere wet dan WIPA. Dus de grondwet gaat voor WIPA. WIPA is een lagere wet dan de grondwet. Dus op grond van wat in artikel 68 staat, daarom verwijst WIPA daarnaar en WIPA zegt, luister, Sanabun artikel 68 ne play no a rol ja. Aan moment op het dat men staat van beschuldiging stellen. A schorsing ego in. Ondanks aan NAPU in artikel 68. Dat was aan het taki. Ondanks aan NAPDAP. Dus met andere woorden, die bepaling die daar staan, gelden niet in dit geval. Want die bepaling die daar staan hebben betrekking op beëindiging van het lidmaatschap. Hier praten we over schorsing van het lid.
1: En heer Van der Zaan, misschien kunt u ons toch even voorhouden wat die schorsing allemaal inhoudt. En zoals de wet dat voorschrijft, we weten wanneer die schorsing in is gegaan. Maar wanneer eindigt zo'n schorsing?
0: Deze vraag wat je stelt is weer zo'n mooie vraag. Die vraag heeft betrekking op wat er nu daar gebeurt, toch? Want ik heb begrepen, er is een discussie. Er is nog een discussie over, is die man dan, moet maar worden geschorst? Die man moet niet worden geschorst, die man is geschorst. Dat is alvast één, dus er is geen discussie daarover nodig. En dan is, wat is het gevolg? Wat zijn de gevolgen? De gevolgen is één, dat die man niet daar meer, vanaf het moment dat die man in staat van beschuldiging is gesteld, hij niet daar meer mocht gaan. Dat is ingevallen. Hij mag de presentielijst niet meer tekenen. Tweede gevallen. En doordat hij de presentielijst niet meer mag tekenen, gaat hij ook zijn schadevergoeding niet meer kunnen ontvangen. Dat is het derde gevolg. En een ander gevolg is, deze situatie blijft bestaan totdat men verder is gegaan met die strafvervolging, totdat het Openbaar Ministerie verder is gegaan met de strafvervolging waarover men toestemming heeft gevraagd en gekregen. Ja, die situatie blijft bestaan. En een ander geval betekent een beslissing genomen in onze republiek, onze rechtsstaat, onze democratische rechtsstaat, die weer niet in het belang is van het land. Want, althans, die weer een probleem creëert zonder na te hebben gedacht. Want het gevolg van deze schorsing betekent ook dat over die periode de Nationale Assemblée verder met 50 leden gaat moeten functioneren. Men kan op dat moment tijdens de schorsing, niet op dat moment, tijdens de schorsingsperiode kan een plaatsvervanger niet worden toegelaten in het lidmaat. Schap van de heer Bronto. Dat zijn gevolgen, onder andere.
1: Met andere woorden, de Nationale Assemblée die gaat dan met 50 leden verder.
0: Zolang Bronto niet strafrechtelijk verder is vervolgd, in die zin, en op basis van wat de PG aan de Assemblée heeft gevraagd en toch toestemming heeft gekregen, dat die man dan want zo zie je dat ook als de PG een rommel van maakt, dan gaat die rommel ook doorwerken. Als we een rommel van maken, blijft die rommel doorwerken. Want doordat de PG heeft gevraagd gesteld aan de Nationale Assemblée dat de man onmiddellijk zou moeten worden gearresteerd, nu de Nationale Assemblée de man in staat van beschuldiging heeft gesteld, moet de PG de daad bij het woord voegen. En de man moet worden gearresteerd. En wanneer de man wordt gearresteerd en de zaak loopt, en het duurt langer dan 5 maanden, dan houdt die schorsing op, dan beëindigt het lidmaatschap van de man. En dan kan een nieuw lid worden toegelaten. Dus geen nieuw lid, maar de plaatsvervanger, die opvolger, worden toegelaten. Dat is de rechtsstatelijke procedure dat hierdoor is gecreëerd. Wanneer we praten over rechtsstatelijkheid, dan geef ik nu weer een voorbeeld. Dat is de rechtsstatelijke procedure die hierdoor is gecreëerd. Van de zijde van de PG, maar ook door de Nationale Assemblée om de man in staat van beschuldiging te stellen.
1: Heer Van der Zaan, dan deze vraag. Wie of welk orgaan ziet erop toe dat deze wet gehandhaafd wordt? Want vooralsnog betreedt de heer Somaharjo de Nationale Assemblée als normaal.
0: Geen enkele orgaan hoeft erop toe te zien. We leven in een rechtsstaat. Wij samenleving moeten in feite erop zien. Dit is onacceptabel voor zover wij in een democratische rechtsstaat wonen in een geciviliseerde samenleving. Dus al deze handelingen geven blijk van, als wij kunnen stellen dat we in een civiliseerde samenleving wonen. Dat is het probleem. Er is geen scoto die erop moet toezien. De voorzitter van de Assemblée heeft wel hierbij een belangrijke positie, omdat hij wel op basis van reglement van orde moet zorgen dat alles daar ordelijk toe gaat. En op basis daarvan zou hij, wel de voorzitter van de Assemblée, erop moeten wijzen dat een van de consequenties is, als je in staat van beschuldiging wordt gesteld, op grond van artikel 11 WIPA, is weer rechtsstatelijk denken, toch? Je volgt rechtsstatelijk handelen en rechtsstatelijk denken. dan zou jij moeten zeggen, luister, rechtsstatelijk denken en rechtsstatelijk handelen, dat gaat betekenen dat als je wel in een staat van beschuldiging wordt gesteld, je automatisch van rechtswege geschorst bent, dan ga ik u niet meer kunnen toelaten in de assemblée, dan ga ik u voorlopig ook niet kunnen accommoderen aan de assemblée. Dat zou de voorzitter aan de man wel uitdrukkelijk moeten wijzen. Niet dat binnen het systeem de voorzitter als orgaan optreedt om mensen te wijzen wat de consequenties van wetten zijn. Iedereen hoort de wet te kennen. Dat is een algemene adagium. Dus niet dat de voorzitter dat moet doen. Maar in deze specifieke situatie had de voorzitter wel op de consequentie van het in staat van beschuldiging stellen moeten wijzen. En niemand daar heeft het gedaan. Precies wat je zei. Niemand daar heeft het gedaan.
1: Nou goed, heer Van der Zand. Ik denk dat we het hierop kunnen houden. Vrij duidelijk. De heer Bronte Somario is geschorst en mag daarom niet meer de Nationale Assemblée betreden. Etcetera, etcetera.
0: Nee, maar zo simpel is het niet, heer Jamal. Zo simpel is het niet. We praten over een land. We praten over een bestuur. Zo simpel is het niet. Dat wat u zegt is niet gisteren gebeurd. En vanmorgen maken we die opmerking gemaakt. Dat is al langer dan hoe lang gebeurd.
2: Ja,
0: hoe lang terug is dat gebeurd? Ja. Wel, begroting worden behandeld, beslissingen. En al die dingen heeft die man mee geparticipeerd. Wat zijn de gevolgen van die besluiten die daar zijn genomen? Wat zou het voor grappenmakerij zijn? Dat is precies een middelmatigheid in dit land, toch? Dus die vraag wat u nu zei, dat ook een... Nee, het is nog niet klaar, het is nu pas begonnen.
1: Dus dit krijgt een staartje?
0: Nou, het heeft al een staartje. Want allemaal schort van rechtswege en allemaal daar gewoon eten. En dan kon men uitleggen over interpretatie van wetgeving rechtsstaat. Zijn we ziek in dit land, jongen? Ik moet niet kwalijk hoor.
2: Ja,
0: nee. Ik bedoel... ik bedoel, dit is weer zo'n blunder van de eerste orde. Wat we weer maken. En dat is het. Als we alles in politiek trekken, dan gaan we dit soort problemen krijgen toch. Maar dit heeft niks niet eens met politiek. Dit heeft te maken met het niveau van ons in het land. Het heeft te maken echt met het niveau. Ons denkniveau. Vooral op het gebied van staatsrecht en democratie. Onze democratisch gehalte. Het is toch hier deel van democratie, democratisch gehalte. Hoe sta je toch dat ik aan schrijf erop? Hoe sta je toch niemand toe van beslissing te nemen? Die man moet geschorst worden. Nee, die man is geschorst. Die man is geschorst. Dus ik begrijp wel wat je bedoelt. Maar ik zeg het, het moet niet zo simplistisch lijken alsof er dan niks is gebeurd. Dat is een verschrikkelijke schande. Wat daar gebeurd is. Ik weet niet hoe we dit gaan oplossen. Althans een rechttrekker. Rechttrekker is wel duidelijk. Als de man gewoon nog vindt dat hij daar gaat. En de assemblée. Het heeft geen consequentie voor de assemblée. Dan weet je wat ik ga zeggen toch. Dat is compleet. Dat we in een bananenrepubliek wonen.
3: De mening van meneer... Eshaine van der Zand in de kwestie Bronto Somoharjo. Interessant gesprek. Later is hij te zien en voor volledigheid te volgen wanneer dit gesprek op YouTube wordt geplaatst. Voor de mensen die niet hebben kunnen volgen vanaf het begin. Er is nog steeds Baganatori op 23 juni via Lim FM op 91.7 nog steeds. En op de internetradio limfmc.com. Maar ook voor de mensen die willen kijken op de page van ons. Dwars door WK. We hebben begrepen dat er hoogstwaarschijnlijk schot komt in de case... Van de Hooghuisstraat. Want rechter Nak Ambra in kort geding. En Baitali zal daar niet zo happy mee zijn. We proberen straks iemand aan het woord te laten hierover. En ik hoop dat ik... It's the goat again and again. 3-0. Ik ga zeggen wat je wil, die jongen is geweldig, man. Al de mensen die zoveel te vertellen hadden. Eerste wedstrijd, ja, hij moet uit team, bla bla bla. Look what you know, waar zijn de mensen? Ik ga een paar mensen straks appen. Kijken jullie wel? Mina Frankrijk, ja, mijn brengen dat Christina, Christina, Christina's. Nice, nice, nice. Geweldig doelpunt. 3-0 is het intussen. Hey, Django Boldewijn. McMahon Tambouere. You know, ik te BT, man, Django. Nog kom Messi, Messi, mi ede jaar. Isabi, dog. Nog kom Messi, Messi, mi ede. Nee, nee, nee, nee. La ma vindt spoeien, Jan Bravo. Ja, ja. Ze gaat altijd iets zelf, Broca Boy. De man Broca Boy, no, de man met Broca Boy naar goat. Kono begin, kono, kono op een discussie, Jan, ja. Dat is een bakken natuur in Ogodoro. Dat is een beetje in Ogodoro, op een discussie. Maar de mama harmi, ja, me shit, de mama harmi. Ai, wat ben je dat? Dat is een probleem dan. Waar was ik? Ik heb iets van meneer Van Samson, moet ik iets van Van Samson krijgen? Oh, Baitali, denk ik. Ah, nee, ik had het over Baitali, inderdaad. Ik moet iets van Van Samson krijgen. We hopen natuurlijk, dames en heren, dat dat gedoe... Doe maar dat je eerlijk zullen zien, ik ben vroeger dus daar en dacht, jong, even een tak over van het Hogeruitstraat. Ik ben er weer rijden op, wat hij eerlijk. Ik ga dit meer reageren. Ik ben ga dat zeer en als hij voor Suroto. Maar je ziet hem kong met Sardeman, Samusko en dat Olo. En niet alleen daarbij, maar ook die Reefsafis ATV zijn er behoorlijk wat lelijke gaten. Trouwens, ben ik dat alles hier. Bijna alles hier, dus de maf OWI. Oké, daar misschien niet vanwege een complexie. Ingewikkeldheid van Tori. Isabi van de Zogeluidstraat. Maar bij Kas overal heb je van die kuilen. Hier heb je een en de dingen. Maar ja, vandaag ga ik niet over kuilen praten. Maar het is wel lastig zo. En eigenlijk, ik ben geen deskundige. Maar ik denk dat ik, misschien moet ik me laten informeren. Mina, juist van weer hoor, hoor, riepje zo. Alleen ik kom, ik denk dat ik de man boor. Lap, lap, want Toussani. Is dat het mensen als het niet lukt om te asfalteren. Tap, tap, want of de precies is je probleem te weer rijden. Auto. Is dat want laten we wel wezen. Het heeft toch wel de afgelopen dagen. Hebben we dus geen regen gezien als zodanig. Wel hier en daar enkele lokale buien, maar geen echte. Oké, want Kotoestje trade. Is dat maar Bagadati hebben we even de ruimte gehad. Isabi voor Kiskisus Refi. Wij gaan, dames en heren, u aandacht vragen voor het gesprek met de politie. Want er zijn een paar dingen gebeurd, jongen, in de afgelopen dagen. Zijn er een paar dingen gebeurd, zeker van Kees, waar ik eigenlijk, Mianos Koto, maar als burger, schaam je ervoor wanneer 10 politiemannen, en ook wanneer 10 politiemannen, dames en heren, zijn ingesloten. In die case was 80 kilo. En daar hadden we ook nog een behoorlijke opstand. We hebben de beelden gezien bij politie cellenhuis, de uitvlucht. En hoe bekijkt dat toestand met de Chinese in militaire kleding met wapens. Een aantal maanden geleden, maar waarom maak je en bel je ook niet? Want zijn we wel in Suriname? Want vast waren bij Nigeria, als je maar in de kondre en je mij bedreigd is, maar daar wordt die case van sniper. Met daarbij de vraag: in hoeverre zijn mensen die zijn ingesloten, in hoeverre zijn ze beschermd? En we hebben ook nog die case, dames en heren, van de verdwenen Quick, waarvan we de afgelopen periode ook weinig van gehoord hebben. Dus we hebben gelukkig de woordvoerder van de politie, Michael Elskamp, kunnen bereiken om hierover het een en ander te vertellen. Dames en heren, en het zijn dus een aantal onderwerpen, dus het gesprek is een beetje lang, maar wel de moeite waard om naar te luisteren, om te weten wat er precies allemaal gebeurd is.
0: Kijk, het is inderdaad zo dat tijdens een optreden op dinsdag 2 juni 2026 van de politie een grote hoeveelheid drugs op twee verschillende locaties in beslag is genomen. En bij die operatie zijn vijf verdachten aangehouden. De verdachten zijn vervolgens ter voorgeleiding overgedragen aan de afdeling narcotica, die belast is met het onderzoek. En naderhand is gebleken dat er onregelmatigheden zich hebben voorgedaan op de plaats delicten. En u begreep dat er terstond een onderzoek gestart is, welke tot op dit moment heeft geleid in de aanhouding van 10 politieambtenaren. Het onderzoek is op dit moment in volle gang. En zodra er meer bijzonderheden zijn, zal ik met een update komen. U begrijpt, politieagenten hebben de verantwoordelijkheid om hun werk eerlijk, professioneel en volgens de wet uit te voeren. En ze hebben daarvoor ook een eed of belofte afgelegd. En wanneer er twijfels ontstaan over de integriteit binnen het politiekorps, raakt dat aan het vertrouwen van de burgers in de rechtsstaat en ook de handhaving van de wet. We weten, het is een vraagstuk op dit moment, integriteit. Ik lees ook de comments op social media. En we weten dat wanneer integriteit van het korps ter discussie staat, is dat niet alleen een probleem voor de politie zelf, maar voor de gehele gemeenschap. En daarom is het belangrijk dat dit soort incidenten serieus worden onderzocht. En dat er transparantie bestaat over de afhandeling ervan. En dat gaan we de samenleving sowieso kenbaar maken. Maar ik kan de samenleving ook meedelen dat de korpschef Melvin Pinas consequent optreedt wanneer politieambtenaren een scheve schaats rijden en het imago van het korps schade. Er worden terechtelijke maatregelen getroffen. En hiervan ze zelf ontslag dan in het verschiet liggen. Vertrouwen van de samenleving wordt niet alleen opgebouwd door goed politiewerk. Dat zeg ik altijd. Maar ook door openheid, zelfreflectie en het nemen van verantwoordelijkheid wanneer fouten worden gemaakt. Dus we wachten het onderzoek af. Het onderzoek wordt grondig onderzocht. Natuurlijk in overleg met het Openbaar Ministerie. En zodra er meer details zijn, update, gaan we de samenleving informeren met betrekking tot deze case.
1: Worden er nog meer politieambtenaren gehoord in deze?
0: Natuurlijk, het gaat om een onderzoek. Laat me dit ervan zeggen. Ieder die op de plaats delict is geweest, wordt sowieso gehoord. Dus het gaat om een groot onderzoek. Er zijn behalve politiemannen ook alle burgers aangehouden. Dus het onderzoek is in volle gang. Je kunt voorstellen hoe gigantisch het resultaat van dit onderzoek kan zijn. Dus het onderzoek is in volle gang. Ja, dat kan ik ervan zeggen.
1: Ja, nou goed. Heer Elskamp, u sprak daarnet over onregelmatigheden zijn geconstateerd. Wat zijn die onregelmatigheden?
0: Dat zeg ik toch. De korpsleiding gaat in depth hierop ingaan. Dus ontsla je mij op dit moment. Ik denk de korpsleiding zelf
4: waarschijnlijk in een persconferentie deze informatie met de samenleving zal delen, omdat het onderzoek nog in volle gang is. En u moet begrijpen, politiemannen zijn betrokken in deze zaak. Dus de zorgvuldigheid en objectiviteit en kortom, er komt een grondig onderzoek.
5: Ja.
4: Begrijpt u? En de korpsleiding zal dan meer gedetailleerde informatie geven omtrent, ik noem het een incident, omtrent dit incident.
1: Heer Alskamp, een ander geval, daarbij is ook een politieman, een politiefunctionaris aangehouden. Hij was werkzaam op het bureau van de procureur-generaal. Hebt u informatie daarover? Hoe komt het dat hij is aangehouden?
4: Ook, is inderdaad zo. Ik bevestig dat inderdaad ook een onderofficier is aangehouden. Hij was te werk gesteld op het parket van de procureur-generaal en belast met afhandeling van vuurwapen aanvragen. Op dit moment wordt hij ervan verdacht van afpersing, een aantal artikelen en het onderzoek is gaande. Dus ik heb op dit moment nog geen gedetailleerd. Ik denk dat hij al is voorgeleid bij voorgeleid en er is een verzekeringsstelling is verlengd. Dus zodat er ook meer informatie komt of ter beschikking is wat betreft deze zaak, zullen we dat ook samen delen met de gemeenschap.
1: Stappen we over naar cellenhuisopstand. De uitvlucht, de gedetineerden zijn in opstand gekomen. Wat is de aanleiding geweest?
4: Oké, laat me dit ervan zeggen. Het is al bekend dat er op zondag 21 juni ook een incident heeft voorgedaan op station Uitvlucht. Het is om 10 uur begonnen. Arrestanten zijn in beroering geraakt om hun ontevredenheid over de voeding die ze van de overheid ontvangen. Laat me dit ervan zeggen. Hetzelfde voeding dat wordt geleverd aan station Uitvlucht wordt ook geleverd aan de overige cellenhuizen. En u kunt begrijpen, als de overige cellenhuizen geen problemen hebben met de voeding en juist Uitvlucht een probleem heeft met voeding, dan kunt u al een paar vraagtekens plaatsen. Maar goed, ze hebben ongenoegen kenbaar gemaakt. Dat is ook in goed recht. Maar er zijn systemen binnen een fatsoenlijke systeem hoe je misnoegen kenbaar maakt. En zij hebben hun misnoegen op zodanige wijze kenbaar gemaakt dat het optreden van de politie genoodzaakt was. De arrestanten hebben bezwaren tegen het verbod op bepaalde goederen die niet in het cellenhuis binnen mogen. En wat ik de mensen kan meedelen, er zijn huisregels die ook door de leiding van het korps zijn vastgesteld. En uiteraard moeten de manschappen zich strikt daaraan houden dat er geen verboden spullen de cellenhuizen binnenkomen. De situatie is op een gegeven moment geëscaleerd toen de arrestanten hebben toen besloten de deuren van de cellen uit de voegen te halen. Ze hebben de toegangsdeur naar de cellenhuizen gebarricadeerd en ze hebben verder ook andere vernielingen aangericht. En net zoals ik al eerder zei, u weet, in troebel water is het makkelijk vissen vangen. Dat zeggen we steeds bij de politie. En dan dachten enkele aanstichters, zo noemen ze aanstichters, ja, ze worden als aanstichters aangemerkt, mogelijk tot doel hadden om uitbraak te forceren. En onder de aanstichters gaat het om arrestanten die recentelijk nog zijn voorgegaan en er zijn hoge straffen tegen ze geëist. En dan kan je voorstellen dat zij chaos gaan creëren om zodoende hun plan uit te voeren. Maar goed, de politie is alert. U begreep dat wanneer arrestanten hun misnoegen op dergelijke wijze kenbaar maken, dan wordt er sowieso versterking ingeroepen door interventie-eenheden. En dat was ook duidelijk te zien die zondagmorgen. En ja, de beelden gingen ook viraal, de mensen maakten zich ongerust. Maar ik wil de mensen uitleggen, bij dit soort incidenten komt de politie heel zwaar bewapend. Omdat het om zware criminelen gaat. Het gaat om criminelen die hun straf nog moeten uitzitten. De arrestanten zijn toen overgebracht naar overige andere cellenhuizen. Dus met name het cellenhuis is ontruimd. De arrestanten zijn overgebracht naar overige cellenhuizen en ik heb ook begrepen huis van bewaring. Er wordt op dit moment een taxatie opgemaakt van de schade, want ik begrijp de schade is toch nogal aanzienlijk. En er zal zo spoedig mogelijk worden overgegaan tot herstel van de schade, zodat we binnen korte tijd weer arrestanten daar kunnen worden ingesloten. Ik hoop dat u me nog even toestaat. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken. Ik hoop dat u me toestaat. De politie zal geen enkele vorm van ongeoorloofde beïnvloeding of druk of bemoeienis tolereren waarbij arrestanten zelf willen bepalen welke goederen, eten, waren, drank of andere zaken zij al dan niet van de bezoekers wensen te ontvangen. Arrestanten bepalen dat niet. Er zijn regels. En we houden zich aan de regels. Het beleid en de regels omtrent de toegestaande artikel worden uitsluitend vastgesteld en gehandhaafd door de korpsleiding. Dus goederen die niet voldoen aan geldende voorschriften zullen niet worden toegelaten. En dat wil ik ook meegeven aan de mensen die komen voor arrestantenbezoek.
1: Ja, ja. Heer Alskamp, ik heb ook begrepen dat er spullen of zaken zijn gegooid richting politiemannen tijdens dit incident. Zijn er gewonden gevallen?
4: Nee, gelukkig zijn er geen gewonden gevallen. Maar er is meer gegooid met afval en water. Maar er zijn geen gewonden gevallen.
1: Nou goed, heer Alskamp, we stappen dan over naar het JIT-team in het weekend. Afgelopen weekend hebben we de beelden viraal zien gaan op social media. Wat was die interventie?
4: Oké, laat me kort hierover zijn. Omdat, kijk, inderdaad zijn twee Brazilianen die in eigen land worden gezocht. Zijn in Suriname opgespoord en ze zijn het land uitgezet. De mannen kwamen in beeld naar informatie van de Braziliaanse federale politie en werden de Surinaamse autoriteiten, met name het Openbaar Ministerie, door Brazilië geïnformeerd over de aanwezigheid van de verdachte in Suriname. En na internationale informatiewisseling werden de mannen opgespoord. En door het justitieel interventieteam, ook het directoraat Nationale Veiligheidsdienst. En de mannen worden in Brazilië gezocht, heb ik begrepen, voor onder meer. Ik dacht, even kijken hoor. Internationale drugshandel, illegale wapenhandel, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Dus dat kan ik van deze case zeggen, maar voor meer gedetailleerde informatie kunt u contact maken met het Openbaar Ministerie.
1: En heer Alskamp, de mannen zijn inmiddels het land uitgezet, zegt u dat?
4: Ja, dat zeg ik je toch. Voor meer informatie kunt u contact maken met, want dat is de bedoeling dat ze het land moeten worden uitgezet. Maar ik moet nog even kijken als dat reeds heeft plaatsgevonden. Maar voor meer informatie, dan kunt u dan contact opnemen met het Openbaar Ministerie.
1: Even voor alle duidelijkheid, het JIT-team, dat valt niet onder het Korps Politie Suriname.
4: Het valt onder het Korps Politie Suriname, maar ze vallen rechtstreeks. Het gaat om politiemannen die bij het team zitten, maar ze vallen rechtstreeks onder de procureur-generaal.
1: Heer Alskamp, dan zullen we overstappen naar dat van ondernemers van Chinese komaf die in militaire kleding met zware wapens actief zijn in het binnenland van Suriname. Dat hebben we op beeldmateriaal gezien. Is de politie een onderzoek daarnaar gestart? Hoe staat het daarmee?
4: Ja, we hebben de beelden ook gezien. De beelden zijn viraal gegaan. Ik heb ze zelf ook gezien. De politie is inderdaad gestart met een onderzoek. En ik heb niet zo lang terug gesproken met de regiocommandant midden. En de politie gaat sowieso optreden in deze case. De locatie is al geïdentificeerd waar de mannen zich bevinden. Het gaat, ik heb begrepen, het gaat in het Sarakriekgebied. Ja, en ik begreep het gebied. Om het gebied te bereiken, ik ben een keer geweest, is ongeveer vanuit de Stuwmeer, is het ongeveer, als ik het goed heb, bijna 2,5 uur varen. Het is een mooie afstand. En als je nog aankomt, dan moet je nog met de ATV verder gaan. Dus wat logistieke zaken worden in orde gemaakt, zodat we kunnen nagaan wie de Chinezen zijn. De vuurwapen, zijn ze gedekt? Artikel overtreding, vuurwapenwet. We kijken naar de vreemdelingenwet. We kijken naar, we maken gebruik van artikel 5, toezicht op naleving. Dus er zijn een aantal wetten die de politie kan nagaan. Ik heb ook nagetrokken, militaire uniform. Ze zijn in militaire uniform gekleed. Maar ik heb begrepen dat militaire uniform, het huidige militaire uniform, is wel bij wet, wel bij wet vastgelegd, maar het oude niet. Dus wat de militairen aan, wat de Chinezen aan hebben, is niet bij wet vastgelegd. We gaan ze inderdaad ook aanspreken dat het zorgt voor verwarring. Dus ze kunnen niet in militair, militair kleding rondlopen. Maar er komt een onderzoek. Ja. En de politie treft de voorbereidingen daarvoor al. Ja. Dus het heeft de aandacht van de politie.
1: Ja.
4: Kijk, kijk, het gaat om een militair uniform die niet bij wet is beschermd. Je kunt ook gemakkelijk lopen naar een winkelzaak in Paramaribo en koopt een militair uniform en je kunt er mee rondlopen, want het is het oud militair uniform. Mensen worden wel aangesproken als een groep mensen in militair uniform zich in een concessiegebied bevinden. Oh ja, we zijn ook nagegaan van wie de concessie-eigenaar is. Maar om terug te komen op je vraag... als blijkt dat ze arbeiders zijn en ze zijn legaal in het land en ze opereren op basis van een werkvergunning, dan zouden de mensen zeggen van om niet in een militair uniform hun werkzaamheden te verrichten. Maar dat kan zorgen voor verwarring. Begrijp je? Vooral in het binnenland.
1: Heer Alskamp, dan een case, een zedenzaak, zou ik moeten zeggen. Een bekende persoon die op social media actief is. Ik weet niet of ik hem mag aanduiden als een Facebook-influencer, maar een bekende social media persoonlijkheid. Hij is betrokken geweest in een zedenzaak. Hoe staat het met die zaak, heer Alskamp?
4: Dus met betrekking tot die zedenzaak kan ik u geen informatie geven. We zijn heel sumier wanneer het gaat om het informatie geven, wanneer het gaat om zedenzaken. Maar dus dat alleen kan ik u meedelen. Hij is een verzekering gesteld op basis van een zedendelict en het onderzoek is nog gaande.
1: En hoe staat het met, we lezen de berichten dat een minderjarig kind, een minderjarig, het is zwanger geraakt. Hoe staat het nu met dit kind?
4: Dus dat zeg ik u toch. Ik heb geen informatie met betrekking tot deze case. Ik weet wel dat hij een verzekering is gesteld op basis van een zedendelict. Maar in depth heb ik de informatie niet.
1: Wanneer is zijn verzekering gesteld? Kent u de exacte datum?
4: Ja, dan moet ik ook voor u natrekken. U overvalt me met die vraag. Ja. Ik moet het ook voor u natrekken. En het gaat om een jeugdig. Waarschijnlijk is de zaak in onderzoek bij jeugdzaken. Dus dan moet ik die informatie natrekken. Ja. Dus houdt u me verontschuldiging mee wat deze zaak betreft.
1: We hebben vanmorgen ook beelden zien langskomen op social media, waarbij deze persoon werd afgetakeld in het cellenhuis. Hebt u deze beelden ook gezien?
4: Ja, ik heb ze net ook gezien. Ten aanzien hiervan wil ik dit ervan zeggen. Er komt een onderzoek. Het is niet, het komt vaker voor dat arrestanten elkaar te lijf gaan. En in dit soort zaken wordt er sowieso onderzoek ingesteld. De arrestant doet dan aangifte van mishandeling. En er wordt een onderzoek ingesteld. En er wordt uit andere hoofden, dus tegen die arrestant, een dossier opgemaakt. En het wordt gestuurd naar het Openbaar Ministerie. En die arrestant gaat dan in die ene kwestie, die ene zaak, gaat hij dan weer apart weer voor. Wordt hij weer voorgeleid.
1: Ja.
4: De zaak, dus dat gebeurt. Dus er komt een onderzoek.
1: Ja. En hoe wordt het slachtoffer dan beschermd?
4: Dus in dit soort gevallen, er is een speciale afdeling die belast is met cellenhuisdienst, cellenhuistoezichtwezen. Dus een afdeling die belast is daarmee. Die zal sowieso zorgen dat zo'n arrestant op een wordt overgeplaatst naar een ander cellenhuis.
1: Heer Alskamp, laatste item. Kees verdwenen kwik. Hoe staat het daarmee? Hebben jullie de kwikvaten al gevonden?
4: Ja, laat me dit ervan zeggen. Het onderzoek is op dit moment nog gaande. Het gaat om een onderzoek die... Ik heb zelf ook onderzoeken gedaan. En bij dit soort onderzoeken zijn aanknopingspunten heel belangrijk. Maar ik heb begrepen dat het onderzoek vordert. Dus binnen niet al te lange termijn zullen we uitkomen met een update. En de samenleving sowieso op de hoogte stellen.
1: Nou goed, ik heb begrepen, er worden mensen, politiemensen die worden gehoord. En er zijn zelf mutaties op komst. Klopt deze informatie?
4: Dus met betrekking tot de mutatie, is een mutatiebeleid binnen de politieorganisatie. Dus dat zal waarschijnlijk de korpsleiding daarover meer geven. Maar het is een normale procedure binnen de politie. Begrepen, job rotation is heel belangrijk binnen de politieorganisatie. Dus meestal als politiemannen langer dan 5 jaar op een afdeling zitten, dan worden ze gemuteerd naar een andere. Het is een normale procedure. Zijn HRM-strategieën en HRM zijn het korpsleidingbeleid. Dus het is een normale procedure als er een mutatie plaatsvindt. Het is vaker voorgekomen dat er grote mutaties hebben plaatsgevonden. Maar het is een normale. Er is een nieuwe korpschef. Hij heeft zijn inzichten. En op basis daarvan komt er een mutatiebeleid. Komt er een mutatie.
3: Ja.
4: En dat is een normale procedure bij de politie.
1: Nou goed, heer Elskamp, ik denk dat we het hierop kunnen houden voor vandaag. Ik wil u bedanken.
4: Ik wil nog wat zeggen. Ik weet niet als u me de gelegenheid geeft. Misschien weet u het niet, maar de korpschef, de korpschef Melvin Pina zal de komende periode verschillende buurten en wijken bezoeken. En om rechtstreeks in gesprek te gaan met de bewoners over veiligheid en criminaliteitsvraagstukken. En met dit initiatief wil de korpschef eigenlijk de samenleving tussen de politie en de samenleving gaan versterken. En ook gezamenlijk werken aan een veilige leefomgeving. Zijn eerste kick-off, de start, dat is op 26 juni. Het Flora-project, Flora-gebied. Dus ik wil de mensen van Flora oproepen. We hebben alle flyer doen uitgaan, dat is op onze website gaan, onze Facebook-page, om die informatie te halen. Hoe laat, de tijdstip en de juiste locatie. De korpschef wil eigenlijk een open en constructieve dialoog met de samenleving voeren. Het is eigenlijk van groot belang om samen met de gemeenschap te strijden tegen de criminaliteit in de buurten. En de mensen kunnen de korpschef alle vragen stellen waarmee ze zitten. Ze kunnen ook aangeven als ze niet tevreden zijn met het optreden van de politie binnen hun verzorgingsgebied. Hoe kunnen we het samen aanpakken? Hoe kunnen we het beter doen? Dus we willen de mensen uitnodigen om uit te kijken. Volg u de Facebookpage van het Korps Politie Suriname. En dan bent u op de hoogte wanneer de korpschef in uw buurt of regio komt.
3: En iemand zegt alleen Flora. Nee, het is niet alleen Flora. Hij begint in Flora. Ene Basha zegt alleen Flora. Hij begint in Flora. En het is een heel goed initiatief van de korpschef volgens mij. En volgens mij, ik denk dat nog nooit eerder een korpschef dat zo gedaan heeft. Om zich rechtstreeks te verplaatsen naar het veld. Isabi, Fugo Taganga Densma. Of althans, zijn voelhorens uit te steken. Dus hij is geweldig, korpschef Pinas. If nadati ide van plan, dan mi ik giu 10 punt. Maar laat het ook ervoor, laat het ertoe leiden dat het vertrouwen in de politie verder als hij groter wordt. Isabi beter wordt. Want dat is een beetje gaan afnemen. En zeker ook met de gevallen, gevalzang. We spreken ook toen daarnet in een interview. Ronaldo geeft instructies, de dames en heren, aan Bruno Fernandes en anderen. Wat er zal moeten gebeuren in de tweede helft. Welke de zometeen zal aanvangen. De mannen beginnen de tweede helft met een 3-0 voorsprong. Wij gaan naar het volgende. U bent nog met mij. Ik begin naar Tori. Milo ben. Tamara, mi de bagaar. Tamara na woensdag. En donderdag, u de bagaar en vrijdag. Mensen, Er is een mooie discussie ontstaan en daar wil ik ook even iets over zeggen. Of niet alleen zeggen, we hebben een fragment daarvan. We hebben de rij gezien bij Tulp van al de mensen die werks zijn gaan zoeken. En het probleem is natuurlijk geen Tulp. Tulp moeten we natuurlijk poweren. Het is een geweldige organisatie. En het geweldige werk wat Kuldip Singh daar gedaan heeft, verricht heeft, Isabi. Tulp is een lust als je langs rijdt. En er zijn een paar mensen die de mango diende aan. Want ik dacht dat de mensen mochten solliciteren, iets in die zin. En die rij was onvoorstelbaar lang. En ik heb begrepen dat er ook nogal een paar onderwijsgevenden in de rij stonden. En dat heeft geleid tot een lichte discussie van dat de mensen bereid zijn met hun opleiding te gaan werken in een winkelzaak. Terwijl ze eigenlijk voor de klas zouden moeten staan. Ja, andere mannen hebben gezegd, nou, wat verwacht je anders als ze niet goed betaald worden? Weet je hoeveel je betaald krijgt? Ik las volgens mij 19.000, no? Bij Tulp. En nogmaals, voor de duidelijkheid, want Sraman, zoals Sraman doen toch? Zoals Sraman in discussies. De man doen. De man kost Tulp zomaar, terwijl Tulp, dames en heren, de mannen hebben natuurlijk mensen nodig om te werken. En als ze de mogelijkheid hebben om goed te betalen, moet niemand ze kletsen. Isabi, de Tulp heeft niks te maken, dames en heren, geen enkele schuld in deze. De overheid moet nagaan van hoe zorg ik ervoor dat ik de mensen die voor mij werken, dat ze een dusdanig bestaan hebben en dat ze dus ook dusdanig financieel goed bijvaren. Isabi, maar goed, we hebben Jolanda Kerdijk hierover gesproken. Ze is de voorzitter van het Syndicaat voor Onderwijsgevenden. En ze is ingegaan op dit ding. En ik wil u wel even vragen om samen met mij hier naar te kijken. En het gaat om Tulp Zuid, hoor. Daar hebben een aantal mensen zich verzameld. Omdat de mensen van mening zijn van academie. Ik ga vinden om Chimoro betere salaris, om Chimoro betere krab drapen. Dan dat ik van Verkarazani, dan dat ik van 8 tot 1 moet staan voor de klas. Jolanda Kerdijk, daar is ze. Ze is van syndicaat. Onderwijsgevende dus.
5: Als die mensen een salaris krijgen en men ziet een vacature waarbij men meer kan gaan verdienen, dan ga je in op je sollicitatie schrijven, dan ga je proberen. Als je meer kunt verdienen, waarom niet? Ik zou niet gaan. Want ja, als ik kijk naar een bruto loon, dan wat wordt het netto? Wat wordt het netto? En wat is het werk dat je moet doen? Snap je? In een supermarkt. Dan ben je de hele tijd ook bezig. En van hoe laat tot hoe laat krijg je dan een bruto loon van 19.000? En wat wordt het netto?
6: Ja,
5: en je weet, als je in een supermarkt werkt, dan heb je genoeg verantwoordelijkheden.
6: Ja, ja.
5: Dus ik weet niet.
6: Nee.
5: Als die mensen inzien dat ze beter kunnen verdienen of meer kunnen verdienen en ze willen solliciteren, dan kan niemand ze tegenhouden, toch? Want als ik vond dat ik beter kon verdienen om bij Tulp te werken, dan zou ik het doen. Waarom niet?
1: Ik moet u corrigeren. Het gaat hier om netto salarissen van ongeveer 19.800 SRD tot SRD 21.600 per maand.
5: Oké. Als het netto is, geweldig. Maar dan moeten die mensen toch gaan? Dus dan denk ik niet dat iemand die vraag moet stellen. Want wie, als ik bijvoorbeeld 10.000 verdien en Tulp gaat mij 19.000 geven, dan denk ik niet dat iemand me dan ga je. Nee, come on. Maar het hangt helemaal van dat werk af dat je moet gaan doen daar. Dus als mensen ervoor kiezen om in een supermarkt te gaan werken, dan is dat het.
1: Wat vindt u van het verschil in salaris? dat een supermarktmedewerker meer verdient dan een leerkracht?
5: Luister, het verschil in salaris, 13.000, 19.000 of 21.000. Het verschil, een paar duizenden meer. Ja toch?
6: Ja.
5: Het verschil in werk weet ik niet. Maar als je ervoor kunt gaan, dan moet je gaan. Want als ik niet goed verdien en ik vind een baan waarbij ik het kan vergelijken met mijn onderwijsberoep, dan ga ik ervoor. Serieus, ik ga ervoor. Je kunt niemand zeggen, je moet het niet doen. Want die mensen moeten vaste lasten betalen. Als die 13.000 dat niet kan doen, dan moeten ze gaan voor 21.000 zoals u het aangeeft.
6: Ja.
5: Je kan niemand tegenhouden, sorry.
6: Ja, ja.
5: En als je zegt van de minister die daarop reageert, de minister gaat de mensen niet kunnen tegenhouden.
1: Mevrouw Kerdijk, u beweegt uzelf ook tussen de mensen. U hoort de verhalen aan van de mensen. Wat is die realiteit waarmee zij geconfronteerd worden? We horen verhalen dat leerkrachten dubbele banen moeten hebben, alleen maar om uit te komen.
5: Kijk, het belangrijkste wat gezegd wordt, is dat de mensen niet uitkomen met het salaris dat ze verdienen. Vooral de basisschoolleerkrachten. Ze komen niet uit. En als dat eigenlijk demotiverend is voor ze, ze stappen uit ons onderwijssysteem, dan, wat moet ik zeggen? Niet dat ik het onderwijs niet belangrijk vind voor deze mensen. We moeten blijven in het systeem. Maar als het systeem ons niet kan houden, wat moeten we doen? Het systeem kan die mensen niet houden. Ze kunnen niet blijven. Ze moeten zoveel vaste lasten betalen. Alles wordt marktconform. Wat wil je dat die mensen gaan doen? Ik weet niet wat ik moet zeggen. Mensen zoeken een betere, ze zoeken beter lonen. Als onderwijs het niet kan bieden, dan moeten die mensen gaan waar ze beter kunnen verdienen. Kijk, ik ben niet zo jong meer. Maar afgelopen weekend had ik er nog, sprak ik nog erover van. Als ik jong was, was ik ook weg. Als ik jong was, was ik ook uit het systeem. Het systeem wil me niet houden. Nu blijf ik omdat ik niet meer zo jong ben. Maar het systeem wil mij ook niet houden. Niet dat ik 13.000 verdien, maar wat ik verdien. Voor wat ik heb gestudeerd. En de boel. Dus als ik weg kon gaan, als ik niet zo oud was, dan was ik ook eruit. Dus ik power al die mensen die het anders kunnen hebben, laat me niet zeggen beter, anders. Kies ervoor. Anders moet onderwijs gaan kijken, of de regering moet gaan kijken, wat kan ik doen om de mensen binnen onderwijs te houden. Als het niet lukt, moeten die mensen gaan kiezen waar het wel kan lukken. Het moet.
1: Maar zullen we dan geen complete instorting krijgen van ons onderwijs als dat gebeurt, de uitstroom?
5: Maar dat is niet ons probleem, hè? Wij moeten overleven, leerkrachten moeten overleven, dat is niet meer ons probleem. Dat hebben we jarenlang gedaan. Denken aan ons onderwijssysteem. Het gaat instorten. En noem maar moro, alles is duur. Kijk hoe ver we zijn gekomen met een gasbom. Ik zeg niet dat het niet omhoog moest, maar als je marktconform wil, dan moet je ook zorgen voor een marktconform salaris. Kijk wat er gebeurt bij Lesuur. Kijk wat er gebeurt binnen EBS. De stroomrekeningen. Waterleiding. Moeten die mensen het systeem blijven, zodat het niet instort, terwijl zij wel instorten? Wie helpt de leerkracht? Die leerkracht stort ook in. Of niet?
1: Mevrouw Kerdijk, wat vindt u van de inspanningen van de regering om het loon van de leerkrachten te verbeteren?
5: Ik vind het minder. Ik vind het echt minder, want het is een serieus probleem. En die kleine pasjes die men wens te maken, gaat ervoor zorgen dat het helemaal gaat instorten, ja. Dat zijn kleine pasjes die we maken. Mm-hmm.
6: Ja, ja.
5: Het systeem moet binnen de kosten keren.

0: denk is alle voorstellen, want alle bonden hebben wat op papier. En we gaan de zaken bespreken van de week nog. En de regering denk ik, is voor mij vrijdag. En ze vrijdag ook bespreekde gesprekken zullen plaatsvinden. En dan horen we dat, dan krijgen we de uitnodiging. Maar als de bonden zelf, wij gaan in deze dagen bij elkaar komen om zaken te vergelijken. Dus die afspraak hebben we nog niet om aan tafel te gaan zitten. Wat wij nu wel doen, is dat we wekelijks op het ministerie zijn om zaken te bespreken. Zaken, afspraken die we gemaakt hebben en zo. Dus dat doen we nu. Maar wij hopen eind van de maand, misschien begin juli, de eerste gesprekken te kunnen voeren.
1: Ja. Mm-hmm. Ik heb begrepen, er is ook een onderhoud geweest met de president. Kun je ons meer daarover vertellen?
0: Een onderhoud? Je bedoelt van vandaag? Het gaat er over de over die overeenkomst die getekend is en zaken die niet zijn nagekomen. Daarover ging de bespreking van vandaag.
1: Wat is uiteindelijk besloten?
0: De zaken in orde moeten komen voor eind juni. De afspraken moeten worden nagekomen voor eind juni.
1: En als dat niet wordt gedaan, wat zijn de gevolgen?
0: Nou, we willen niet denken als dat niet wordt gedaan. De president heeft gezegd dat het moet. Dus dan moet het.
1: En welke afspraken zijn hier nagekomen? Misschien kunt u ons weer in herinnering brengen.
0: Dat van de gecommitteerden die niet zijn uitbetaald en de mensen van Mungutapu. SGM. Scholengemeenschap Mungutapu.
2: Yolanda Kerdijk van het syndicaat. Is een interessante discussie hoor, maar ik ga je zeggen, de mensen hebben het niet makkelijk. En wij moeten wel eerlijk genoeg zijn om dat toe te geven. Er is nog steeds BT, ik heb zeker nog 3 topics. Een interview met iemand van het ministerie van Onderwijs. Als ik het goed heb. Mijn opa man en al de blessure is daar dat hij uitgeschakeld is. Hij probeerde de bal te trappen en kwam tegen de doelman aan. En het ziet er niet zo mooi uit. We praten zo meteen met mevrouw Gracia Ormskerk van het ministerie van Onderwijs. Pijnlijk man voor de man. Maar laten we een paar dingen lezen van het publiek. Een paar opmerkingen vanuit het veld. Allemaal op. Oh, gelukkig.

kom nog even bal iets wat laaier. Daarna kunnen we lezen. Even een corner. Genomen door Bruno Fernandes. Hier nul. Zwaar, Christy. Vier nul, geweldig. Neem maar zijde. Een bepaalde man nooit nog iets van vong. Als ik wist dat wacht hier, dan maak ik iets van voor de man gaat straffen. Hangt er vanaf, ja, dat zij doet. Maar is dat er maar dat ik ook straf voor zo'n met die kalaka dan mooi zie. Lembo men praat alleen over het verschil van het salaris van Tulp en het onderwijs. Het is zeer aantrekkelijk, maar ze moeten niet vergeten dat ze geen 8 tot

0: 12 uur of 1 uur zullen draaien. Ze zullen meerdere uren moeten werken en niet tot vrijdag. Elke dag, ook op zondag, met shifturen. Ook geen vakantiedagen, alleen hun verlofdagen zullen gelden. De nood is hoog, maar ze moeten ook aan de werkuren denken. Met vriendelijke groet. Natuurlijk is het een heel andersoortige inrichting, helemaal. Ik adviseer de onderwijsgevende het uurloon te vergelijken voordat ze een besluit nemen. Hebben kinderen ook recht op vrije geneeskundige behandeling? Het systeem... Nee. Goedemiddag, Limbo. Is het bewijs van het verarmend beleid van de vorige regering en voortgezet door deze? Zolang de regering zichzelf beloont en DNA maar de andere werkers, ambtenaren, waaronder de leerkrachten, mogen stikken. Die zinnen lopen niet, maar goed, eerder schande voor die regering. Het systeem beloont alleen de PG en zij die kunnen dreigen, zoals de politie. Begrijp er niks van. Tulp neemt de leerkrachten niet aan, want ze gaan in september op feestdagen niet willen werken. Oh, dus deze persoon zegt, Tulp neemt de leerkrachten niet aan, want ze gaan in september op feestdagen niet willen werken. En daarnaast gaan ze ook willen staken. Nou maar, ik denk het niet. Op naar 5-0. Cliff, goedemiddag. Dat die leerkracht zo te zeggen heeft over betere betaling van Tulp. Laat ze kijken en vergelijken hoeveel uren ze actief gaan werken. Hoeveel vakantiedagen ze hebben vergeleken met het onderwijs waar ze gewoon betaald worden. Ondanks ze thuis zijn in de vakantie. Laten ze alles op een rijtje zetten. En zulke bedrijven is het korte metten. Je bent zo thuis, ook geen bond. Ja, maar het is ook orde, hè? Het is geen lantie. De bedrijf die zich aan de lantie, dat ik heb hoofdpijn. Hoe zeg je dat ook alweer? Bij lantie is het zo vaak... ik ben onderweg. En het zijn juist de hypocriete bronten schreeuwden van daken dat men de eer aan zichzelf moet houden als er een onderzoek tegen een directeur, minister, RCC of DNR wordt gezet. Wat doet hij nog in DNA? Ambtenaren, goedemiddag Limbo. Ambtenaren die niet na aan het werk verschijnen kunnen geen salaris ontvangen toch? Het moet worden stopgezet. Het komt veelvuldig voor dat politiemannen bij een beslagname van geschoolde goederen een deel daarvan ten eigen bate aanwenden. Echter komen deze feiten niet aan het licht. Dus het is een structureel probleem en niet incidenteel. Ter uwer informatie mogen dienen dat jaren geleden de Matapika... Oké, wie zou wat door die zee? Goedemiddag, als ik de recensies doorneem over het succes dat Curaçao geboekt heeft door bijvoorbeeld IJsland te overtroeven als kleinste land dat ooit eens aan het WK heeft deelgenomen, dat valt mij het volgende op. Dit kleine Curaçao zou nooit dit bereikt hebben als een van de eilandbewoners niet de moed had gevat om de financiering van de voorbereidingen doorgang te laten vinden door zijn woonhuis als onderpand in te zetten. De gratis reclame die Curaçao nu krijgt, zou door dit eiland nooit betaald kunnen worden. Het zou niet zijn wanneer ook Suriname als Curaçao doorgedrongen zou zijn tot het wereldkampioenschap voetbal. Dan zou duidelijk zijn hoe ver het Surinaams, het Antilliaans talent doorgedrongen is in de ontwikkeling van het professionele voetbal gebeuren. In Nederland, er zouden aan het WK dus 3 teams meedoen met voornamelijk profspelers afkomstig uit Nederlandse voetbalcompetitie. Ja, gelezen, duidelijk. Dat is duidelijk. Aridima die zien een man of the match. Voor alle demaan staan voor een sniper. Aridima die zien. Hij me volg. Geen makkelijke jongen. Maar het hangt er vanaf hoor. Soort feit ik pleeg. $10 erop. Want de man heeft voor alle man. Alhoewel Fong natuurlijk niet goed te praten is. Dus de staat wint vordering van Baitali. En hopelijk kan Kuldip Singh nu voorbereidingen treffen om de weg te gaan herasfalteren. Met pijn in ons hart, maar gesteund door onuitwisbare herinneringen en grote dankbaarheid voor wat wij samen mochten beleven, hebben wij afscheid genomen van onze lieve en zorgzame moeder, mevrouw Sweet. Oh, maar er is een familiebericht. Lim, wat gebeurt er met Gayadin? Om commentaar te geven omtrent de voorzitter van de Nationale Assemblée. Bedankt alvast, dankjewel. Waarvoor? Oh ja, iemand die zoekt het nummer van meneer Valies. Hey, waar is mijn pen? Je moest al een pen. Prothese. Mensen, we doen even snel een commercial break. Daar heb ik een andere spantory voor jou. Give us a moment. We zijn zo terug.
1: Het werd weer tijd. Na 6 jaar presenteert het Bastion opnieuw Double Stoffy. Stoffy met Kaseko Jazz Formatie Time Out en met Pila en Nax Kaseko Loco op zaterdag 27 juni exclusief in het Bastion Nieuw-Amsterdam komen wijnen. Kaarten voor 500 SRD nu in de voorverkoop bij de Tweede Kamer, Techno Lobby en het Bastion. Voor tafel en VIP-reserveringen bel 879-3284. Double Stoffy. Optredens van Stoffy met Time Out en Nax Kaseko Loco, zaterdag 27 juni, inloop 9 uur, showtime at 10.
2: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kuldip Singh winkels.
3: Sepi mi gudu.
4: Ya mi lobby, mi popki, mi sugru skrati.
3: Shella send money, Jim. Buy a me beji, chami gonna carry transfer Western Union. Make me go take me chin gebroken.
4: Vrouw, let

0: Haver, Ricardo's Eethuis, Café Barkjes, Patti Collagansroep en Botte Olijveld, Rotterdam, Helen Kastelen.
1: Dan is het die momo.
0: Voor info bel 06 8540 8044. WhatsApp.

0: Wij gaan door met de Baganatori mensen. We hebben een geval gehad waarbij een leerkracht een telefoon heeft afgepakt van een leerling. Dat een leerling gaat ik versterking, dat een maka score. En de moeder heeft toen de politie ingeschakeld. En de leerkracht is dus opgebracht. Tenminste, ze moest, nou wat ik begreep heb, 10 uren op het bureau zitten. En ze moest daar ook een boete betalen. Ik heb een paar mensen hierover horen praten de afgelopen dagen. Nou, mevrouw Gracita Ormskerk, of Gracia, denk ja, Gracia of Gracita, mevrouw Ormskerk. Ze is directeur algemeen vormend onderwijs. En zij had tegenover ons het volgende hierover te zeggen. Uw aandacht.
1: En natuurlijk betreuren we het dat het zo ver is gekomen dat zeg maar de leraar op het bureau moest zitten en voor langer dan 10 uren. Dat betreuren we en dat het zo is verlopen. Ik moet wel zeggen, het ministerie die heeft het algemeen reglement aan de scholen. Dus de scholen zijn op de hoogte van het algemeen reglement van het ministerie. Maar het is de school, want elke school heeft zijn eigen schoolcultuur. Dat zij dus van daaruit de regels afleiden en hun regels dus maken. Als jouw kind, als een ouder een kind heeft op school en zo'n reglement krijgt aan de school, tekent de ouder voor akkoord. Dit reglement wordt met leerlingen besproken, toch? Aan het begin van een schooljaar, waardoor leerlingen op de hoogte zijn van de regels van de school. Als je akkoord bent gegaan met de regels van de school, dan hoef ik niet te zeggen dat je weet dat je je daaraan moet houden. In dit geval is het wel heel erg misgelopen, want naar mijn mening, en dit is mijn mening, als de school een regel heeft en een kind zou dus toch wel moeten of willen bellen naar huis of naar ouders, dan denk ik dat als je, als je weet dat je dus de regel hebt, dat je dus zo'n kind eigenlijk zou moeten laten bellen via de schooltelefoon. Dat is het niet zo ver gekomen, toch? En als dat gedaan was, dan had je dus dit soort label niet. Maar nu heeft dat kind die telefoon gehad. Op een of andere manier is het misgelopen dat de leraar of de persoon die dat kind de telefoon terug heeft weergegeven, niet heeft opgelet dat dat kind het meteen heeft ingeleverd. Want ik begrijp dat het gaat, als ik heb gelezen hoor, wat er staat, begrijp ik dat het gaat dat het kind moest bellen om een werkstuk op te vragen dat het thuis had verlaten. Dat thuis was gelaten en naar de moeder toe. Ik bedoel te zeggen, hoe lang duurt zo'n gesprek? Zo'n gesprek duurt nog niet eens 2 minuten van mijn werkstuk is thuis, kunt u het voor me brengen of kunt u het uitprinten? En weet je, dat zou je dus in de gaten moeten houden, maar dat kind is op een of andere manier dat ik weggeklipt met die telefoon en ik heb die telefoon behouden. Met aanleidbare gevolgen van die, want nu is die telefoon in beslag genomen door de directeur hoor ik. En ja, na die meeste komen vragen wat er precies aan de hand is. Die telefoon is niet afgegeven. Dat is van dat stukje weten wij niet. Hoe lang die telefoon gehouden mag worden, daar zijn wij niet op de hoogte van. We weten wel dat als die regel is aangegeven, dat je je aan die regel moet houden. Maar hoe lang je die telefoon in beslag neemt, daar weten wij niet zoveel van.
2: Nee, maar mevrouw Ormskerk, wat zegt het ministerie of wat zijn de regels vanuit het ministerie die aan scholen worden gegeven ten aanzien van het in beslag nemen van spullen?
1: Kijk, in beslag nemen van spullen, kijk, als je een regel hebt gemaakt als school, dan is het des school, des regel, een regel. Dus dat is het, ja. Daar kunnen we niet zoveel over zeggen. Wat ik wel niet zou toelaten, is dat je die telefoon zou houden voor langer dan 1 dag, omdat er risico's aan verbonden kunnen zijn. Dus die telefoon kan kwijtraken, die telefoon kan kapot gaan. Allerlei dingen kan je krijgen. En in dit geval, als die over komt vragen, dan zou je daar even naar de inspectie moeten zitten. En misschien kijken hoe het anders kan. Want het is de minister van de Koeman. Toevallig ken ik ook deze directeur van de school. En ik moet zeggen dat het om een toegewijde directeur gaat, een vader. Die dus echt bezig is met kinderen. Mijn kinderen hebben daar op school gezeten. En ik weet dat het een strenge directeur is. Toch? Dat het zo ver is gekomen. Die meneer gaat straks met pensioen. En dan vind ik het wel niet fair dat hij op deze manier is beleven door de politie. En ik wil niet aan het werk komen van de politie, want ik ken hun beleid niet. Maar het had wel anders gekund. Ik zou dus toch wel voorstellen dat men niet langer zaken die men, spullen die men in beslag heeft genomen, langer houdt dan een dag. Ja.
2: Zal het ministerie aan de hand van deze situatie andere regels gaan voorschrijven om deze situaties te voorkomen?
1: Ja, tuurlijk. We zullen natuurlijk op deze situatie moeten inspelen en kijken. Wat is billig? Toch? Regels zijn regels. Iedereen hebben vorm opvoeding nodig. Toch? Ik sta niet toe dat wie dan ook je enkel kind disrespecteert. En dat het kind niet, zich niet aan regels houdt. Want daarvoor komen ze op school. Als thuis het eerste milieu is waar kinderen worden opgevoed, wanneer ze naar buiten te komen en zeker de school, zo die opvoeding verder. Meer praten we over vorming, omdat we met verschillende kinderen vanuit verschillende milieus te maken hebben. Dus ze dienen zich te houden aan regels. Want als ze dat niet leren, dan gaat het verkeerd als ze ouder worden, als ze volwassen zijn. Dus ik denk dat wij als ministerie wel hierover moeten gaan buigen. En gaan kijken, wat is binnen, zeg maar, zulke maatregelen. Hoe lang moet je spullen die je in beslag neemt van kinderen? En wat neem je in beslag? Al dat soort zaken moeten we even gaan bespreken. Met elkaar samen zitten en kijken wat we doen. Ja. Maar ik moet wel zeggen, het ministerie bepaalt niet echt de regels zelf voor de scholen. De regels van de scholen worden gehaald uit het huishoudelijk reglement.
2: De directeur staat nu in een lastige positie. Hij is op het politiebureau geweest en moet hij weer op school staan met datzelfde kind in zijn buurt, op zijn school. Het kan een best vervelende situatie worden. Hoe kijkt u daarnaar?
1: Kijk, als volwassenen zijn wij professioneel. Ook al wat er gebeurt, wij moeten ons professioneel opstellen. Ik denk dat deze directeur, die ik ook persoonlijk ken, wel weet om te gaan met deze situatie. Kind moet niet denken dat omdat de politie omdat de politie is ingegrepen waarbij de meneer om 10 uur heeft gezeten op het bureau, dat het vrij spel heeft. Dat gaat niet gebeuren. Wij gaan natuurlijk moeten zitten met zo'n directeur en de ouder en het kind van de veiligheid. Dat kind moet zich wel veilig voelen. Toch? Ik geloof dat bij dit kind zeker een vlammetje is gaan branden, zeg van ik ben fout geweest. Dus dat kind moet erkennen dat het fout is geweest en de bedoeling van de directeur of van de leraar was om eigenlijk die maatregel die dus aangegeven is te handhaven. En dat je je daaraan houdt. Het gaat om de vorming. Dus het gaat niet om stoerdoenerij in dit geval van ik heb gewonnen. Er zijn geen winnaars en verliezers hierin. Hierin moeten wij goed beleid gaan maken van wat is billig. Je pakt iets af van een kind. Hoe lang hou je het in beslag? Ouders komen erbij kijken. Wat doe je precies? Het is anders afgelopen. Oké, hoe gaan we nu verder? Daar gaan we naartoe. Hoe gaan we met elkaar verder? Want dit kind moet verder. Dit kind is een kind van, ik weet niet hoe dat kind is leerjaar 9. Kan je dus ongeveer bij 12 of 13 jaar zijn. Toch? Dus het is een kind. Dat kind moet opgevoed worden, gevormd worden. Die fout moet je niet meer maken. Ja. Dus we gaan dus verder. We gaan dus praten met de mensen om dus de gemoederen tot rust te brengen. Ook, ik denk, de ouders. Want voor die mevrouw, voor de moeder van het kind, moet het ook zo'n impact gehad hebben. Omdat ik denk dat het ook niet de bedoeling is van, zeg, de moeder van het kind, dat het dus zo mis is gelopen. Dus ik denk dat we dus gewoon dat gesprek moeten overgaan in dit geval.
2: De moeder was trouwens ook, heeft trouwens ook haar beklag gedaan bij het ministerie. Hoe is dat verlopen?
1: Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet op de hoogte was dat de moeder op het ministerie, ik allemaal uit de media vernomen. Dus ik zal dan sowieso het gesprek moeten voeren met de inspectie, want er wordt gesproken met Anna over de inspectie waar ze naartoe is gestapt. Dus ik zal met hen moeten praten hierover, want wij moeten dus verder gaan. We moeten met directeur zitten van de school. Dus sowieso moet ik die informatie, die gedegen informatie bij de inspectie halen en samen met de inspectie, ouder, kind en directeur gaan zitten om verder te kijken hoe we dit een beetje beter gaan besluiten.
0: Ja, het vrij, ja, vrij lastig geval, hè? Ik kan me voorstellen. We lezen een paar reacties. Mevrouw Ormskerk komt niet mooi uitleggen, maar ze slaan allemaal de plank compleet mis, want had de ene leerling niet dat kind verklikt en had de leerkracht die niet heeft gezien dat het kind had gebeld, de verklikker gezegd van ik heb niet gezien, dan was dit niet zo ver gekomen. Want nu doet men alsof dat kind verkeerd is. De moeder heeft haar verhaal gisteren pas uitgelegd, nadat ieder haar of zijn eigen verhaal over het gebeurde had verteld. Lim, dat van de afgepakte telefoon vind ik totaal absurd. Nu begrijp ik helemaal dat leerkrachten zeggen, ik stop ermee. Dit is toch ongehoord, dat je als leerkracht niet meer mag optreden. Daarom zeggen heel wat van ze zoeken het maar uit. Een dame rijdt twee overstekende kinderen dood op het zebrapad, nota bene. Die wordt even verhoord en wordt door ons zogenaamde OM vrijgelaten. In welk land leven we? Geen wonder dat oom Sherif vaker nu ook praat over een bananenrepubliek. Mooie reacties op 8781482 op deze mooie bakana in BT. De reporter zou zeggen, Oezbekistan met een corner. Loopt toch op niks uit. Goedemiddag. De docent is de leidinggevende in de klas. De docent bepaalt wat er gebeurt in de klas. Er zijn geen duidelijke regels vanuit het ministerie van Onderwijs ten aanzien van telefoongebruik op school door studenten. Telefoongebruik op school door studenten moet verboden worden, tenzij de docent het nodig acht voor het lesgeven. Als ouders of studenten elkaar moeten bellen, dient dat via de schooltelefoon of de administratie te gaan. Dat is wel zo, maar dan moet iemand de telefoon wel oprapen, zou Ruben Sylvain zeggen. Want sommige scholen, je belt je vingers kapot en iemand neemt die telefoon op. Dat kan ook soms heel erg lastig zijn. En je kind hoort inderdaad een telefoon te hebben als er iets dringends is dat je in contact wil komen. Niet tijdens schooluren. Dus de school moet de mogelijkheid hebben dat als kinderen dringend de ouders moeten bellen, dat het gebeurt via de schooltelefoon. Goedemiddag Cliff. Kleurrijk Nederland is dankzij 7 kleurrijke doelpunten overgegaan naar de volgende ronde. Zegt meneer Superman. Ja, ik heb een kogels gedronken. Dat is een karasminnetje, joh. Heeft of had die school geen ordereglement om die ouders te confronteren? Op school zijn de regels, thuis weer andere. Hier is dus duidelijk dat zowel ouders als leerlingen sociale controle moeten ondergaan. Waar zijn de bonden Wat doet het desbetreffende ministerie? Ouders en leerlingen moeten opgevoerd worden. Goed. Thuis mag je zitten op de kop van je ouders. Op school moet jij je onderwerpen. Het kan niet dat de directie die telefoon in beslag neemt en niet terug wil geven aan de moeder. Je kan toch beslissen dat het kind de telefoon niet op school mag hebben voor bepaalde tijd. En daarna weer, waarom zo moeilijk doen? Kind is fout, maar het handelen van de directie slaat nergens op. Dag Lim, deze ouder heeft het... Nee, opnieuw. Dag Lim, de leerkrachten zijn de overlevingswanhoop nabij. Vandaar dat zij elke strohalm liefst tulp aangrijpen. Om hun ergste noden alvast te verlichten. Secundaire voorwaarden of niet, lange werktijden of niet. Ze nemen alles voor lief. Het is over 12 voor deze groep. En Lim, deze ouder heeft het voor het kind verpest. Regels zijn regels en de kinderen dienen zich te houden aan de regelgeving. Op die school heerst er orde en nu heeft een zogenaamde modern denkende ouder roet in het eten gestrooid. Ik heb nu al medelijden met de ouders van zo'n opgroeiende puber. Ik kan hen op een presenteerblad meegeven dat het met dit kind nooit goed komt. Laten we dat niet zeggen. 5-0, no? Maar om welke school gaat het? Niet dat ik het ga zeggen in de uitzending, maar gewoon voor mijn eigen informatie. Welke school is het? Oké. Waar staat die school ook alweer? Ik weet al welke school, maar waar staat het? Limbo, het is allemaal mooi en waar dat er een reglement is, maar de desbetreffende directeur is sinds januari geen directeur meer. En dat kind was ten tijde van inbeslagname van het toestel niet met het toestel bezig. Het was in haar tas en het was uitgeschakeld. Ik hoor niemand praten over als de school een mobiel in beslag neemt van een leerling en het een week houdt. Wat als er ingebroken wordt op school en de dieven gaan met het toestel vandoor? Wie gaat het vergoeden? En buitendien, de school is niet bevoegd om spullen van anderen in beslag te nemen. Dat kan alleen de politie in samenspraak met het Openbaar Ministerie. Dus laten ze maar laten. Dan moeten de leerkrachten ook niet met hun mobiel in de klas zitten, want zij schakelen het niet uit en zijn zelfs tijdens de les ermee bezig. Als het gebruik van een telefoon verboden moet worden op school, dan moet de juf op de school ook geen schoolwerk of stencils appen om uit te printen. Zo. Oh ja, daar is die school. Dankjewel. De moeder heeft verklaard dat de school... Ja, oké. Dankjewel mensen, het is al duidelijk voor me waar die school staat. Lembo, de woordvoerder van KPS, maakt steeds dezelfde fout. Mensen in cellenhuizen hoeven geen criminelen te zijn. Ze zijn verdachten totdat hun schuld is bewezen. Oké, ik zal het voor hem sturen.

0: Ja, ik zal hem deelgenoot maken van uw kritiek. Yusuwa uru banga de nasa paskoro de migado in afkar mi banga to. Banga is zo negatief. Dus ik ben banga. Ik denk, wat dat Yusuwa uru veld man nasa paskoro. Ik heb altijd in de war met die anderen hier. Limbo. Dit gaat over voetbal. Scholen stellen zelf regels vast. Ja, scholen mogen zelf hun regels vaststellen. Maar die regels mogen ook niet indruisen tegen. Want dat was ook een keer een regel van een school. Je mag niet met vlechten. Maar het hebben vlechten te maken met leerprestaties. Want kijk, als je zegt, je moet netjes zijn. Die vlechten moeten niet ruiken en stinken en weet ik veel. En onfris ruiken, toch? Maar heeft nou een man zei, was hij weerig. Heeft nou een boy zei, was hij weerig, alle weekend. En de cijfers van de man, uitstekende cijfers. Laat hem met zijn vlechten, zolang die dingen maar niet sliepen op de grond. En ik weet, toen was minister Sapoen minister van Onderwijs. En hij heeft het laten corrigeren, en die school heeft het gecorrigeerd. Want volgens mij, maar bij een schrijfaboy af. Nou, het was bij de SRS, toen ik Bacanatorie dit daar deed. Als je dit soort zaken ziet, waarbij telefoons langer dan een week in beslag genomen blijven, dan is het in 9 van de 10 gevallen, de zoveelste keer, dat zo'n leerling de telefoonregel heeft overtreden. Ik bedoel van, als je die telefoon al afpakt en de ouder daarna naar school komt, kan je zo'n mobiel toch afgeven aan de moeder of ouder en duidelijke afspraken maken. Maar waarom moet je het nog houden? Ja, oké, ik begrijp dat. Limburg is een nieuwe president in de VAP, de heer Gadin. Hij vindt dat de voorzitter van de assemblee zwak is. Limburg de Limburg was van plan de telefoon een week lang vast te houden, krediet af te staan aan de moeder van het kind. Wanneer het aankomt op het onderwijs, I drink water and mind my business. Ze zoeken het uit. Als het schoolreglement aangeeft dat gebruik van de telefoon niet is toegestaan, dan mag de klassevoogd dat kind geen toestemming geven om te bellen. De klassevoogd en het kind zijn in overtreding. Dus de directeur mag de telefoon in beslag nemen. Ik zou weliswaar een in beslag genomen artikel nooit langer dan een dag houden. Oké. Deze oproep blijft levend, ondanks hij er niet meer is. Groetjes van Mokko. Middag Lim, niet alleen de leerkrachten verdienen zo weinig. Alle ambtenaren zijn onderbetaald. Over de gehele linie moet het salaris marktconform gemaakt worden. Zoals alle prijzen van IWS die eeuwig stroomonderbreking heeft. SWM, idem, telesuur, bij wie internet steeds uitvalt. En Lim, dat kind mag geen telefoon, punt uit. Hij laat nou ja, die punt uit. Dat kind mag geen telefoon, punt uit. Er is toch een ordereglement. Dat kunnen alle kinderen doen en laten wat ze willen. Thuis zijn er toch ook regels? Niet overal. Nou, ik lees verder. Ik krijg hier een filmpje. Nou. Dit is een goeie. Die mevrouw is zelf het veld opgegaan en heeft een bal gescoord. En mijn mix aan een week. Nou, er zijn toch wel veel reacties hierover. De meeste directeuren zeggen, kom met je ouders, dan mag je terug. Die moeder heeft ook beweerd dat de dochter de telefoon in haar tas had. Terwijl de regel is dat de telefoons voor school ingeleverd moeten worden en mogen na schooltijd weer opgehaald worden. Als je dringend moet bellen, mag dat ook. Dus dat meisje was in overtreding. De fout van de directeur was wel dat die de telefoon een week wilde vasthouden. Cliff, wanneer die jongen straks uit vuilnisbakken eten, moeten hun familie niet komen klagen. Want nou een boom, de vong. O, amaina, zei. Limbo dat van de telefoon doet de leerling niet goed. De ouders zullen samen met de politie niet lesgeven. Waarden bijbrengen is niet makkelijk. Middag, het doet er niet toe als de directeur al 3 maanden heeft overgedragen. Kinderen mogen niet met hun telefoon op school. Dank u. Power aan de directeur. Belangrijk in deze is de schoolreglement. Dat de schoolreglementen doorgegeven moeten worden. Dus liefst zwart op wit. Middag Limbo, die moeder zegt dat die telefoon is geschakeld. Ze was er niet bij. En als dat kind zo dringend moest bellen, moest het met de schooltelefoon gebeuren. Vandaar dat de leerlingen geen respect meer hebben voor leerkrachten. Regels zijn regels. Blijkbaar. 5-0. Ja, 5-0. Ik kan je moeder ieder vragen om even wat water te geven. Dat is onvoorstelbaar. Zo verzoek hoor. Ik ben kokoswater gaan drinken en dat ding is. Is een beetje gaan triggeren. Lim, goedemiddag. Maar even alle grappen op een stok. Waren we grappen aan het maken? Gezien de tijd waarin we nu leven en de jeugd van morgen. En de jeugd van morgen van ons straks moet overnemen, hou ik mijn hart vast. De jeugd van tegenwoordig denkt momenteel niet aan studeren. Over 1,5 maand ga je de examenresultaten wel zien. Jongens verlaten de school al op vroege leeftijd en de meisjes beginnen al op vroege leeftijd met seks. Raken zwanger en na de geboorte van hun kind gaan ze werken. Ik wil bij deze een beroep doen op de diverse instanties, als ook de minister van Onderwijs, om in te grijpen voordat het later of erger wordt. Suriname heeft over een paar jaar een x-aantal analfabeten en dat zal voor grote chaos zorgen. Nu al zien we dat Cubanen langzamerhand al overnemen. Sta er wel bij stil. Ja, maar dat van die Cubanen die zijn er overal, no? Zweden. In Zweden. Sinds het na 2025 is er een landelijk verbod op mobiele telefoons op alle basisscholen en in de naschoolgang. Frankrijk. Frankrijk was een van de eerste landen en voerde in 2018 een uitgebreid verbod in op mobieltjes op basis- en middelbare scholen. Denemarken heeft eveneens een wettelijk verbod op smartphones voor basis- en middelbare scholieren. Zuid-Korea. Sinds maart 2026 is er een landelijk verbod op mobiele telefoons in schoolklassen om smartphoneverslaving tegen te gaan. En die dingen zijn echt af en door. Want if you put us on a dem chiano. Weet het? If you put us on a dem chiano, de kiswa winti ji. Miguel, dit is niet mijn vraag niet meer. Madrider, ik wil water nemen. Is een beetje reclame voor. Jamal gaat weg. Hey, ik had je nodig, Jan, voor een interview. Iemand gaat jou, wil jou een interview van je afnemen.
1: Van mij afnemen. Oh, het is zo, oké.
0: Moet leg je uit later. Moet leg je uit later.
1: Met microfoon is aan.
0: Oké. Is goed. Voorzichtig.
1: Yes.
0: Goed, even een cup hoor, man. Dankjewel. Mooie vrouw. Lieve vrouw van mij. Hoi mensen. Ik denk dat ik niet aan dat. Ik leg jij een loeroe nu. Ze maken in de fout. Ik heb een paar mooie reacties gelezen. Niet alleen leerkrachten hebben bij Tulp gesolliciteerd. Het accent moet liggen op het aantal sollicitanten. Dus er is nood in Suriname. En wanneer men klaar is met opvoeden, moet de wereld verder met jouw kind. Limboli Star News. Baitali heeft de rechtszaak tegen de staat. Ja, ik heb het al besproken. Niet inhoudelijk, maar ik heb er melding van gemaakt. Lees Bronto is wederom een bevestiging dat Suriname een bakoverwinkel is geworden. Door de invloed van politiek. De grootste moraal in de Bronto moet zijn halal politiek die toch Pier Borsu in DNA verschijnt. En Adin mag en toelaten. Belachelijk allemaal. Nonsens. Limbo Libabal, je komt al weinig. De man op bal, no? De abi. Maar laat mij geniet van bal, dus. Nou weer meer, de. Cliff Suriname heeft altijd rijen gekend, hoor. Vanaf de jaren 80 hebben we rijen gekend. Ook onder Santoki bij alle Western Union en MoneyGram kantoren. Simons moet nu haar tempo wel opvoeren. Het is wel een schande voor de huidige regering. Maar welke bestaanszekerheid heeft Tulp? Wat als ze morgen over de kop gaan? Goedemiddag, Cliff. Waar ik woon, komt STVS. Dit is een heel oud bericht. Ik heb ook mijn verpleegkundig diploma. Verpleegkundige. Maar ik heb geen dag gewerkt in het ziekenhuis. Ik werk sinds 2021... in een call center en me verdien bari morelik sami bo verdien in een afverpleging. Mijn salaris is in euro's, daarom heb ik in korte tijd veel kunnen bereiken. Eerst mijn auto en van de maand mijn perceel gekocht. Dit zou ik nooit zo snel kunnen als ik in de zorg was gebleven. Mag ik het nog een keer lezen? Stof om over na te denken. Goedemiddag, ik heb ook mijn verpleegkundig diploma, MBO verpleegkundige. Maar ik heb geen dag gewerkt in het ziekenhuis. Ik werk sinds 2021 in een call center. En ik verdien, of meer verdien, bari morelik bovendien in die afverpleging. Mijn salaris is in euro's. Daarom heb ik in korte tijd kunnen bereiken. Eerst mijn auto en van de maand mijn perceel gekocht. Dit zou ik nooit zo snel kunnen als ik in de zorg was gebleven. Zo. Mijn olie, maar mijn heren zijn hier. De baganatori. Ik hoor dingen. We praten over de particuliere schoolvervoerders. Ik wil graag weten welke instanties ze controleert. Ja, ik zag gisteren een video van een vrijkaartenman. De man zei rijden is corruptie. Of de dame ook. En dat busje was zo vol gepropt met de kinderen bijna helemaal aan de achterkant. En het was inderdaad wat ik gezien heb verwerpelijk. Want als je een of andere gek hebt die dus een moment van onbedachtzaamheid of onoplettendheid Amarei nakifa. Geloof me, krijgen die kinderen die dus daar helemaal achterin zitten, hangen of staan, hebben ze geheet een probleem. Dus er moet inderdaad controle komen, want de vraag is, wie checkt het? Want Amari is bij ons in een bus. Hij is corrupt. Isabi, dat is een mag gozo. Wie is allemaal heel goed om te hossel? Of een man gewoon aan mij naar kwast aan potiepop, aan mij begin zelf patat naar en zaradi. De vraag is, hoe wordt het gemaakt? Wie controleert? Niet alleen deze kleine man, maar ook alle andere mensen die dus... De man zei die nyang. En dat is een chima waren, ook een big bedrijf. Want je moet niet alleen maar de kleine man controleren. Je moet over de hele linie iedereen controleren. Limburg gaat later horen dat zij een patent heeft op domheid. Moraal no de. Limburg de kinderen worden tegenwoordig met swipevingertjes geboren. Swipevingertjes. Hierop zijn er zeker reacties. Sante. Amang van Samson Jompo Tapu, minister Noor Salem. Zit rustig hoor, Oezbekistan is geen tegenstander. Dat ga je zeggen natuurlijk. Ik zou nooit een telefoon van een ander zo lang. Abewaking nee functioneer want lid fasie. Wat als er wordt ingebroken en de in beslag genomen telefoon raakt kwijt? In deze digitale tijd worden alle mededelingen en via de app gedaan. Je straft het kind dan dubbel, want die kan een belangrijke mededeling missen. Mijn kind dat er hebt, vrijdag of zaterdag aan juf app, want deel voor al leerstof. Als zijn telefoon in beslag wordt genomen, had hij het gemist en dus een onvoldoende kunnen krijgen. Dat was het weer een andere drama. Want dat zou ik als moeder niet accepteren. Ik zou het fijn vinden als men mij zou contacten en mij zou spreken over zijn gedrag. Ik verdraag niet. Ik zorg er wel voor dat hij de hele schermtijd heeft. Af en toe mag je in de groepsapp checken of er een mededeling is. Hij gaat ook niet met die telefoon naar school. Als je eerder vrij bent, wacht je rustig tot 1 uur. In normaal gedrag je naar het telefoon tap scoren toch? Dan gaan je samen leren. Maar dat na mij. Wij staan er onvoldoende bij stil dat ons gedrag ervoor zorgt dat er regels komen. Vroeger droegen leerlingen van de middelbare school toch vrije tijdskleding. Maar leerlingen kwamen met de meest aanstootgevende kleding naar school. Oplossing? Polo shirt en jeansbroek. Vroeger mocht je je telefoon bij je houden, maar bepaalde kids filmen alles in de klas. Bij mij in de klas zijn ze te lui om aantekeningen te maken. Ze recorden mijn stem. Ben je gek? Bij ons op school gebruiken ze de telefoon zelf om te spieken. Nieuwe regel, geen telefoons tijdens de rap. We moeten begrijpen dat ook leerkrachten elke maand vaste lasten moeten betalen en velen ook nog een gezin hebben om te verzorgen. Ik wens ze allemaal het beste toe en respecteer de keuze van hen die ervoor gekozen hebben om een onderwijsgedacht te zeggen. Wanneer de staat al 10 jaren niet in staat is het probleem van de waardering van strategische groepen als onderwijsgevenden of verplegend personeel op te lossen, dan moeten we niet vreemd opkijken bij dergelijke ontwikkelingen.

0: Sante, sante, sante. Limbom, waarom zeuren de beleidsmakers over mensen die gaan voor een verbetering van hun lot? Ze moeten eraan werken om de zaak aantrekkelijker te maken, zodat er geen brain drain is. Mijn vrouw is sedert 2022 weg uit de zorg. En nu in een call center waar ze beter en best verdient. Als gezin zijn we er ook beter op vooruit gegaan. In het begin waren we huiverig, maar zijn nu beter dan ooit. Blijf niet omdat je vertrouwd bent geraakt met je baan. Vertrek omdat je de kwaliteit van het leven verbetert. Nog wat. Op 19 augustus gaan we met het gezin naar Curaçao. Met het geld van de zorg was dit slechts een reclameplaatje. Mik desma opo denko loku. Worden ze zo goed betaald bij callcenters? Meer, hè? Oh, meer euro en zo. Maar wat doen die mensen zo precies? Nog nooit heeft iemand me dat goed verteld, hè? Hoe zo'n dagindeling. Alleen moet je heel vroeg opstaan in sommige gevallen. 4 uur in de ochtend. Ik ga op een Lim call center. Call center Lim. Komend schooljaar komt er ook een telefoonverbod op school bij ons. Ik ben benieuwd hoe wij dan gaan handhaven, hoe wij dat gaan handhaven. Meester Mokko. Misselijke reclame over callcenter. Loon moet zijn euro 10 euro per uur. Management houdt euro 8 per uur. Hardwerkende jonge Surinamers ontvangen maar 2 euro. Nee, ik maak geen reclame, ik lees wat de mensen zeggen, toch? Ik kan die berichten toch niet censureren, meneer of mevrouw. We gaan naar de Nationale Assemblée. Want de wedstrijd Engeland-Ghana, dat mi wel ook een loekoe. Dat wordt een spannende. Kijken als het Harry Kane lukt met zijn hat-trick. Van Samson, je weet de minister van LVV, de zoon van minister LVV, die was betrokken bij een Tory. En Van Samson heeft de minister dat voorgehouden en vragen gesteld aan Van Samson. Hoe zit het met jouw zoon? We zullen luisteren, want misschien vertel ik het niet goed, maar misschien is de vraagstelling niet correct. Dus kom nou overdrijven, Sani. Misschien heeft Van Samson de vraag anders gesteld. Maar dat horen we zo meteen na deze 4 advertenties.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken van een specialisatie of een leidinggevende functie en middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
2: Ça va bien, en nous allez. Your Music Agency presents live op zaterdag 27 juni. Kassaf in Ad Live Entertainment Center. In het voorprogramma Live Sessions en Casimax House Band. Supported by DJ Gilly Gonzalez. Kom je uitleven op zaterdag 27 juni in Ad Live Entertainment Center op live muziek van Kassaf. Kassaf, na 12 jaren weer in Suriname. Op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar big time met alleen de lusten, niet de lasten, 21 plus party. Imperial Venue is the place. Bergaweg 198, Amsterdam Noord. Van 8 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend is het feesten met Big Time. Featuring Carlos Aron, Ravenna, Lando en Jamal van Black Harmony.
3: De vrouw doet het beter dan de man.
2: Verder in de feestline-up, Corona Band, Samaku, Young Koshy, Sankofa, DJ Facebase, MC Zetlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit wint €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuw Dravers en

0: Het werd weer tijd. Na 6 jaar presenteert het Bastion opnieuw dubbel Stoffie. Stoffie met Kaseko Jazz Formatie Time Out en met Pila en Nax Kaseko Loco op zaterdag 27 juni exclusief in het Bastion Nieuw-Amsterdam komen wijnen. Kaarten voor 500 SRD nu in de voorverkoop bij de Tweede Kamer, Techno Lobby en het Bastion. Voor tafel en VIP-reserveringen bel 879-3284. Dubbel Stoffie. Optredens van Stoffie met Time Out en Nax Kaseko Loco. Zaterdag 27 juni, inloop 9 uur, showtime at 10.
1: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat

0: En wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Gewoon goed zijn de jongens. Ze zijn gewoon goed. Outstanding. Wij, dames en heren, nee, laat me echt serieus, want laat me luisteren naar de manier waarop Van Samson de vraag heeft gesteld. Want dat te maken met de zoon van de minister van LVV. En, waar heb ik hem? Where did I put it? Oh. Now that I found you. Hier is hij. Let's go.
2: Gezien de tijd, ik vraag dat de minister dus die in de beantwoording wel die vragen van mij meeneemt. Dat van de dienstvoertuigen en dat van het Nationaal Instituut waarbij wat kader plaats moet maken. Dus ik hoop dat hij het meeneemt. Dank u wel, voorzitter.
3: Dank u. Minister, heeft u nog behoefte om daarop...
4: Ten aanzien van dienstvoertuigen, ik heb waarschijnlijk die vraag even gemist. Maar in het algemeen kan ik u zeggen dat als het nou gaat om dienstvoertuigen, in samenwerking met het ministerie van OW hebben we een hele doorlichting gedaan over waar allemaal de dienstvoertuigen liggen. En ze lagen her en der niet gerepareerd bij de monteur. We hebben allemaal ingetrokken. Er is een proces ingezet om ze te repareren. En de diensten worden wel versterkt met de dienstvoertuigen. En over datgene wat u zegt, dat u heeft gelezen, dat in de media's verscheen. De justitie heeft zijn onderzoek gedaan. Laat me dat zeggen, voorzitter, als u thuis bij me komt, ik woon daar ergens op de hoek van de Kwattenweg en ik nodig u uit, ja. Ja, u mag op de hoek van twee straten, u mag kijken, deze minister rijdt niet met 6 volgauto's en heel wat zaken. Ik heb net 1 dienstvoertuig thuis. En zoals u weet, als u kinderen hebt van een bepaalde leeftijd, ik was in het buitenland, ik kwam aan en mijn zoon, in elk geval mijn kinderen mochten nooit na 12 uur op straat. En als u ook de berichting hebt gelezen, goed hebt gelezen wat daar staat, de justitie heeft zijn werk gedaan. Denkt u dat ik als verantwoorde ouder mijn zoon na 12 uur met een dienstvoertuig op straat zou sturen? Of kennen we het begrip van joyriding niet? Dus de zaak is bij de justitie, is een onderzoek. En zoals ik deze minister alle zaken ten aanzien van onderzoek bij LV heb gelaten bij de justitie, is dit ook daar. De consequenties zijn daar. Zoals de consequenties ook voor de mensen van het ministerie van LVV zijn, zo zijn de consequenties ook voor ieder. Deze minister heeft ook niemand gebeld om een goed woordje, als het recht is, een advocaat, is dat ingegaan.
1: Oké, okay, nee, dat is dat duidelijk, dames en heren. De zoon van hem, die is dus, die zat in een dienstvoertuig. Mama, dat blijkbaar joyriding, no? Goed. Ik weet niet of ik nog door moet lezen. Ja, iemand zegt meneer Limbo het volgende. De omstandigheden zijn echt niet zo geweldig bij de callcenters, hoor. Want de meesten hebben slavenarbeid. Regels zoals het feit dat je niet meer dan 1 dag ziek mag melden. En een attest inleveren. En de betaling is ook niet zoveel.

Men valt over het feit dat ze euro's verdienen. Maar in werkelijkheid ontvangt zo'n callcenter-eigenaar ongeveer 1200 euro tot 1500 per agent. Terwijl ze per uur niet eens 3 euro per uur ontvangen voor 8 uur. Grootste probleem is ook dat de supervisors niet zo zuiver zijn. Want jouw gewerkte uren kloppen nooit met wat je ontvangt in geld. Omdat ze steeds verkeerde data opslaan, altijd in nadeel van de agent. Zo zijn er nog meer problemen, maar ja, men hemelt het bedrag in euro. Terwijl de minpunten veel meer zijn. De instapprocedure is makkelijker dan elders, dus dat maakt het ook aantrekkelijk. Daartegenover staat ook dat velen de branche verlaten. Steeds verlaten, want je ziet steeds weer sollicitaties in de media en social media. Misschien moet iemand ons een keer vertellen hoe het aan toe gaat bij de callcenters. Ik hoor wel, los van dit bericht, hoor ik wel veel positieve berichten. Niet eens alleen over de betaling. Je werkt voor bedrijven in Europa, met name Nederland, klantenservice van diverse organisaties, verzekering, zorg, transport, enzovoorts, enzovoorts. Mensen, het is dinsdag. Ik ben blij dat ik het programma toch heb kunnen doen. Want geloof me, Awika heeft mij ook in gijzeling. Maar het is gelukt vandaag. Morgen zijn we er ook. We gaan het normaal doen van 2 tot 4:30. En daarna breken we op. Want je weet, morgenmiddag om 7 uur, morgenavond om 7 uur spelen de Brazilianen. Maar wie speelt morgenmiddag om 2 uur? Dat ga ik je vertellen. Morgenmiddag om 2 uur. Maar misschien zegt u van Cliff, laten we naar die wedstrijd kijken. Dus morgenmiddag hoef je niet te komen. Er is geen wedstrijd morgen om 2 uur. Laat me weer goed kijken hoor, want straks... Straks Ghana tegen Engeland. Vanavond om 8 uur Panama, Kroatië. Wordt ook een spannende dobber. En vanavond om 11 uur Colombia, Congo. Morgen om 4 uur Zwitserland, Canada. Dus ook al doen we gaan naar Torita Maragong, Tuyuro. En morgenmiddag, ook dezelfde tijd, Bosnië-Herzegovina tegen Qatar. En om 7 uur Marokko, Haiti en Schotland, Brazilië ook om 7 uur. Dus ik denk dat ik word ook al play datty. Dus I'm going out. Drama sweet pogo juno. Before I go into my car. En dan ga ik weg. Gaat u ook in uw car? Rijdt u voorzichtig. Ga niet door rood rijden. Gedraag je in het verkeer. Maar rijd ook niet als een lummel voor mensen. Want sommige mensen rijden inderdaad irritant. Rijd flink. Want er staat dat je niet moet racen. Dat is correct. We moeten ons daaraan houden. Je moet niet overdrijven. Je moet niet racen, punt uit. Je zegt niet, punt uit. Je moet niet racen. Maar je moet het verkeer ook niet ophouden door... lamlendig rijden. Voor de rest, wees aardig tegen mensen. We nog ook iets strobby om voetbal. Ja, hè? Gedoe tussen Ronaldo en Messi en die is bij. Die twee mannen zijn gewoon met elkaar en wij zijn constant bezig. En weer Ronaldo Ede. Dat is de man niet goed dan. Die is dat die Uno Verama Ede. Kijk wat hij allemaal heeft gepresteerd daarnet. En voor de rest, have a good Tuesday. Isabie, rijd voorzichtig in het verkeer. Wees correct naar elkaar. En laten we morgen weer een andere mooie Baganatori doen. We don't own the rights of this music. Goedemiddag, geloof je, tot morgen.

0: Yama?
1: Enough, mama mi. One minimum bribi dat toch is in precies €100 no mo gym.
0: Maar dat had ik u beloofd.
1: Maar die no maar zijn na €50 gym alsnog, no?
0: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
1: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Maar bedoel dat na Michari Timo langa in mi bere.
0: Maar ik heb haar eerst beloofd.
1: Is zo je moeder? Nee, ma.
0: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
1: Ano moso. Fijne dag.
0: Is goed, ma. Hallo, mama.
1: De cello. Dat is meer si ibroka gesprek.
0: Nee, mama.
1: Wel, if you bossen a €100 eten, zorg dat die dwen via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
0: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
1: Ja, dat sabi. Want een service geweldig. De Oerusman let me de jeep direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
0: Nog iets, mama?
1: Ja, Amoni zei bossen gis. Schoon, maar ik kan zijn en gym ook toe.
0: Mama!
2: Hey, Biggie, stel op. Want if you want one professional junta, na een browser in de niemand. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock op die BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro hey qua opleiding. If you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners, na de moro nieuw tranga en modern apparaat te ego om. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig te mande. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser, safety through innovation.
3: Op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar big time met alleen de lusten, niet de lasten, 21 plus party. Imperial Venue is the place.

0: featuring Carlos Aron, Ravenna, Lando en Jamal van Black Harmony.
1: De vrouw doet het beter dan de man.
0: Verder in de feest line-up, Corona Band, Samaku, Young Koshi.

0: 0641 539-46. Zaterdag 5 september.
1: De lezing.
2: Rattan Optiek. Kankawastraat 9. Telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek. Snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek. Kankawastraat 9. Met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan. De juiste kwaliteit voor het oog. Rattan. 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
3: Rustig, dikke rustig, amai drea. Rustig, rustig.
4: Omwikama.
3: Oi, omwikama.
4: Waarom omwikama?
3: Ruwaka dabe, ai, go. Hey, tik alasan, kugwe snel, tik alasan. Hey, wakti. Ruku wanda kudabe. Oke, Arkino, taie bek, wat teke mi. Ja, want daar heb ik wat voor maken te kusan.
5: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zet je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
3: Mama San, goede eerlijk. If I be the working for Improser NV, hoe ben je van
6: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle CoolDipsing winkels.
7: Bij Naskip geniet je van een heerlijke tenpiece die perfect is voor elke gelegenheid. 10 stukken juicy kip voor iedereen. Thuis, met vrienden of gewoon voor jezelf.
8: Sranazani, Naskip, Naviu.
9: The number one tune this week.
10: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, on Peterbus.
11: Number one.
12: Que massa gangado. Die ogen die mandal voor waar ik nou akabado eti. Utawakti mob blessie vijeti voor ronta. Okay?
13: Okay, okay.

Ready. Vikings ready. We're ready.

dan tu di wedu dan meki SWM klanti kantoro yere justing tek telefoon dai belu no 129 noso 4 notifo 66 CB utak 40 46 67 noso 4 CB 1 4 1 4 47 14 14. If our mail yosen kongunu akang klantenservice apestartje swm.srning. No so, seno wa app dati we kisi ook to, no so wa sms kuna numru ITIT 9 3 4 3 4, utaki 88 9 34 34. No so, yeseno wa mching boskopu kuna a SWM Facebook page en Face Surinaamse Waterleiding Maatschappij. Dit trouwiki, anga moro SWM Info. Ododi!

0: De klok tikt aan. 6:50 heen getild. Ik haast me om te zeggen een hele goedenavond. Het is weer dinsdagavond. Het is weer tijd voor het gezelligste blok hier op deze mooie zender. Lim FM 91.7. Hoe kan het ook anders? Mijn naam is ook nog steeds Robert. En tot aan de klok van 9 uur vanavond zit ik hier in de studio als de zijnde jouw radio-host. Het is weer een poosje geleden dat ik hier heb gezeten in deze setting, moet ik zeggen. In deze setting. Want we zijn natuurlijk volop in de weer met het wereldkampioenschap voetbal. Daar brengen we ons praatje, noem ik het. Bij elke interessante wedstrijd krijg je dat te zien, krijg je dat te horen. En daardoor gaat het niet altijd samen om dan de dinsdag en de donderdagavond te kofferen. Maar vandaag lukt dat wel. Het is dinsdagavond en ik heb er onwijs veel zin in. Ik hoop dat het bij jou ook het geval is. Hoe gaat het met iedereen? Hoe voel je je? Hoe was je dag? Zit je lekker in je vel of niet? Nou, ik hoop uiteraard van wel. Het is hoeveel uitzendingen? Volgens mij heb ik er 3 overgeslagen. Als ik het goed en wel heb bijgehouden. Maar goed, vandaag is weer een nieuwe dag, een nieuwe ronde, een nieuwe kans. En we zitten hier wel vandaag. We gaan er uiteraard weer een leuk feestje van maken. We hebben oude pokoes, nieuwe pokoes, bekende, onbekende. Dat frommelen we allemaal bij elkaar en dat presenteer ik zo aan jou. En uiteraard hebben we vandaag ook weer een topic meegenomen. Kan het ook anders? We blijven nog steeds in de lijn van consistentie. Ook al hebben we er 3 uitzendingen gemist, we pakken hem direct weer op en nemen vandaag ook weer een interessant thema mee. Het is vandaag 23 juni. En dan vraag ik me af, is er iemand jarig vandaag op 23 juni? Nou, dat zullen er genoeg zijn. En luister je naar me, hoor je dit, dan feliciteer ik je van harte natuurlijk met je verjaardag. Of anything goes dat je te vieren hebt. Geniet ervan. Maak er een mooi feestje van. Ik geef een extra verjaardag wens naar mijn oudste zus die vandaag jarig is. Gisteren was mijn nichtje jarig. Vandaag is mijn oudste zus jarig. Dus ook Anouk, voor jou. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Maak er een fantastisch nieuw levensjaar van. En uiteraard wens ik je niks minder dan het allerbeste. Nou, dan hebben we dat ook gehad. Ik ken een aantal mensen die vandaag jarig zijn. Maar goed, ik ga niet iedereen één voor één langs. Want dan wordt het wel een hele lange intro. En daar heeft... Dat hoeft niet zo lang te duren. Ik zeg, laten we de pokoes even induiken. Laten we de energie even op de juiste plek neerzetten. En dan gaan we rond de klok van 7 uur. Denk ik dat we dan ons eerste babbeltje gaan houden over een topic die ik vandaag heb meegenomen. Ik zeg, let's do it in 3, 2, 1. Let's go and take it away hier op Lim FM 91.7.
1: Can I get some money yet?

Nax Kwanza, inderdaad. En als iemand een feestje kan bouwen, dan zijn zij dat wel. Dus ik laat dat lekker aan hun over. Eshitak de mooie Tjare Waka. Nax Kwanza. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Moet ik vaker afdraaien. Ik zou bijna zeggen, ik heb die pokoe voorbij zien komen vorige week. Een beetje links laten liggen. Maar ai, ik heb hem weer te pakken. Wat we zeker nog steeds te pakken hebben is toch echt wel een beetje WK-koorts. De wedstrijd van Engeland en Ghana is net afgelopen. Geëindigd in een brillenstand, 0-0 dus. We gaan, volgens mij staat er voor vandaag nog een wedstrijd op het programma. Hou me even ten goede welke dat is. Wat ik in ieder geval wel direct voor je hier onder de knop heb zitten, is die ene WK-tune van dit jaar. Check hem even.

0: WK Boost hebben helemaal weer te pakken. En ik zei het al, er staat inderdaad nog één wedstrijd vanavond op het programma. Moet ik even voor je spieken. Even kijken hoor. Oh nee, nog twee wedstrijden. Eerst om 8:00 de wedstrijd Panama tegen Kroatië. En dan om 11:00 s'avonds, nog dan slaap ik al lang, Colombia tegen Congo. Ja, nou, dat worden nog twee interessante wedstrijden. Zeker denk ik die van Panama tegen Kroatië. Volgens mij in die pool kan nog steeds iedereen door, denk ik zo. Doe ik het even uit mijn hoofd. Dus dat belooft nog wat te worden. Het is inmiddels 9 minuten over de klok van 7:00 heen getild. Ik heb gezegd dat we rond de klok van 7:00... ga starten met het topic dat ik heb meegenomen. Ik wil hem niet te zwaar maken. Het is we hebben 3 uitzendingen gemist. Dus ik denk, laat me hem voorzichtig weer een beetje opbouwen. Zwaar thema is het niet. Zwaar onderwerp is het niet. Misschien ergens dat hij wel wat gevoelige randjes heeft eromheen. Maar je weet hoe dat gaat, dat kan en dat mag allemaal. Als we er iets uit kunnen halen, als we daar 1% maar van meepikken, dan zitten we in ieder geval al de juiste richting gaan we op. Dus wil ik waar komt dit onderwerp vandaan? Ik laat me het gewoon zeggen waar het vandaan komt. Waar is dit idee geboren? Ik weet niet meer waar ik het artikel las. Maar ik las een artikel over politieagenten die zijn aangehouden. In een of andere frommelzaak. Die zaak stinkt van alle kanten. Wat de feiten zijn, daar moet je me echt even niet mee lastigvallen. Maar die zaak frommelt en stinkt van alle kanten. En ik merk dat we steeds vaker weer van dit soort schandalen krijgen. En eigenlijk komt het erop neer, op de een of andere manier, linksom, rechtsom, iemand die een fast money wilde maken, tegen de lamp gelopen, nakke ide, asan fadong, probleem. En het gaat bij mij dan om dat stukje snelheid. Van waarom willen we tegenwoordig alles snel? Dan weet je waar het idee geboren is. Toch, we willen alles tegenwoordig. Alles moet snel gaan. We willen snel geld verdienen. We willen snel resultaat zien. We willen snel succes boeken. We willen alles snel. We willen snel spiermassa opbouwen. De ander zegt, ik wil snel afvallen. De ander wil supersnel zijn eigen business gaan bouwen. De ander wil razendsnel promotie maken. Alles moet snel, snel, snel, snel en nog sneller. Maar soms, sommige dingen hebben gewoon meer tijd nodig. En wanneer, om het op een eerlijke manier te doen trouwens, zeker wanneer je praat over snel geld, wanneer het tijd is om er jarenlang voor te werken, jarenlang voor te knokken, jarenlang voor te strijden, dan lijkt het ineens alsof iedereen zijn drive kwijt is geraakt. Wanneer je tot de ontdekking komt van, hey, op een verantwoorde manier kan het niet snel, gaat het niet snel, dan heeft ineens niemand er zin meer in. Klaar mee. Ineens is iedereen super stil. Ik denk dat we ergens een soort fassie verwend geraakt zijn, toch? Tegenwoordig als je iets wil eten, bam, bestellen, boem snel, is het thuis geregeld. Fastfood, bam, 10 minuten, staat je eten klaar. Je wil informatie opzoeken, pap, je pakt je telefoon erbij, Google, ChatGPT, weet ik het veel wat allemaal, bam, klaar. Entertainment, bam, pak je telefoon erbij, TikTok staat voor je neus, klaar. Razendsnel, alles gaat gewoon bijna in een moordend tempo. Maar wat gebeurt er wanneer diezelfde dingen of diezelfde verwachting van al die dingen die ik net heb opgenoemd, die zo razendsnel gaan, diezelfde verwachting nemen we mee naar dingen in ons leven die gewoon meer tijd nodig hebben. Als ik het zou willen, kan ik binnen nu en een maand 5 kilo aan spiermassa erbij hebben. Maar heb ik het dan op een verantwoordelijke manier gedaan? Nee, dan heb ik een heleboel ongezonde dingen in mijn lichaam ingepompt. En een verantwoordelijke manier is het zeker niet. Als ik het zou willen, zou ik heel snel heel veel geld in mijn hand kunnen hebben. Klopt het? Is het verantwoord? Nee, zeker niet. Als je razendsnel wil afvallen, vliegensvlug, boemsnel, pap, gewoon 10 kilo eraf binnen de kortste keren, dan heb je ook een aantal rare dingen in je lichaam ingestopt. Of uitgehaald, kan ook allemaal. Toch? Het zit hem. Je merkt, als je me goed kan volgen, dan zie je dat er een bepaalde rode draad is tussen iets snel willen en aan de andere kant daartegenover de onverantwoordelijke manier waarop het dan gaat. Met geld verdienen, met je gezondheid, met een promotie maken als je het niet op de juiste manier doet. Sommige dingen, daar heb je tijd voor nodig. Sommige dingen, die lenen zich ervoor dat ze opgebouwd moeten worden. Het gaat niet binnen een dag, binnen een week, ook soms niet binnen een maand. Niet alles fix je met snelheid. Denk er even een paar tellen over na. En dan gaan we er zo straks verder over babbelen.
1: De number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
3: Number one.
4: Que massa gangado. Die ogen die mandal zo voor waar ik nou akabado eti. Utawati mo blessi fi yeti furonta. Okay?
5: Okay.

Ik moet even opletten dat ik niet te lang in die old school vibe bleef hangen. Want het is een beetje te gezellig. Maar goed, we gaan door met het topic van vanavond. En dat heeft eigenlijk te maken met... Waarom willen we toch maar alles snel hebben? Alles willen we snel hebben. We willen snel geld verdienen. We willen snel afvallen. We willen snel spiermassa opbouwen. We willen razendsnel van 0 tot 100 een top business neergezet hebben. We willen razendsnel promotie maken. Alles willen we maar snel. Maar dat gaat niet met alles. Want bij de meeste dingen, als je de snelheid aan gaat koppelen, dan doe je het niet meer op een verantwoordelijke manier. Als je razendsnel geld wil verdienen, dat kan. Maar dan doe je het niet op een eerlijke manier. Als je razendsnel in spiermassa in de gym wil aankomen, dat kan. Maar dan wil het zeggen dat je niet op een gezonde manier dat bereikt. Als je razendsnel 10 kilo wil afvallen, kan binnen een week. Maar dan doe je dat niet op een verantwoordelijke manier. En dat is een beetje de essentie van het verhaal. Dat is een beetje de rode draad van het thema van vandaag. Niet alles kan zo razendsnel. Want sommige dingen die hebben gewoon meer tijd nodig. En als je weigert om die tijd erin te investeren, ja, dan blijft de ongezonde manier over. Of je zou toch eens een keer dieper moeten kijken van, hey, doe ik er goed aan om het op deze manier te doen? Want laten we eerlijk zijn, we kunnen er wel wat van. We kunnen er echt wel wat van. We willen de oogst, willen we heel snel hebben. Maar we hebben moeite met het planten. En dat gaat niet samen.

toch, ik pas echt, no joke. Ik verzin het niet. Maar pas nog heb ik een gesprek gehad met iemand. En we hadden het over een businessplan schrijven. Een business starten. Ik neem even een slok. We praten erover en het gaat goed allemaal. Het gesprek heeft een goede flow. En op het moment dat je begint te praten over, maar wacht even. Er moet wel een KKF-inschrijving komen. En daar moet dit voor gebeuren, daar moet zus voor gebeuren. Je hebt wel te maken met loonadministratie. Daar moet dit voor gebeuren, daar moet dat voor gebeuren. Je hebt wel te maken met klantopvolging, toch? Dat je continuïteit erin houdt. Daar moet wel iets voor gebeuren. Je hebt wel te maken met marketingsprincipes. Daar moet wel iets voor gebeuren. En dan denk je, ineens is dat enthousiasme weg. En dan denk ik, weet je, het bestaat niet alleen uit de dingen die je leuk vindt om te doen, toch? Iedereen wil tegenwoordig een soort van CEO zijn. Maar niemand wil de minder leuke dingen doen waar die CEO eerst jarenlang waarschijnlijk doorheen heeft moeten gaan. Daar heeft niemand zin in. We willen alleen het eindresultaat. Maar wat je ervoor moet doen, het moment dat je daarover begint, is het enthousiasme is weg. Toch? En op het moment dat er, mijn favoriete woord, op het moment dat er discipline bij komt kijken, verdwijnt enthousiasme. En ik denk, dit is wel zonde. Want dat wil zeggen dat ergens is die mindset niet helemaal op de juiste manier afgesteld. Kijk, een mens heeft natuurlijke karaktereigenschappen die we allemaal hebben. Allemaal hetzelfde. Niemand is daarin anders. Toch, ons brein is dusdanig geprogrammeerd dat ons brein, onze hersenen, die houden van gemak. Dat is volstrekt normaal. Alles wat makkelijker kan, gaan we proberen om het op een makkelijkere manier te doen. Want waarom? Dat gezegde komt niet uit de lucht vallen. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Maar dat is ook precies waar het gevaar hem in zit. Want sommige dingen kunnen niet makkelijk. En als je daaraan vast blijft houden van nee, het moet makkelijk, anders doe ik het niet, anders heb ik er geen zin in, je gaat geen stap verder komen. Succes vraagt vaak precies het tegenovergestelde van gemak. En dat is inzet, toch? Dat je ook gaat sporten op het moment dat je geen zin hebt. Weet je hoe vaak ik geen zin heb? Maar ik gewoon denk van, no man, het is zonde om te laten gaan. En dan, ja, zin of geen zin. Precies daar doorbreek je het patroon. Van makkelijk opgeven en denken, laat maar zitten, toch? Daar zit het hem in. Het zit hem in oefenen, terwijl eigenlijk niemand kijkt. Niemand anders, maar jij pakt hem wel. Het zit in doorgaan op het moment dat anderen afhaken, opgeven. Het zit in consistentie heel vaak. Vooral als je het hebt over sporten, zit echt in consistentie. Het slaat nergens op om 1 week, 7 dagen in de week te gaan sporten. Bam, elke dag. En vervolgens sla je 3 weken over. Slaat nergens op. Precies daar waar anderen afhaken. Precies daar doorgaan. En daar maak je het verschil mee. Sommige dingen zijn er gewoon niet voor gemaakt dat het makkelijk kan. En sommige dingen weer wel. Maar wat doen we dan? Als het ene makkelijk gaat, dan willen we die lijn doortrekken naar alles. Dan moet alles maar makkelijk gaan. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Die regel geldt niet voor alles. Als je in bepaalde dingen succesvol wil zijn, bepaalde dingen hebben gewoon van je nodig, dat je moet er kei en keihard je best voor doen. En niet 1 week, niet 1 maand, soms wel jarenlang. En daarna
pluk je de vruchten.

Goed, het is 8:10. Heen getild. Mijn stem laat me in de steek. Ik heb vandaag heel veel gesproken, denk ik. En daar hou ik aan het einde van de rit hou ik er niet zoveel van over. Maar het komt helemaal goed, joh. Geen paniek. We gaan het ons topic gaan we vervolgen. En ik ben weer vergeten om even een aantekening te maken van waar ik het als laatste over had. In ieder geval, we hebben het over snelheid en het boeken van succes. Tegenwoordig wil iedereen alles snel. Mensen willen snel rijk worden, snel geld verdienen, snel promotie maken, snel resultaat boeken bij het sporten. Alles wil men maar snel, snel, snel, snel, snel. En dat kan. Maar als je goed gaat kijken, dan betekent het dat het niet op een verantwoordelijke manier is. De persoon die snel geld wil verdienen en die dat ook doet, doet het vaak niet op een eerlijke manier. De persoon die snel resultaat wil boeken in de sportschool, doet het vaak niet op een gezonde manier. De persoon die heel snel een promotie wil maken waar je werkt, ik zeg niet dat het niet kan. Ik ben de laatste die zegt dat het niet kan, maar het kan absoluut. Maar wel even opletten dat het gebeurt op een verantwoordelijke manier. Sommige dingen hebben gewoon tijd nodig, hebben inzet nodig. Soms niet eens een week, niet eens een maand. Maar jarenlang heeft het nodig dat je eraan bouwt. En pas daarna kun je de vruchten ervan plukken. Dit brengt ook meteen een gevaar met zich mee. Want als je het geduld niet kan opbrengen, als je de motivatie niet hebt, als je de discipline niet hebt om het lang vol te houden, om de inzet lang te geven voordat je uiteindelijk de vruchten kan plukken, wat gebeurt er? 1+1=2. Je stopt er veel sneller mee. Dat is wat er uiteindelijk gebeurt. En dat is zonde. Dat is simpelweg gewoon zonde, toch? Je begint ergens aan, misschien een eigen onderneming of wat dan ook, maar het gaat je niet snel genoeg. Je hebt het geduld niet. Je hebt de onvoldoende wilskracht, onvoldoende discipline. En nog voordat je gewoon je piek bereikt, na 3 maanden zeg je, ik kap ermee. Ik heb toch te weinig klanten, ik heb te weinig omzet. Laat maar. En dan denk ik, hè? Oké. Echt, weet je hoe sporten? Idem. Je begint eraan. Eerste maand denk je, ik zie al verandering gebeuren. Tweede maand denk je, ik zie geen verschil. Derde maand denk je, maar wanneer ga ik nou eigenlijk verschil zien bij mijn lichaam? Niet snel genoeg, dus wat doe je? Je kapt ermee. En dan begin je gewoon iedere keer weer van voren af aan. Dat is gewoon zonde. Zal ik het wagen om iets te zeggen wat een beetje op het randje is. Echt, ik zeg altijd erbij, ik wil niemand beledigen, niemand tegen zijn scheenbeen aantrappen. Maar ik ga het gewoon zeggen. Ik vind dat wij Surinamers, ik ook, we houden van het eindresultaat. Maar we houden niet van het proces ernaartoe. We houden van het eindresultaat, maar niet van het proces ernaartoe. En het liefst willen we de weg ernaartoe, het proces ernaartoe, willen we overslaan, willen we skippen. En dan willen we gelijk komen bij het resultaat. Lieve broer of zus, dat werkt niet. Dat werkt simpelweg niet. Toch? We hebben zoveel bewondering voor die ondernemer die nu succesvol is. Maar je hebt geen flauw idee hoe de jaren daarvoor waren. Toch? We bewonderen die artiest die nu op het podium staat en volle zalen trekt. Bam! Iedere keer uitverkocht. Maar wij hebben niet gezien die duizenden uren waar je heeft moeten oefenen, heeft moeten falen, opnieuw heeft moeten beginnen. Dat stuk, dat zien we niet.
toch? We bewonderen die succesvolle persoon in zijn werk, die professional. Kijken we naar op en we denken, ja man, dat wil ik ook. En dan wil ik je bijna vragen, weet je zeker dat je dat ook wil? Want die succesvolle professional die je nu aan het werk ziet, daar is wel wat aan vooraf gegaan. Toch? De jaren van opleidingen eraan vooraf. Heb jij niet gezien. Jaren van eerst baantjes moeten doen waar je bijna misselijk van werd. Heb je niet gezien. Jaren van ontevredenheid omdat je vindt van, ja, dit is opbouwen en uiteindelijk kom ik wel waar ik moet zijn. Dat gedeelte heb je niet gezien. En als je dat gedeelte had gezien, dan vraag ik me af, sta je er nog, of dan hoop ik dat je er nog steeds zo achter staat om te zeggen, dat is wat ik ook wil. Maar dan moet je niet alleen het eindproduct willen, maar ook die weg ernaartoe. Neem dat ook mee. Avonden studeren, waarbij de volgende ochtend je ogen bijna niet open kunnen, want zo zwaar sribi ekiri, al die offers om nu te kunnen zeggen, ja, je hebt een goede functie en daar kan je heel veel mee, maar er is ontzettend veel aan vooraf gegaan. En dat is de eye-opener die ik je vandaag mee wil geven. Kijk alsjeblieft niet alleen naar het eindresultaat. Er zit heel veel meer achter. En het eindresultaat is mooi. Maar nogmaals herhaal ik het voor je. De weg ernaartoe, neem die ook mee. Toch? We kennen allemaal die mensen die ze zien iemand succesvol. Ze zien iemand succesvol worden. En dan denken ze, ah ja, hij heeft veel geluk. Dan denk ik bij mezelf, geluk? Geluk? 8 jaren lang keihard moeten geven, de boeken in moeten duiken, slapeloze nachten, KUT-baantjes, verder moeten studeren, extra opleidingen erbij moeten pakken. En dan denk ik, geluk? Geluk? Word wakker.

Klokslag 8 uur. We hebben nog een uur op de klok zitten. Dan is het echt toch 9 uur. En dan moet ik ermee ophouden. Dus ik ga razendsnel weer het thema oppakken waar we het hebben laten liggen. We praten over, we willen vaak als Surinamers willen we alles snel gerealiseerd hebben. En ga vaak dan voorbij aan ja, dat sommige dingen nou toch echt meer tijd nemen, meer tijd kosten, meer investeringen nodig hebben. Meer discipline nodig hebben, meer commitment nodig hebben. Gewoon meer nodig hebben dat we moeten geven voordat we er iets uit kunnen halen. En we praten niet altijd over een week of een maand. We praten soms over jarenlang van inzetten voordat we dan echt de zoete vruchten kunnen gaan plukken. We kijken vaak niet naar het proces aan de voorkant, maar willen meteen duiken in het resultaat, de achterkant. Meteen de vruchten, maar we willen niet planten. En dat gaat niet hand in hand. En dan ga ik het nu groter maken. Ik ga het nu veel groter maken. Want stel je nou eens voor dat wij, Surinamers, dat we zaken langer gaan volhouden. Dat we meer discipline gaan ontwikkelen. Dat we minder op zoek gaan naar snelle oplossingen. Dat we meer gaan investeren in vakmanschap, in trainingen, in opleidingen, in scholing. Wat zou dat dan uiteindelijk betekenen voor ons? En in het verlengde daarvan, wat gaat dat betekenen voor Surinamers? Ik zie het zo, we krijgen dan meer ondernemers, meer kwaliteit, meer innovatie, meer concurrentie op de markt. We krijgen meer trots op eigen producten, omdat we er nu zelf keihard tegenaan gaan. En het goed en wel besef hebben dat sommige successen, daar is er tijd/inzet voor nodig. Sommige dingen worden juist beter door de tijd. Snap je dat? Snap je dat? Voel je dat? Toch? Kijk gewoon even om je heen. Kijk gewoon om je heen. Ik hou van hele praktische dingen. Toch? Kijk naar een boom. Makkelijker kan ik het niet voor je maken. Groeit een boom binnen een week? Nee. Ik denk het niet. Dat duurt jarenlang. Kijk naar, wat kan ik nog meer lekker praktisch voor je maken? Kijk naar een goed en een gezond huwelijk. Denk je dat dat opgebouwd wordt binnen een maand tijd? Nee. Nog een praktisch voorbeeld. Kijk naar een reputatie van iemand. Een reputatie. Een goede reputatie. Denk je dat dat ontstaat binnen een jaar? Nee. Daar zijn jarenlang van consistentie voor nodig. Een onderneming, een business. Het groeit niet overnight. Het groeit ook niet binnen een weekend. Toch, waarom verwachten we dan wel dat ons succes sneller groeit dan een advocaatboom? Waarom verwachten we dat? Het werkt niet op die manier. Ik blijf even in het praktische bij je. Weet je, stop met denken, stop met vragen van hey, hoe snel gaat dat? Nee. Maar begin af te vragen van oké, hoe goed is het over zoveel tijd? Over zoveel tijd. Toch? Kleine vooruitgang die je boekt, vier dat ook als een grote overwinning. En dan kom ik weer terug bij het sporten. Als je 5 kilo aan spiermassa wil aankomen, vier niet alleen het succes wanneer je op die 5 kilo zit. Nee, vier elke kilo. 1 kilo spiermassa erbij, succes geboekt. 2 erbij, succes geboekt. En zo on. Als je wil afvallen, hetzelfde. Als je in je hoofd hebt, ik wil 10 kilo afvallen, vier niet alleen het succes bij het eindresultaat wanneer je bij die 10 kilo bent aan
terecht ben gekomen. Van, ah, oké, en nu heb ik het bereikt. Nee. Ben je 1 kilo afgevallen, vier het succesje. 2, vier het. 3, vier het. 5, vier het. En zo on. Dus niet alleen een praktische tip, maar dit werkt echt. En dit gaat ervoor zorgen dat je consistent blijft. Toch? Als je een plan voor ogen hebt, nogmaals, ik blijf het voor je herhalen. Niet alleen het resultaat, het eindresultaat moet je ontarmen. En moet je, toch, men zegt ook, wanneer je een eigen business begint, dan moet je die business zien net als je kind. Zo zorgzaam ga je ermee om, zo koester je het, zo ontarm je het, zo veel hou je ervan. En precies zo veel als je houdt van het eindresultaat, precies zo moet je ook houden van de weg ernaartoe. Precies zo moet je ook kunnen houden van het proces dat leidt naar het eindresultaat. Als je alleen maar de focus kan leggen op het eindresultaat, then you are lost. Dus alsjeblieft, ga er anders naar kijken. Ga er anders over denken. Vergelijk het niet met andere succesverhalen. Want jouw successtory is niet dat van iemand anders.

Ik liep in de casino in mijn nette bak. En voordat ik het wist, stond ik bij de roulettebak. Ik keek naar het rad, dat draaide in het rond. Ik dacht, ik weet niet zeker waar de volgende komt. Ik pakte mijn fiche en greep mijn kansen. Ik keek naar nummer 3, maar daar stond al een man. Nummer 2.

Mag je ruzie met je familie hoor, maar dan moet je ook zeker niet met mij trouwen. Goed, ik wil het thema echt even aftikken. En daarom pak ik hem direct weer even erbij, want ik ga dit toch echt weer even voor je herhalen. Deze lijn moet ik voor je herhalen. Je hoort vaak van mensen die hun eigen business hebben, hun eigen onderneming, dat ze hun onderneming echt ontarmen. Ze zijn er blij mee, ze toch maken de vergelijking van nee, mijn onderneming, dat is echt mijn kind en daar doe ik alles voor. En dat is heel leuk, maar je praat dan over het eindresultaat, toch? Dat je zo ontarmt. Je kan niet alleen enthousiast en blij en positief zijn over het eindresultaat. Want het eindresultaat, dat is er nog niet. Dat is er nog lang niet. Voor het eindresultaat heb je de weg ernaartoe. Het proces ernaartoe. En als je het proces ernaartoe niet net zo evenveel kan ontarmen, daar net zo enthousiast over kan zijn als het eindresultaat, then you are lost. Dus nog één keer, focus je niet alleen op het eindresultaat, maar focus je ook op de weg die leidt naar het eindresultaat. Als ik een prachtig huis zie aan het einde van de weg, en daar moet ik zijn, dat is mijn huis, daar woon ik, maar de weg ernaartoe zit vol met kuilen, hobbels en modder en stenen en weet ik veel wat allemaal. Ik zal eerst door die weg heen moeten om daar bij dat prachtige huis aan te komen. Je kan niet over die weg heen vliegen. Je kan niet eronder door. Je kan niet erboven. Je zult er doorheen moeten rijden. Met alle risico's van dien. Met alle nadelen. Met alle blubber en tokotoko. Zul je er doorheen moeten gaan om uiteindelijk daar op die plek aan te komen waar jij moet zijn. Iedereen ja, maar we moeten ook beseffen dat we er ook keihard iets voor moeten doen. De weg ernaartoe.

Zeker weten. Iedereen houdt van doekoe, iedereen houdt van geld. Maar we moeten ook houden van de weg ernaartoe. Niet alleen focussen op het eindresultaat. En zeker niet. Kijk, weet je, het is ik moet lachen om mijn eigen uitspraak. Het is meer dan goed, het is meer dan prima, weet je, om naar mensen op te kijken. Toch? Het is meer dan prima. Maar nogmaals, volgens mij voor de 6e keer inmiddels. Kijk niet alleen naar wat die mensen nu doen. Want het is net alsof je kijkt naar een manjaboom van 3 meter hoog met de lekkerste mango's eraan hangen. En je denkt, wow, oké, dat is een stevige mangoboom. Vol in de bloei. Ooit eens was het een zaadje. Ooit eens was het een mini plantje. Ooit eens was het zo klein als een struikje. En nu kijk je naar een mangoboom van bijna 10 meter hoog met een vette stam en de lekkerste en zoetste mango's die eraan hangen. Maar jij hebt niet gezien hoe het proces er aan de voorkant uitzag. Dat heb je overgeslagen. En dan denk jij dat je binnen een week zo'n mangoboom kunt neerzetten en dezelfde vruchten kunt plukken. Word wakker, man. Want je droomt. Succes groeit vaak langzaam. Langzaam genoeg om ook echt daadwerkelijk je geduld te testen. Maar hij gaat snel genoeg om de mensen om je heen te verrassen die dachten, och, die persoon gaat toch opgeven. Misschien moet je niet de vraag stellen van, waarom duurt het dan zo lang? Maar misschien moet je de vraag stellen aan jezelf, ben ik bereid om het lang genoeg vol te houden? En daarmee sluit ik het thema van vandaag af. Succes boek je niet overnight. Succes op de juiste manier boeken, daar gaat tijd in zitten. Voordat je de vruchten kunt plukken. Daar moet je moeite voor doen. Daar moet je energie in stoppen. Daar moet je discipline tegenaan gooien. Daar moet je consistent in blijven. En dan pas kun je zeggen, ja, en nu kan ik de vruchten plukken. Kijk nooit meer naar iemand na vandaag, nadat je dit hebt gehoord en denkende, ai, dat wil ik ook. Zoals hij of zij het inricht, zo wil ik het ook kunnen doen. Het is prima om er naar op te kijken, maar besef dat je dan die weg ernaartoe ook gaat moeten afleggen. Want zonder dat stuk aan de voorkant bestaat het succes aan de achterkant niet. En niemand is daar een uitzondering in. Niets en niemand is daar een uitzondering in. Die shortcut waarvan je denkt dat die bestaat, is een fata morgana. Het bestaat niet. Het bestaat niet. Er is geen shortcut. Sommige mensen laten je dat, ze laten je dat geloven. Sterker nog, ze laten je dat zien op social media. Maar in werkelijkheid is er geen shortcut. Anode. Echt niet. Ik kan... Ja, ik weet niet. Ik heb geen zin om mezelf als voorbeeld te gebruiken. Maar echt, voor de mensen die denken van, ah ja, dat wil ik ook. Zo wil ik het ook. En dit en dat. En zo mooi, zo succesvol. Hey, je hebt geen idee. Je hebt echt geen idee. Dus voor de laatste keer gaan we dan echt afsluiten. Kijk niet alleen naar het eindresultaat. Succes aan de achterkant, nee, aan de voorkant is de weg ernaartoe. En die weg is vies, die weg is modderig, die weg heeft hobbels, het heeft kuilen, het heeft bergen, het heeft van alles.
Maar je moet er toch echt doorheen. Wil je die zoete vruchten plukken van die mangoboom die ooit eens één klein miserig zaadje was.

0: the sin.
1: Yeah!
2: King in your castle, dat is wat je bent. Dat is wat jij bent, dat is wat jij bent, dat is wat jij die nu luistert. Dat is wat jij ook bent. Het is bijna 9 uur, een halve minuut voor de klok van 9 uur. Dus dat wil zeggen dat ik toch echt moet beginnen aan mijn outro. En ja, ik wil het nog steeds linken aan het onderwerp dat we vandaag met elkaar besproken hebben. Weet je, misschien groeien sommige dingen langzaam bij jou, bij mij, bij wie dan ook. Misschien duurt het succes langer dan we zouden willen. Misschien blijft het langer weg dan we zouden willen. Misschien zijn sommige dromen, sommige plannen die we hebben, zwaarder dan we gedacht hadden, zwaarder dan dat we in mind hadden in het begin. Maar luister alsjeblieft goed naar deze woorden. Wanneer ik zeg, die ene mangoboom met die zoete vruchten, die ene grote bloeiende mangoboom, ooit eens was hij een zaadje, heb ik je uitgelegd. Dus als jij momenteel keihard werkt, blijf alsjeblieft doorgaan. Blijf bouwen. Als je momenteel aan het leren bent, blijf leren. Als jij momenteel, wat kan ik er nog aan tegenaan gooien? Als jij op dit moment vecht voor een betere toekomst voor jezelf, voor je gezin, blijf doorgaan met wat je doet. Want echt, je moet niet denken dat hetgeen dat langzaam groeit, dat meer tijd nodig heeft om te groeien, om daarna te kunnen bloeien. Als het meer tijd nodig heeft, wil niet zeggen dat het meteen verkeerd groeit. Het groeit juist sterker, omdat het langer duurt. En dat is echt zo en daar geloof ik heilig in. En daar sta ik volledig achter. En als ik dat met jou kan delen, en je snapt het en je pakt het, dan ben ik echt meer dan een tevreden mens. Zo zit dat. Toch, misschien zit je nog in de auto, luister je thuis op de bank of wiens pe. Iemand die wilde opgeven, iemand die dacht, het duurt allemaal te lang en ik ga het niet meer redden. Iemand die misschien zichzelf vergeleek met anderen, van die persoon is al zo ver, bij mij lukt het nog niet. Dat is het precies voor jou om te horen. Blijf bouwen, blijf leren. Blijf volhouden en blijf vooral je discipline vasthouden. Want succes boeken moet je niet willen linken aan snelheid. Want dat is vragen om problemen. Yes. Dus nogmaals, ik hoop echt dat je er iets uit hebt kunnen halen. Heb nooit het gevoel van, hey, misschien ben ik te laat. Nee, je bent niet te laat. Weet je wat je bent? Je bent nog gewoon onderweg. Je zit in het proces.